Goedenacht, ik ben Charlotte Duttler. De grote brand in een gebouw met meerdere bedrijven in Almere is onder controle, zegt de veiligheidsregio. Of er iemand gewond is geraakt en hoe de brand is ontstaan, is niet bekend. De brand woedde in ieder geval bij één bedrijf. De brandweer controleert nog of het vuur is overgeslagen naar andere panden. De hulpverlener van Artsen zonder Grenzen, die besmet is met ebola, is aangekomen in het ziekenhuis in Leiden, dat meldt Omroep West. De patiënt wordt in strikte isolatie opgenomen en vormt geen risico voor andere patiënten of bezoekers, zegt het ziekenhuis. De hulpverlener raakte besmet in Congo, waar ze te maken hebben met de ergste ebola-uitbraak ooit. In Duitsland zijn 3 mannen opgepakt die worden verdacht van het plannen van een terreuraanslag. Het gaat om een Duitser en 2 Syriërs. De politie kwam ze op het spoor door een tip van een inlichtingendienst, meldt Duitse krant Bild. Die zegt ook dat ze online met elkaar praten over een aanslag met wapens. Of er ook wapens zijn gevonden bij de arrestaties en hoe concreet hun plan was, is niet duidelijk. De huiszoekingen zijn op dit moment nog gaande. En de raket die SpaceX donderdag lanceerde is goed aangekomen op het internationale ruimtestation. En ze hebben een record gezet. Het was namelijk de snelste reis van een Amerikaans ruimtevoertuig naar het station. Ze deden er maar 7 uur en 55 minuten over. Dan het weer. Vannacht vooral in het noorden en oosten kans op mist. Die lost later vandaag geleidelijk op en dan wordt het zonnig en blijft het op de meeste plaatsen droog. En het wordt opnieuw zo'n 20 graden. En dat was het nieuws op Radio 10.

Goedenacht, ik ben Charlotte Duttler. De hulpverlener van Artsen zonder Grenzen die besmet is met ebola is aangekomen bij het ziekenhuis in Leiden, dat meldt Omroep West. De patiënt wordt in strikte isolatie opgenomen en vormt geen risico voor andere patiënten of bezoekers, zegt het ziekenhuis. De hulpverlener raakte besmet in Congo, waar ze nu te maken hebben met de ergste ebola-uitbraak ooit in het land. De grote brand in een gebouw met meerdere bedrijven in Almere is onder controle, zegt de veiligheidsregio. Of er iemand gewond is geraakt en hoe de brand is ontstaan is niet bekend. De brand woedde in ieder geval bij één bedrijf. De brandweer controleert nog of het vuur is overgeslagen. In Duitsland zijn 3 mannen opgepakt die worden verdacht van het plannen van een terreuraanslag. Het gaat om een Duitser en 2 Syriërs. De politie kwam ze op het spoor door een tip van een inlichtingendienst, meldt Duitse krant Bild. Die zegt ook dat ze online met elkaar praten over een aanslag met wapens. Of er ook wapens zijn gevonden bij de arrestaties en hoe concreet hun plan was, is niet duidelijk. De huiszoekingen zijn nog gaande. En een huis kopen wordt straks waarschijnlijk een stuk lastiger voor mensen van 52 jaar of ouder, omdat ze minder kunnen lenen. Rabobank gaat als eerste grote bank strengere regels invoeren en de verwachting is dat andere banken volgen. Wat mensen aan pensioen krijgen gaat eerder meetellen en ze kijken ook naar levensverwachting. Hypotheekadviseurs zeggen in de Telegraaf dat veel mensen hier last van gaan krijgen, vooral ZZP'ers. En dan het weer. Vannacht vooral in het noorden en oosten mistig. Dat lost later vandaag geleidelijk op. En dan wordt het zonnig en blijft het op de meeste plaatsen droog. En het wordt opnieuw een graad of 20. Dat was het nieuws op Radio 10.

0: van 5 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Charlotte Duttler. Een huis kopen wordt straks waarschijnlijk een stuk lastiger voor mensen van 52 jaar of ouder, omdat ze minder kunnen lenen. Rabobank gaat als eerste grote bank strengere regels invoeren en de verwachting is dat andere banken volgen. Wat mensen aan pensioen krijgen gaat eerder meetellen en ze kijken ook naar levensverwachting. Hypotheekadviseurs zeggen in de Telegraaf dat ze denken dat veel mensen hier last van gaan krijgen, vooral ZZP'ers. In Duitsland zijn 3 mannen opgepakt die worden verdacht van het plannen van een terreuraanslag. Het gaat om een Duitser en 2 Syriërs. De politie kwam ze op het spoor door een tip van een inlichtingendienst, meldt Duitse krant Bild. En die zegt ook dat ze online met elkaar praten over een aanslag met wapens. Of er ook wapens zijn gevonden bij de arrestaties en hoe concreet hun plan was, is niet duidelijk. In Amerika ligt veroordeelde moordenaar Christa Pike in kritieke toestand in het ziekenhuis na haar mislukte executie. En ze krijgt levensreddende zorg. Ze kreeg gisteren de dodelijke injectie, maar dat ging niet zoals gepland. Ze bleef namelijk maar ademen. Pike vermoordde eind vorige eeuw op 18-jarige leeftijd samen met haar vriend, een 19-jarige vrouw. En er staan steeds meer meesters voor de klas. 1 op de 5 nieuwe basisschoolleraren is een man, blijkt uit cijfers van Duo, waar het AD vanochtend over schrijft. 10 jaar geleden was dat nog 1 op de 7. Het komt waarschijnlijk doordat het imago is verbeterd en doordat je als basisschoolleraar nu wat meer verdient dan toen. En dan het weer. Nu vooral in het noorden en oosten nog mistig, maar dat lost gedurende de ochtend op. Daarna wordt het zonnig en blijft het op de meeste plaatsen droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dat was het nieuws.

0: maakt langzaam plaats voor een nieuwe dag. De koffie pruttelt. En op de weg wordt het al drukker. En hier, in de studio, wordt al vrolijk gewerkt aan een nieuwe ochtendshow. Ondertussen haalt Jan-Willem de broodjes uit de oven.
1: Ja, wel lekkere broodjes, hè? Wat Suzanne en Free komen.
0: Hannelore checkt het laatste nieuws en praat je straks helemaal bij. Terwijl Alfred van de Weetjes, de sterregisseur van dit programma, die alles weet zolang hij het maar kan opzoeken, rustig de studio opstart.
2: Ja, goedemorgen, goedemorgen. Het is vrijdag 2 oktober en na een dagje afwezig zijn ben ik er gewoon weer door. Ik dacht, ja, ik kan jullie toch ook niet alleen laten hier in de ochtend. En eerlijk gezegd voel ik me ook weer een stuk minder beroerd dan eergisteren. Oi, oi, oi, ik heb 2 dagen lang alleen maar liggen slapen, joh. Maar goed, hernieuwde energie en weer ontzettend veel zin om vandaag hier met jullie lekker op te starten. Radio 10 staat op en dat doe ik niet alleen, dat doe ik met jou. Als je toevallig de Radio 10-app in de buurt hebt, gebruik hem eventjes om van je te laten horen. Vinden wij heel erg leuk. Komen nu ook alweer heel veel appjes binnen, dank daarvoor. Goedemorgen Alfred, of toch Jan-Willem. Nee, Alfred dus. En natuurlijk de rest van het opstartteam. Ja, wat zal ik zeggen, vrijdag bijna weekend. Vrijdag heeft eigenlijk alles nog in zich. Even beuken en het heerlijke gevoel van dat alle leuke dingen die van het weekend nog gaan gebeuren, gaan komen. Jullie ook een fijn weekend straks, zegt Yvonne. En Henny is er ook weer bij. Even kijken.
3: Goedemorgen Alfred en team. Hier met Henny, de vrolijke chauffeur uit Nederland. Een hele fijne uitzending gewenst. Doei doei.
2: Dankjewel Henny. En jij ook alvast een fijn weekend natuurlijk, wat er straks weer uit zit te komen. Danielle hebt goedemorgen ochtendteam. Ben weer even lekker een rondje wandelen met mijn vriend Jacques. En dat is mijn 4-jarige labradoedel, voordat jullie gekke ideeën krijgen. Oh, en Sandy heeft ook een appje ingesproken via de Radio 10 app.
4: Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen.
2: Zonnestraal.
4: Wat gezellig. Ik luister nog even en zo direct heb ik weekend. Want ik kom uit de nachtdienst en ik heb zo'n weekend om 6 uur. Ik zeg goedemorgen, goedemorgen, lieve mensen.
2: Nou, dat is toch wel het leukste appje van de dag.

0: Sommige liedjes kan ik van A tot Z meezingen. En dit is er zo eentje. Hey there, Delilah. De eendagshit voor de Plain White Tees en voor Chic and Good Times.
1: De Radio 10 staat op. Dagschrijf.
0: Nou, en misschien worden het sowieso wel Good Times als jij zometeen wil helpen hier in de uitzending. Ik zoek namelijk weer een vrijwilliger die wil helpen te kiezen welke liedjes, uit alle liedjes die er voorbij komen uit de dagschrijf, die zometeen een sweeper krijgt. Dan komt hij op een jaar, daar komen 3 hits van dat jaar uit. En ik zoek dus een vrijwilliger die wil kiezen welk liedje dan helemaal op Radio 10 gedraaid moet worden. Zit je nu te luisteren en denk je, nou ja, ik heb vrij weinig met het raden van liedjes of meezingen of quizjes, maar ik kan wel gewoon kiezen, ja of nee zeggen. Dan kun je nu een appje sturen via de Radio 10 app. Ik vind het sowieso altijd heel leuk om je te spreken of van je te horen. Dus als jij denkt, nou, ik wil wel meehelpen vandaag met kiezen, stuur even een appje via de Radio 10 app. En wellicht spreek ik je zometeen hier in de uitzending. Gezellig. Ik heb ook nog de Spice Girls voor je klaarstaan later dit uur. Nou, niet later dit uur. Zometeen. Na deze fantastische van Toto. Dit is Pamela. Heerlijk.

0: The Spice Girls, Who Do You Think You Are?
1: De Radio 10 staat op. Dagschijf.
0: En Pamela van Toto hoorde je daarvoor natuurlijk ook nog. Eens even kijken, we gaan eens een slinger geven aan de dagschijf. En daarna heb ik 3 keuzes en die ga ik voorleggen aan Jelly. Jelly, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hallo, wat klinkt je ver weg? Waar ben je?
2: In Steenwijk, ik ben al aan het wandelen.
0: Oh, ben je aan het... Nu al?
2: Ja.
0: Oké. En ook omdat je een hond aan een lijntje houdt... of gewoon dacht je, ik ben er vroeg bij, ik ga even frisse neus halen?
2: Ik wandel elke dag met Radio 10 op mijn oren.
0: Gezellig.
2: En de ene keer wat eerder en de andere keer gewoon om 5:30.
0: Ja, waarom niet? En waarom ben je er vandaag dan lekker bij tijds bij? Was je toch al wakker of moet je straks vroeg weg?
2: Ik was wakker en mijn man is vrij en dan ga ik eruit en... Dan ga ik wandelen.
0: Oh ja, dan zit je hem ook niet in de weg. Dan kan hij nog eventjes lekker door ronken.
2: Ja.
0: Ja, ik snap het.
2: Ja.
0: Oké, nou en wat leuk dat je je dan ook aanmeldt via de Radio 10 app. Dat je wel wil kiezen vandaag. Zullen wij eens een zwieper geven aan de dagschijf?
2: Ja.
0: Oké, nou daar komt hij. Hoppa. Waar hoop je op, het decennium?
2: De jaren 70, begin jaren 80.
0: Oh, nou dan heb ik goed nieuws voor je.
3: 1981.
0: Hoppa, want het is 1981.
2: Ja, toen ging ik naar de discotheek.
0: Was jij dat? Oh ja, wat leuk. Oh, misschien staat er
2: ik
0: wel een van...
2: Vaak, hoor.
0: Ja, oh. Stond je dan midden op de dansvloer of stond je aan de zijkant?
2: Ja.
0: Oh, oké.
2: Nee, altijd op de dansvloer.
0: Altijd op de dansvloer, oké. Nou, ik heb ondertussen de 3 hits van deze dag in dat jaar erbij gepakt. En ik hoop dat er wat tussen zit waarbij je gelijk denkt... ja, dat brengt mij weer helemaal terug naar die dansvloer. Of misschien iets anders. De eerste kus of op school of weet ik veel wat. Dit zijn je opties. Als je hem niks vindt, gooi ik hem weg. Maar komt hij ook niet meer terugkomen bij de laatste aan, wordt dat hem sowieso. Dit is je eerste optie.
2: Ja.
0: Ik denk een lekker slowen op de dansvloer, hè?
2: Nee.
0: Nee, Endless Love van Diana Ross en Lionel Richie.
2: Ja, die kent ze allebei.
0: Ja. Nee. Het wordt hem niet, hè?
2: Nee.
0: Nummer 11 van die dag, gooien we weg.
2: Is goed.
0: The Police, Every Little Thing She Does Is Magic.
2: Nee, ook niet.
0: Ook niet, zeker weten?
2: Ja.
0: Dan wordt het sowieso de laatste, hè? Oké. Oké, ik luister gewoon naar jou.
2: Ja.
0: Ja, dat wordt hem.
2: Anita
0: Meijert.
2: Ja, hoor.
0: Met Why Tell Me Why. Ja, oh wat leuk.
2: Ja.
0: En je hebt geen spijt dat je die andere weg hebt gedaan?
2: Nee hoor, okay. Nee, helemaal niet.
0: Nou, gelukkig. Ja, deze zal je denk ik daar wel hebben gehoord in de disco.
2: Ja hoor. Ik heb ook live gezien dus.
0: Oh, kijk nou. Dat is toch even fantastisch. Ik ga hem draaien, dankjewel Jelly.
2: Mooi bedankt.
0: Oké, oi.

Het is niet haar enige, maar wel haar grootste en bekendste hit Love Song. Sarah Bareilles voor Anita Meijer en Why Tell Me Why. Als je nou die muziek van Sarah Bareilles leuk vindt, heb ik nog wel even een binge-tip voor je. Want zij zit namelijk in een... zij heeft een serie geproduceerd waar haar muziek dus in zit. Het heet Little Voice. Het staat op Apple Plus. Het is wel het genre waar ik dan heel goed op ga. Het is een soort romcom van een meisje wat op een muziekschool probeert door te breken en zo. En daar heeft Sarah Bareilles dus, dat heeft ze bedacht en alle muziek ervoor geschreven. Dus als zoiets je leuk lijkt, het staat op Apple Plus. Het is helaas na één seizoen al de nek omgedraaid. Maar voor een avondje op een herfstachtige avond, ja, lachen hoor.

0: you think I'm sexy? Van Rod Stewart.
1: Nou,
0: nee. Dus ik kondig hem gewoon af, hè. Ik vroeg niet.
1: Oh, okay. Woest aantrekkelijk.
0: Woest aantrekkelijk. Ja. Zo, ik zie er in ieder geval uitgeslapen uit, toch?
1: Ja.
0: Ja. Ik heb ook 2 dagen lang de hele dag zo'n beetje liggen slapen. Dus,
1: ja. Nou, fijn dat je er weer bent.
0: Ja, ik ben er. Leuk je weer te zien.
1: Ja.
0: En jij bent weer helemaal al in de nieuwsmodus.
1: Ja, ik zit me helemaal in te lezen. Ik denk, wat is er vannacht allemaal gebeurd?
0: Nou, wat is er dan gebeurd allemaal vannacht?
1: Ja, van alles. Gisteren was wel in het nieuws, hè, dat in Leiden komt een patiënt met ebola. Is iemand van Artsen zonder Grenzen. Die heeft het opgelopen in Congo.
0: Oh.
1: En diegene is nu dus aangekomen in het ziekenhuis. Maar ze benadrukken dus in Leiden dat er absoluut geen risico op besmetting is. Dus ja, laten we hopen dat het...
0: Maar die gaat dan in zo'n tent liggen waarschijnlijk.
1: Ja, die ligt helemaal in quarantaine. Oh, ja. En er worden alle voorzorgsmaatregelen getroffen. Dus laten we hopen dat het goed gaat. Maar ook het bericht vanochtend dat er steeds meer mannen voor de klas staan op de basisschool.
0: Ja.
1: En dat vind ik mooi nieuws.
0: Nou, weet je, mijn dochter heeft de enige fulltime docent van school. Op school.
1: Ja.
0: Dat is de enige, dat is een leraar, die staat gewoon 5 dagen per week voor de klas. En dat is waarschijnlijk net zoals dat jij nu in het nieuws hebt. Een zij-instromer.
1: Ja, precies. Ja, dat zijn heel veel mensen inderdaad, die hebben eerst een normale baan.
0: Ja.
1: En dan daarna denken ze, ik word docent.
0: Ja, nou, wat ik vind het altijd heel nobel. Ja. En ik vind het ook wel leuk eigenlijk dat een docent iets anders mee heeft gemaakt voordat hij voor de klas is gaan staan. Dus dat hij een beetje levenservaring heeft, zeg maar.
1: Ja, helemaal eens. Ja, sowieso, weet je, het is ook heel goed mannelijke rolmodellen, vrouwelijke rolmodellen. Ja. Het moet gewoon een beetje verdeeld zijn.
0: Ja, mijn dochter is gek op haar meester.
1: Ja, absoluut.
0: En voor jongetjes is het natuurlijk ook gewoon goed dat
1: ik kan mijn docent van groep 7, groep 8 ook nog herinneren.
0: Oh,
1: een leuke man. Ja,
0: nou,
1: meester Merks.
0: Oké, en dat is dus nu onderzocht dat er meer docenten zijn.
1: Steeds meer.
0: Ja, okay,
1: ja,
0: het
1: zijn nu 1 op de 5 en 10 jaar geleden waren het er nog 1 op de 7.
0: Oh, oké.
1: Gaat de goede kant op.
0: Goede ontwikkeling. Ja, oké.

0: biografie zal ik dit toch eens uitgebreid...
1: Je had hem ontdekt in Amerika. Je dacht in Nederland, ik heb een gaaf hitje. En toen hoorde je hem op Schiphol uit de speakers.
0: Mijn hele plan mislukt. Maar alsnog een groot hit geworden.
1: Bob van Hensen op Radio 10. Goedemorgen, Jeroen.
2: Hallo, Alfred.
1: Met je neus in de krant.
2: Neus in de krant.
1: Een.
2: Het is een historische dag, want er is iemand jarig vandaag. Weet je wie er jarig is?
1: Er zullen heel veel mensen jarig zijn, maar ik heb geen idee.
2: De televisie is jarig.
1: Oh ja, 75,
2: 75
1: toch?
2: 75 jaar.
1: Ja, ik dacht dat het gisteren was, maar dat is dus vandaag.
2: Vandaag precies 75 jaar geleden was de eerste televisieuitzending in Nederland. En daar wordt ze natuurlijk uitgebreid bij stilgestaan. Want dat is hartstikke leuk, want dan komen natuurlijk allemaal oude bekenden voorbij. De Telegraaf heeft daar ook vandaag een heel stuk aan gewijd. Allemaal oude televisiekoniferen komen aan het woord. Waaronder Henny Huisman, die natuurlijk weer allemaal oude...
1: Oh, tuurlijk, ja.
2: Top diep is over hoe het vroeger was. André van Duin. En Catharine Keil ook. Die vertelt over hoe ze dat allemaal heeft beleefd.
1: Nou, wat leuk. En wat was het allereerste tv-programma? Staat dat er ook bij?
2: Dat staat er niet bij. Ja, nu maar ik zie alleen maar foto's van Pieter de Clown. Mies Bouwman met twee telefoonhoorns aan haar hoofd. Omdat ze natuurlijk bezig is met Open het Dorp. Nou ja.
1: Och, wat leuk. Goed,
2: allemaal dat soort dingen. Leuk hoor. Leuk om dat te wissen.
1: Daar gaan we dus de hele dag lekker bij stilstaan, ouderwet.
2: Nou, ik vind het wel meevallen eigenlijk. Want ik had eigenlijk verwacht dat er dat groter... Ja, het is natuurlijk heel mooi aanleiding om heel groots uit te pakken met allemaal herinneringsprogramma's. Maar volgens mij is er één programma op NPO 1 om 10:55 s'avonds.
1: Oh, echt? Het is mij ontgaan. Maar dat... Maar ik zie wel mensen online heel veel druk doen. Dat ze de 75 fragmenten uit 75 jaar TV en zo. Ja. Maar goed, dat dan vandaag was. Dat had pas me even ontschoten.
2: Nou, dat is vandaag.
1: Nou, wat lachen.
2: Ja, toch? Zeker.
1: En voor de rest nog heel veel ander nieuws. Maar dat horen we zo meteen.
2: Over zo meteen. Ja. Hier op de radio.
1: Hier op de radio. Ja. Dan blijf ik luisteren hoor.
2: Wel leuk.

0: is vrijdagochtend 2 oktober, 6 uur precies. Tijd om je bij te praten over het laatste nieuws. Hannelore Zwitserloot. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. De woningbouw in Nederland loopt steeds meer vertraging op door een tekort aan aansluitingen op het elektriciteitsnet. Volgens onderzoek kan daardoor op sommige plekken tot 40% minder worden gebouwd. Dat kopt de Telegraaf. Brancheorganisaties waarschuwen dat de netcongestie de woningnood verder vergroot en pleiten voor snellere uitbreiding van het stroomnet. In Frankrijk blijven vandaag ruim 400 scholen dicht. De Franse onderwijsminister probeert zoiets te doen aan de protesten die al dagen uitdraaien op relletjes, vernielingen en brandstichting. Studenten en scholieren voeren actie tegen overvolle klassen, het tekort aan docenten en slecht onderhouden schoolgebouwen. En de met ebola besmette medewerker van Artsen zonder Grenzen is aangekomen in het LUMC in Leiden. De arts liep het virus op in Congo, waar hij aan het werk was. Over de identiteit wordt niks gezegd. Wel dat de medewerker in het ziekenhuis in volledige isolatie ligt en dat andere patiënten en bezoekers geen gevaar lopen om besmet te raken. En dan het radioteam weer. De dag start op sommige plekken met mist, maar verder vandaag vooral zon, weinig wind en het wordt zo'n 20 graden.
0: Vast nog geen files, Jeroen, of wel?
2: Nee, geen files. Nee, het noorden. Nou, Hannelore zegt het al. Noorden, Midden-Oosten van het land kan het mistig zijn, dus wees voorzichtig. Verder zeggen wij goede reis.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2.

0: Het Mogelijk Zakelijk Hypotheekfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
1: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
2: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
3: Wakker worden en meteen moeten zoeken naar je bril. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Bij Basic Fit is iedereen anders.

0: Land is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaardabonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
1: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop. Scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo. Nu voor €36,95. Welkoop. Weet wat te doen.
3: Nu.

0: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
2: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.

0: Chaka. Ik ben Tony Kukukaan. Chaka Khan. I'm Every Woman, het origineel van het nummer. Waar Whitney Houston en haar moeder Sissy ook nog een rol in speelden. Zat in het achtergrondkoortje van het origineel I'm Every Woman. Oh. Dus eigenlijk heeft ze hem twee keer gezongen. Deze.
1: Een stapje naar voren gedaan.
0: Goedemorgen. Welkom op een nieuwe dag. Het is vrijdag 2 oktober. Xavi, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Het is toch mooi dat u er weer bent als bondscoach?
2: Dank je wel.
0: Ja, nee, ja, het is toch prachtig. En ja, dat terwijl het Nederland zelf natuurlijk gisteren gevoetbald heeft.
3: Ja, joh.
0: Dus ik had niet verwacht dat Xavi er nu al bij was. Het is 2-2 geworden gisteren. Hebben jullie de wedstrijd gezien?
3: Ja.
0: Ja?
1: Nee, tuurlijk niet.
0: Oh, Alfred heeft hem
3: was kwart voor negen, toch?
0: Handeloor, heb jij gekeken of niet?
4: Ik heb nog nooit een voetbalwedstrijd gezien.
0: Nog nooit een voetbalwedstrijd gezien? Nee. Als in helemaal niet?
4: Nee, hooguit een paar minuten en dan vlucht ik meestal weg.
0: Je hebt nog nooit een hele voetbalwedstrijd gezien?
4: Ik vind het heel leuk voor andere mensen.
0: Wat is er voor nodig om samen met jou een keer een hele wedstrijd te bekijken?
4: Oh, heel veel geld.
0: Alleen voor geld?
1: Handeloor is zo makkelijk.
0: Maar het is zo gezellig.
4: Nee, joh. Nee, ik heb daar helemaal niks mee. Maar ik vind het leuk voor mensen die, die het helemaal fantastisch vinden.
0: Überhaupt een sportwedstrijd?
4: Nee. Nee, ben ik gewoon niet zo van. Nee, stom, hè?
0: Nou, dan kijk ik even iets verder naar links. Ik weet in ieder geval dat je moet kijken.
4: Maar 2-2, ik ben wel aangenaam verrast, moet ik zeggen.
1: Tegen aangenaam Griekenland verrast? Was het, toch?
0: Ja. Was tegen Griekenland?
4: Ja, ik denk dat wordt helemaal niks.
0: Hè? Aangenaam verrast voor Griekenland?
4: Ja, bovenaan in de pool.
1: Ja, 2-2, nou,
4: goed gedaan.
0: Ja, oké. Okay. Maar dat kwam natuurlijk door die... een soort gelukstreffer tegen Duitsland. Hè? Dat ze bovenaan stonden.
1: Oh, Griekenland.
0: Ja, ja dus precies. Het is niet dat Griekenland...
4: Als wij winnen van Duitsland noemen we het geen geluk, toch?
0: Nee,
4: dat is wel rechtvaardig.
0: Nee, dat klopt, daar heb je goed punt. Dus je kan daar een aardig woordje meepraten.
1: Was het een mooie wedstrijd?
0: Het was een helemaal geen mooie wedstrijd. De eerste helft was echt verschrikkelijk. Want ja, Griekenland kwam 2-0 voor. En pas een paar minuten voor het einde van de wedstrijd maakte Nederland de gelijkmaker.
5: Weer een voorzet. Normaal, bal blijft liggen. Goal! Tijani Reinders met de 2-2. Nederland zet aan. Nederland voert de druk op en Nederland scoort.
0: Ja, dus de tweede helft was mooi. Dus je merkte van Xavi, die heeft ze toegesproken in de rust. Er waren ook twee goals afgekeurd vanwege buitenspel. Want eigenlijk was het 4-2. Dat zou je kunnen zeggen. Eigenlijk was het 4-2 van Nederland. Nou goed, Xavi de bondscoach die deed iets na de wedstrijd wat heel veel trainers doen. Hij gaf zichzelf de schuld na het slechte spel. En dat doen natuurlijk niet zo heel veel trainers. Hè? Ik bedoel, ik zei het met een beetje ironie dat heel veel trainers dat doen. 9 van de 10 trainers zeggen, nou, het lag aan dit of het lag aan dat. Ja. Hij gaf zichzelf de schuld.
6: We did so bad. So bad, I think it's my mistake. As a coach, maybe I confused the players in some positions. And that's why I'm telling you that honestly that it's my mistake.
0: Ja, okay. Hij zegt, ik heb de eerste helft de spelers een beetje in verwarring gebracht door ze op andere posities te zetten. En na de rust heb ik dat hersteld. En toen kwamen we gelukkig terug. Ja. Toch mooi, hè? Zondag moet Nederland weer voetballen, dan tegen Servië.
1: Gisteravond was de slimste mens weer op tv. Afgelopen woensdag werd de aflevering niet uitgezonden vanwege het overlijden van Paulien Cornelissen, die de jury is in het programma. Veel mensen zeiden dat ze het ook wel een beetje een gek idee vinden, dat je dan Paulien wel op tv ziet, wetende dat ze is overleden. Nou, Herman van der Zandt, de presentator van de slimste mens, die draaide het juist eigenlijk in een soort, die kantelde dat hele verhaal, dat hij zei van, het is eigenlijk een mooi eerbetoon. Zo vlak voor de uitzending deed hij dat.
7: En dat zal na het nieuws van gisteren wel even wennen zijn. Maar misschien ook wel heel fijn. Het gevoel dat we Paulien nog even bij ons hebben. Dat we nog even van haar kunnen genieten. En we hopen dat u dat ook vindt.
0: Het was een hele waardige setting zo voor die boekenkast, vond ik. Dus het was bijna een soort premier setting.
1: Ja, dat dacht ik ook.
0: De minister-president die het land toesprak.
1: Als een soort hoogleraar in zijn bibliotheek.
0: Het is vandaag precies 75 jaar geleden dat de eerste tv-uitzending in Nederland werd uitgezonden. Die begon met deze tune. Nou ja, tune is eigenlijk meer een pingel. Vanuit Studio Irene in Bussum.
1: Oh, kom maar eens kijken. Ja, dat is ook een leuk. Ja, nou, dat is ook leuk voor in het kader van de televisie. Kijk, kom eens kijken.
0: Ja. Jeanne Roos was omroepster van dienst. Weet je nog, die mensen die programma's mochten aankondigen?
4: Oh ja.
0: Was dat iets wat jij had gedaan als je in die tijd...
4: Oh, zeker,
0: jawel, hè?
4: Ja, dat zou ik ook wel eens doen. Ja, gevonden.
0: Jeanne Roos, laten we even luisteren.
8: Vanavond is het een hele bijzondere avond. Niet alleen bij u in de huiskamer, maar ook voor ons hier in de studio. Want na zeer lange voorbereidingen zijn wij dan eindelijk zover dat we u een volledig televisieprogramma kunnen aanbieden.
1: Wat leuk.
0: Is toch mooi voor het eerst dat we u een volledig televisieprogramma kunnen aanbieden. Weet je hoeveel mensen er keken?
1: Nou...
0: 400.
1: Ja, dus een marktaandeel van 100%.
0: Ja, een marktaandeel van 100%. Ja, dus ik vind het. Dus voor Renze is het een opsteker.
1: Het is daarna alleen maar minder geworden.
0: Ja, als mensen dan zeuren over de kijkcijfers van je talk, zou zeggen: ja, weet je, de eerste uitzending, hoeveel mensen daarna keken? Er waren er maar 400. Nou ja, iedereen kwam bij elkaar natuurlijk om te kijken. Mensen stonden buiten voor die elektronica-winkels om in de etalage naar die tv te kijken.
1: Oh ja.
0: Vandaag 75 jaar geleden.
1: En het is de laatste dag, lieve mensen, dat je mag stemmen voor de top 80's van. Nee, op de 80's top 810, waar je op kan stemmen. stemmen. Superleuk. Komende maandag gaat het beginnen. Om 5 uur vanmiddag gaat de stembus dicht. Dus je hebt nog maar 11 uur de tijd, hè? Mind you. Dus het is wel de hoogste tijd om knopen door te hakken en jouw grootste hits uit de jaren 80 naar ons toe te sturen. Dat kan je dus nog de hele dag doen. Tot vanmiddag 5 uur. Radioteam.nl. En vanaf maandag dus hier op de radio te horen.
0: Wat ook zo'n tongbreker. Nog even oefenen. De
1: top ethisch van de...
0: Nee, de ethisch top 810. De ethisch top 810. Stemmen kan nog tot 5 uur. Goedemorgen. Ja. Bijvoorbeeld op deze van Queen.
1: Ja.
0: Radio Gaga.

0: protesteren. Ja, ik ga me toch even hard maken om iets voor elkaar te krijgen. Dat het ook de tegenovergestelde uitwerking kan hebben. Eigenlijk is het een protestsong. Dat radiozenders te vaak dezelfde liedjes draaien.
1: Ja.
0: Met als gevolg dat het liedje overal te horen was. De hele tijd. Dus het deed precies wat ze niet wilden. Bedacht door het zoontje van Roger Taylor, de drummer van Queen. Hè. Die zat naar de radio te luisteren en zei: Radio Kaka, Kaka.
1: Oh.
0: Eigenlijk was het een beetje uit. Het over de scheidradio eigenlijk. Daar kwam
1: oh,
0: het
1: nou ja, zeg.
0: En Roger Taylor vond dat zo leuk klinken. Die heeft er Radio Gaga van gemaakt.
1: Ik heb hier een heel lollig appje van Erik. Erik zegt heel mooi filosofisch. Als er nog geen televisieuitzendingen waren waar we het net over hadden, dat de tv bestaat vandaag 75 jaar. Als er nog geen televisieuitzendingen waren in Nederland, waarom hadden dan 400 mensen een tv?
0: Nou ja, die meeste mensen stonden dus in de rij voor die winkel om door de etalage te kijken.
1: Nee, maar dit zijn 400 mensen die zo'n ding in huis hadden.
2: Dat is misschien een statussymbool. Weet je?
0: Ja, dat
2: je kon
0: ik
2: zeggen,
0: wel,
2: ik heb al een tv. Nu nog tv-uitzendingen.
0: Oh ja. Nee, die wisten natuurlijk dat die tv-uitzendingen eraan zaten te komen.
1: Of die dame al genoeg van testbeeld.
0: Ja. Ja, maar ja, als je weet van volgende
1: het
0: vrijdag...
1: Het gaat gebeuren.
0: Ja, maar ze moesten er wel een fortuin voor neerleggen.
1: Ja.
0: Hoe is het onderweg?
1: Nou, dat zal ik je zeggen. Het is heel rustig. Er zijn nog helemaal geen files. Dus wij zeggen, doe voorzichtig.
3: De nacht is verdwenen. De ochtend breekt aan. Met welk nummer wil jij vandaag opstaan?
0: Maar bedankt voor het meedenken, Erik. Dat is ook precies wat we nu van je verwachten.
1: Ja, ik vind het wel leuk.
0: Ja, heel leuk. Als je nu denkt van jongens, ik weet toch wel een lekker nummer om mee op te staan vandaag. Mag je het ons laten weten via de app. Je kunt bijvoorbeeld weer zoeken bij de jarige. Weet je wie de jarige is vandaag die 81 wordt en best wel een klassieker op zijn naam heeft staan? Don McLean.
1: Oh.
0: Van American Pie. My mom is American Pie. En Vincent natuurlijk. Komt ook van Don McLean. Ode aan Vincent.
1: Ik denk je komt nu met Sting.
0: Is die ook jarig?
1: Ja, die is ook jarig.
0: Hoe oud is Sting?
1: Dat had ik dan wel kunnen weten.
0: Even opzoeken. Oh, dat was helemaal...
1: Mijn goede vriend Sting. Is er een keer wijn mee gedronken?
0: Of iets totaal anders, hè? Alles mag. Als je het maar lekker vindt om ermee mee op te staan vandaag. Ja.
1: Ja.
0: Jouw grote vriend Sting.
1: Ja. 50.
0: Hoe oud is Sting?
1: Ik gooi dit gewoon even zo nonchalant in de groep.
0: Hartstikke leuk voor je.
1: Heel leuk voor je.
0: Ja.
1: Sting?
4: 75,
1: ja.
0: 75?
1: Nou, Sting is net zo oud als de televisie.
0: Sting is net zo oud als de televisie. Waren er ook 400 mensen op zijn verjaardag?
1: Vast wel.
0: Als je denkt, jongens, ik

0: weetjes. Sterrenregisseur Wim Pagoo, die alles weet zolang die we maar kan opzoeken. Teddy Swims was het op Radio 10. Alfred van de Weetjes.
1: Wat fijn dat je er weer bent. Laten we daar
0: ja, zeker. Beginnen. Hartstikke mooi dat je er weer bent.
1: Nou, gelukkig.
0: Voel je je beter? Want gisteren was je er niet.
1: Nou, 80%.
0: Ja, 80%. Ik zei dus. Oh, volle 80%.
1: Dus, ik had dus gewoon lekker nog een dagje thuis gebleven. Wegens dan helemaal uitzieken. En maandag helemaal weer met driedubbele flikvlak achterover hier de studio binnenkomen.
2: Zit niet in
1: maar toen zegt Alfred, dat zit niet in mij.
0: Maar, nou, dat zie je
1: toch? Ja, precies, vind ik ook.
0: Hebben we al iemand kunnen bereiken?
2: Nou, ik probeer Frank te bellen. Frank, als je luistert, neem even de telefoon op.
0: Wat heeft Frank aangevraagd?
2: Die kwam met een hele leuke suggestie. Misschien kunnen we openzetten. Ah, daar. Rock'n'Roll High School van de Ramones.
0: Dat is zeker een leuke.
3: Goedemorgen weer.
0: Hey, goedemorgen. Hey,
1: Frank. Hey,
0: hoorde je al dat we je aan het bellen waren?
3: Ik hoorde jullie eerst op de radio. En vervolgens in de telefoon over.
0: Dat is toch leuk, hè? Dat je toch voelt dat het allemaal live is.
3: Ik bedoel maar.
0: Ja, alleen de verrassing is er wel een beetje vanaf, want ik weet al welke je wil horen.
3: Ja, ik werd al omgeroepen, ja.
0: Ja, het werd al omgeroepen. De Rock'n'Roll High School. Waarom vind je dit een lekker nummer voor dit moment op deze dag?
3: Nou, laat me eerlijk zeggen, even lekker opstarten.
0: Ja.
3: En het is een trip terug naar vroeger.
0: Ja, en voor iedereen die denkt, ja, bij mij gaat er geen belletje rinkelen, wacht maar even.
3: Nou,
0: daar is hij al. Nou. Wij wensen jou een heel mooi weekend en bedankt voor het appen.
3: Hey, dankjewel jongens.
1: Ja, plezier man.
3: En meisjes. Hoi.

0: Rock'n'Roll High School. Het is natuurlijk een school waar ik geen uurtje zou spijbelen. Wat er dan weer voor zou zorgen dat ik van school word gestuurd.
1: Oh ja.
0: Want niet spijbelen is natuurlijk niet rock'n'roll.
1: Nee, dat is waar.
0: Het waren de Ramones.
1: Gewikkeld.
0: Zo meteen het nieuws van 6:30. Hannelore, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, over school gesproken. De meester is terug. Steeds meer mannen kiezen voor de basisschool. Maar waarom ineens?
3: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
4: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
5: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druif. 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kipdijfilet 900 gram voor maar 7.

0: Eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.
1: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focus op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw, 2 voor €7. En 2 pak herenboxers, 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
6: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in

0: en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door 123inkt.nl. 123 geregeld.
2: Op een aantal plekken in het land begint de dag mistig. Later veel ruimte voor de zon en stapelwolken. Het blijft droog bij zo'n 20 graden.
3: Hoe is het onderweg? Korte file in Drenthe op de A28 van Hogeveen naar Assen. Net voorbij de afrit Fluitenberg kom je in de file met 10 minuten vertraging. Niet helemaal duidelijk wat er aan de hand is. Als je meer weet, laat me even weten via de Radio 10-app.
2: Het is 1 minuut over 6:30 op vrijdagochtend. Fijn dat je opstart met Radio 10. We praten hierbij over het laatste nieuws. Hannelore, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Door een tekort aan stroomaansluitingen dreigt de bouw van nieuwe woningen verder vast te lopen. Op sommige plekken kunnen daardoor tot 40% minder huizen worden gebouwd. Brancheorganisaties trekken in de Telegraaf aan de bel. Een middelbare school in Zwijndrecht roept ouders op om met hun kinderen te praten over geweld onder scholieren. Aanleiding zijn filmpjes op social media waarin tieners worden mishandeld, vernederd en gefilmd. Dat schrijft regiozender Rijnmond. Een huis kopen wordt waarschijnlijk lastiger voor 52-plussers, omdat ze minder kunnen lenen. Rabobank scherpt als eerste grote bank de hypotheekregels aan. En behalve ouderen kunnen ook vooral ZZP'ers daar last van krijgen. En er staan steeds meer meesters voor de klas. 1 op de 5 nieuwe basisschoolleraren is een man. Terwijl dat er 10 jaar geleden nog maar 1 op de 7 waren, blijkt uit cijfers van Duo, meldt het AD. Komt waarschijnlijk doordat het imago is verbeterd. Jarenlang was het stigma dat het vooral iets is voor vrouwen, dat je alleen maar zit te knippen en te plakken en dat het slecht betaalt. Maar ja, dat stigma is er wel vanaf. Het is ook gewoon echt niet meer zo, want 4 jaar geleden werden de salarissen voor docenten in het basis- en voortgezet onderwijs gelijk getrokken. En ook kwamen veel mensen in de tijd van corona erachter, toen ze hun eigen kinderen gingen lesgeven, dat het toch echt wel een vak is. En een mooi vak.
2: Kijken jullie met meer plezier terug op de tijd met meesters of met juffen? Of heb je alleen maar juffen gehad?
4: Ik heb allebei gehad. Mijn vader die is docent geweest op een middelbare school. Ja. En ik weet dat hij best wel veel heeft betekend voor veel mensen. Ik krijg er nog wel eens berichtjes over van mensen. Van, oh, je vader was een leuke docent. En dat vind ik wel heel bijzonder, dat je zo'n belangrijke rol kan spelen.
2: Zo, maar echt wel. Ja.
5: Nee, het was bij mij op de basisschool een beetje 50-50 eigenlijk.
4: Ja, bij ons ook.
5: Met Bauke Zijnstra als uitschieter. Dat was een grote, grote rode viking uit Friesland.
2: Daar is jouw voorliefde voor vikingen begonnen.
5: En toen dacht ik, dit is waar ik moet zijn. Ja, ja, nee. Nee, dat was heel leuk. Dat was een hele leuke man. Het was een beetje... Nee, het is voor mij... het was er allebei altijd. Het was niet per se een vrouwending of zo. Nee.
4: Ik had een hele leuke docent. Theo Merks had altijd hele leuke taken voor iedereen. De glibberige gordijnengraaier. En dan was het jouw taak de hele week om de gordijnen open en dicht te doen.
2: De glibberige gordijnengraaier. Ja, dat klinkt als een Suske en Wiskelboek.
4: Ik hou ervan.
2: Ja,
4: en jij?
2: Ja, heel leuk. Ik kijk vooral leuk terug op de tijd met de juffen. Ik had op de basisschool had ik wel wat meesters, maar die waren vaak heel saai.
5: Saai?
2: Ja, ik vond ze wat strenger. En ik kon... Die juffen die vonden dat dan... Maar dat kwam misschien ook omdat ik moest dan mijn gitaar meenemen. En mijn gitaar was dan net zo groot als ik zelf. En dan mocht ik liedjes spelen voor mijn klas. Dat was
5: leuk.
2: Ja, dat was een mooie tijd, ja. Ja. Daar is het ook op gestopt, hè? Nou. Talent voor gitaarspelen.
5: Mannen.
2: Wat heeft. Ik hoorde net trouwens een rondje van de zaak, Alfred. Of wat
6: deed je? Nou, ik was alvast de prijzen halen voor de intro rally. En er viel iets zeer waardevols op de grond.
5: Wat?
6: Zoals je dat natuurlijk een stempel van een...
2: echt waar?
6: Een houten stempel van.
5: Het klonk waarom maakt dat zo'n gek geluid?
6: Ja, het staat een belletje. Op de stoel hier met een mooie draai.
2: Maar is het stuk of niet? Moeten we...
6: Nee.
2: Oké, gelukkig.
6: Kwaliteit, hè?

0: Sheeran. Kondig hem zelf even af, ja. Nooit heb ik goed hem dat even te doen. Azizam was het. De Forever Young Collectie. Dit is Radio 10. Goedemorgen. 7:10. Paulus, welkom in de show.
1: Goedemorgen.
0: Hi. Je zit in de Forever Young Collectie. Hoe voelt dat?
1: Ja, leuk.
0: Dat is toch lekker, hè? Ja, Forever Young. Ja, zo is het. En je bent zo oud als je je voelt.
1: Ja, dat zeggen ze, hè?
0: Ja, maar dat is toch ook zo. En dat geldt zeker voor muziek. Wij leggen een lijstje aan met liedjes van 40 jaar en ouder die nooit oud voelen. Een artiest nog één keer voorkomen. Dus dat betekent dat we al een aantal artiesten voor je neus hebben weggekaapt. We doen het natuurlijk om de beurt als ochtendploeg. Op vrijdag is het aan de luisteraar van deze show. En vandaag ben jij het.
1: Hartstikke leuk.
0: Maar wat gaat het worden?
1: Ja, Slave to the Rhythm van Grace Jones.
0: Dat is wel een mooie plaat.
2: Ineens baal ik. Weet je, dit is het moment dat je baalt. Dat je denkt, shit, hij gaat er met Grace Jones vandoor.
1: Ja. Ja, fantastisch geproduceerd natuurlijk door Trevor Horn destijds. Jan Willem heeft met gitaar, heb ik met percussie. Nou, dat is natuurlijk ook helemaal goed in dit nummer. En Jeroen had van de week Centerfold. Nou, dat druipen de jaren 80 natuurlijk vanaf.
0: Ja.
1: En dat vind ik bij Slave to the Rhythm van Grace Jones eigenlijk wel meevallen. En vandaar dat ik het een heel lekker tijdloos nummer vind.
0: Ja, dus eigenlijk wil je zeggen dat Jeroen met een beetje een gedateerde plaat kwam de afgelopen week.
2: Ja, maar ja, hallo. Maar hey, Paulus, mag ik heel even wat... Neem heel even de tijd komend weekend om de 12-inch versie van dit nummer op te zoeken. Want die is zo fantastisch lekker van dit nummer van Grace Jones.
1: Ah nee, die staat in mijn... Ik heb een speciale playlist met allemaal 12-inch verlengde versies. Oh. Daar staat deze natuurlijk ook tussen.
2: Nou, dat is echt ultiem geluk.
0: Geweldig verhaal, Paulus.
2: Ja.
1: Ja. En mag ik trouwens even mijn lieve schoonzus feliciteren. Die is vandaag jarig, Lucienne.
2: Ach, Lucienne.
0: Ja, nee, dat kunnen
2: waren we bijna vergeten.
0: Ja, dat is toch niet te geloven. Hoe kunnen we de show beginnen zonder Lucienne te feliciteren? Ja, dezelfde dag jarig als Sting ook, hè? Dus dat is wel bijzonder.
1: Oh, oké. Okay. Nou ja, zij moet het al 4 jaar helaas zonder mijn broer doen.
0: Ach.
1: En ze doet het hartstikke goed. En ik ben dolopter.
0: Nou, wat mooi dat je dat dan toch even doet. En dat je haar ook nog even op het podium hijst. Dat is misschien nog wel mooier dan Grace Jones op het podium hijsen. Maar je doet het allebei. En dan draaien we deze voor haar. Zullen we dat dan doen?
1: Ja, hartstikke goed.
0: Paulus, dankjewel. Hoi.
1: You look fine uitzending. Hoi.
0: Ik kreeg door zijn verhaal zo'n zin in dit nummer. Ik ga hem nu extra hard zetten.
2: Zo lekker.

0: jezelf laten afkondigen in je eigen nummer, hè?
1: Door jezelf.
0: Ja, ook nog, ja. Ja. Dames en heren, hier is... Grace Jones, Slave to the Rhythm, toegevoegd door Paulus aan onze Forever
1: Wat een
0: collectie.
1: Leuk idee, Paulus. 100%. Dankjewel.
0: Hoe gaat het onderweg?
1: We hebben wat meer duidelijkheid over wat er nou in Drenthe aan de hand is. Op de A28 van Hoogeveen naar Assen. Net voorbij Hoogeveen bij de afrit Ruinen is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is daar dicht. Je vertraging is behoorlijk aan het oplopen. Nu een half uur extra.
0: Limburg wordt geteisterd door benders die racen door de straat.
1: Oh, nee.
0: De Limburgse scootmobielclubs uit Simpelveld en Venlo zijn razend populair en trekken maar al te graag door de straten. Het zijn dus wel vriendelijke gangs. Er zijn behoorlijk strenge regels voor de oudjes om zich aan te melden.
2: Afstand is 2 à 3 meter tussen elkaar, hè?
0: Ja, helaas kan alleen niet iedereen meerijden met de toerritten. Komt uit Limburg en kwam er helaas achter dat er accu niet ver genoeg mee kan.
3: Maar ik kan helaas niet mee met het toertje wat ze dadelijk gaan doen. Omdat mijn scootmobiel niet zo ver kan.
0: Ach, god. Ja, dat is toch leuk voor Wil, hè? Wil wel, maar Wil kan niet. Als die bende dan eenmaal op gang is, dan kunnen ze ook nog voor geluidsoverlast zorgen. Dat is ook wel een dingetje, moet je horen.
4: Dan blijf ik steeds naar mijn
0: Die oudjes van tegenwoordig, hè? Ongelooflijk.
1: De Limbo Bastards.
0: Dat is het precies.
1: Ja, ja. Als je niet van donkere kleuren houdt, nou, dan kan je maar beter in bed blijven volgend jaar. Want de woontrends voor volgend jaar zijn bekend. De kleur wordt bruin. Ach, Aafje Nijman is trendwatcher. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Hi, goedemorgen. En niet alleen bruin, hè, maar ook kurk komt terug, heb ik begrepen.
5: Ja, dat is niet helemaal mijn visie, maar er zijn verschillende collega's die dat vinden, ja.
1: Maar waar baseer je dat dan op, deze analyse, trendwatch-analyse?
5: Nou, wat wij doen is dat we een analyse van de tijdgeest maken. Dus in wat voor tijd leven we? Hoe kijken mensen daar verschillend tegenaan? En welke behoeften heb je dan? Dus wij zijn er echt van de mening dat wat je mooi vindt, dat ook te maken heeft met de tijd waarin je leeft.
0: Oké, maar wat zegt het dan over onze tijd als de woontrends die gisteren dus bekend werden gemaakt zijn? Tapijt, kurk en bruin.
5: Ja. Ja, nou, dat je behoefte hebt aan warmte en vriendelijkheid in je huis. Oh. En dat is natuurlijk wat in die buitenwereld wel een beetje mist op dit moment.
0: Dus we willen een beetje afstappen van de kille, strakke interieurs en weer terug naar die gezelligheid van je warm aan het tapijt. En...
5: Nou zijn er altijd verschillende trends tegelijkertijd. Maar er is inderdaad een grote tendens waarin je graag wilt dat je huis warm is aangekleed. En het is dan leuk om te zien dat je je huis gaat aankleden als je bijvoorbeeld jezelf zou aankleden. Dus veel meer met textiel. En er zijn bijvoorbeeld een stoel, die krijgt textiele poten helemaal tot het eind, tot op de grond. Hè? Dus alsof hij een broek aan heeft.
0: Helemaal bekleed. Ja,
5: helemaal bekleed.
1: Maar zijn je nou minder textiel?
5: Nee, sorry, meer.
1: Oh, meer. Maar ik wou net zeggen, dat klinkt juist heel knus en geborgen. Want dat is een beetje wat je zegt.
5: Ja, het lijkt heel erg alsof het allemaal textielig wordt. Dus dat betekent dat je muur ook, in plaats van dat hij gewoon strak geschilderd is, dat gewoon een textiel behang of zo erop
0: komt. Oh, dan krijg je gewoon textiel aan de muur. Aafje, wie trekken zich wat aan van deze woontrends? Want er zijn natuurlijk heel veel mensen, en daar ben ik eigenlijk ook een van, die denken van, ja, weet je, ze zeggen ieder jaar weer wat, maar ik doe daar helemaal niks mee. Ik heb gewoon mijn huis en ik ben daar blij, dus zoek het lekker uit met je bruin en je kurk.
5: Ja, en dan heb je natuurlijk helemaal gelijk, hè?
0: Ja.
5: Want de trends zijn er vooral om te zorgen dat in de winkels en de merken, dat die een aanbod hebben wat bij de tijd past. Maar wat je als consument zelf wil kopen, dan moet je gewoon helemaal zelf beslissen.
0: Ja, dat is wel fijn. Maar
5: wat bij je past op dat moment,
0: ja,
5: toch?
0: Voor Hannelore is het wel fijn, want je hebt net bruin toegevoegd aan het interieur.
6: Ja, ik heb bruin en kurk is ook fijn, want het is ook een beetje tegen geluid en zo, tegen gewoon
0: zo merk je me weer.
5: Maar dat is waar, hè?
6: Maar het zijn toch altijd... Het zijn toch altijd de dingen uit onze jeugd die dan weer hip worden. Eerst hadden we de jaren 50, toen de jaren 60. Nou, en nu gaan we door naar de jaren 70 en 80.
5: Ja, zo is het wel.
0: Ja, maar nu blijkt me weer, Hannelore, dat je bent toch de hipste. Je bent
6: de
0: influencer van ons team. Aafje Nijman, dankjewel, hè.
1: Ja.
5: Ja hoor, graag gedaan.
1: Hou ons op de hoogte, hè.
5: Ja?
1: Ja.

0: wel zelf voor gekozen hebben. Ik denk wel dat ze hem gevraagd hebben.
1: Dat neem ik toch aan, ja.
2: Jason Orange is er ook niet bij.
0: Nee, dat is ook wel jammer. Ja, dat is Jason Orange. Ja. Waar we natuurlijk groot fan van zijn, hè, als oranje liefhebbers.
1: Zeker, en het is ook gezond, af en toe een orange.
0: Nou, zo is het. En zo'n cirkeltje weer rond. Daarvoor hadden we Avi natuurlijk over de trends, de woontrends. Weet je wat ik het mooie vind van al die trends?
1: Nou.
0: Als je niet meegaat in de trends, dan is er vanzelf een keer een tijd dat je weer hip wordt. Weet je wel, net als met een snor. Als je maar lang genoeg laat staan, dan komt die vanzelf weer in.
1: Maar die ei is nu in, hè? Maar...
0: De snor is nu in.
1: Ja.
0: Ja, nee, maar ik heb hem weg, hè. Dus,
3: als je hem maar weghaalt...
0: Ja, dan ben ik straks weer. Ja. Maar dat is toch zo? Dat is wel grappig.
3: Zeker.
4: Ik blijf hangen op de beeld van jou met een snor.
3: Ja, dat wil je wel zien.
0: Dat wil je niet zien, denk ik.
4: Ah, jawel.
0: Ja, moet het een keer proberen?
4: Ja.
0: Goed, eerst maar eens even het nieuws van 7 uur. Wat zit erin?
4: 10.000 nieuwe huizen dreigen er voorlopig niet te komen... om een verrassende reden.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app... en maak kans op tot wel 250 euro aan prijsfavorieten.
6: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot 400 euro per persoon. Doei. Live happy.
7: Nu bij Quantum 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Jamaica bijvoorbeeld. Met korting tot 400 euro per persoon. TUI. Live happy.
8: AI geeft heel veel liefdesadvies. Maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli... tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad... door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
9: Ach, lieverd. Koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
8: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
10: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bnw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
11: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
12: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
11: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
12: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
10: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
13: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
14: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
15: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
16: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
17: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
18: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
19: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
7: Oké.
19: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
20: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
2: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
4: Morgen.
3: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
4: Echt waar, joh?
3: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
5: Een hele goede morgen. Het is 7 uur op vrijdag 2 oktober. Het is tijd voor het nieuws. En Hannelore Zwitserloot. Goedemorgen.
6: Goedemorgen. Tienduizenden geplande nieuwbouwhuizen dreigen er voorlopig niet te komen, omdat er geen plek is op het stroomnet. Op sommige plekken kunnen daardoor tot 40% minder huizen worden gebouwd. Brancheorganisaties trekken in de Telegraaf daarover aan de bel. Zelfs huizen die al zijn verkocht kunnen vertraging oplopen, omdat er simpelweg geen stroomaansluiting is. Het leven is weer iets duurder geworden. De inflatie is in september opgelopen naar 3,4%, meldt het CBS. En dat komt vooral door de hoge brandstofprijzen. Concreet betekent die 3,4% dat je voor dezelfde boodschappen, spullen en diensten gemiddeld meer betaalt dan een jaar geleden. En de middelbare school in Zwijndrecht heeft een brief gestuurd naar ouders vanwege geweld onder scholieren. Op social media gaan filmpjes rond waarin jongeren elkaar mishandelen en vernederen. Volgens de school zijn ook eigen leerlingen betrokken, schrijft regiozender Rijnmond. Er komen extra lessen over respect, groepsdruk en online gedrag. En dan het radioteam weer. Op veel plekken mist. In Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel geldt daarom code geel, dus kijk uit. En verder vandaag veel zon, weinig wind en het wordt zo'n 20 graden.
5: Verkeerskoning Jeroen Kijkendeweg, hoe zonder
7: hallo, ja, nou misschien dat die mist wel mede de oorzaak is geweest van een ongeluk in Drenthe op de A28 van Hogeveen naar Assen. Vlak voor de afrit Ruinen is dat gebeurd, de linkerrijstrook is daar dicht. Vanaf Hogeveen sta je nu in de file met 20 minuten vertraging.
5: Zometeen gaat hij rollen.
8: De Dobbelsteen.
5: Met plek voor 6 nummers, dat zijn verzoekjes. En die van jou mag erbij als je denkt, jongens, ik heb toch een leuk idee voor vrijdag. Wij doen op vrijdag de Vrolijke Foute Vrijdag Dobbelsteen. Laat het ons dan even weten via de Radio 10 app. Als je denkt, Radio 10 app.
7: Radio 10 app?
5: Dat is heel
7: Radio
5: makkelijk.
7: 10 app.
5: Ja, je gaat gewoon even naar de naar je App Store. Dan download je de Radio 10 app. En dan klik je op berichtje versturen. En dan opent die WhatsApp. Dan kun je ons een berichtje sturen in de studio. Vinden we hartstikke leuk.
7: Wauw.
5: Bijvoorbeeld voor
7: Mel Kim.
9: Get fresh at the weekend.
7: Showing up. Nou, zie je. Anne-Lore heeft het meteen aan te pakken.
5: Respectable.
8: De Dobbelsteen.
5: Of iets anders wat ook respectabel is. Of juist niet, hè, want het is de Vrolijke Foute Vrijdag Dobbelsteen. Laat me weten via de app. Tot zo.
10: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
11: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
12: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
13: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar 6,99. En raaksiropen. Flessen van 750 milliliter. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
14: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
15: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
16: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
17: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
18: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
19: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
4: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
19: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 106 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
20: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
21: De zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei!

0: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
1: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
3: Sneldertrekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.

0: Ja, het is een mooi afrit. Van... Nou, gisteren was je ziek. En, nou, ja,
1: ik hoorde het.
0: Ik deed een ontdekking. Ja, je hoorde dat je ziek was gisteren. Hè?
1: Nee, ja, ik hoorde ook dat jullie...
0: Oh, dat we erover hadden. Je hebt wel geluisterd. Je bent ziek.
2: Ja, dat is toch mooi. Wat een betrokkenheid ook.
1: Dat gaat de koers.
0: Maar ik kwam er dus gisteren pas achter dat jij dus degene bent die alles roept in plaats van Jeroen.
2: Ja,
0: dat jij dat
2: gewoon uit de shine gestolen.
1: Al wil je hem terug?
2: Nee, helemaal niet. Ik vind dat je heerlijk shine. Dus dat moet je lekker doen.
0: Oh, hoor je aan alles.
2: Alles.
0: Welkom op vrijdag 2 oktober. Fijn dat je erbij bent. Al dan niet grieperig. Rhinovirus gaat nog steeds rond, hè? Of gewoon klaarwakker en zo fris als een hondje. Houd er even rekening mee dat de Grand Prix van Bahrein dit weekend is. Maar de coureurs niet in Bahrein zijn, maar in Maleisië. Juist, dat is toch een beetje alsof je de Formule 1 van Zandvoort in New York rijdt. Het is 6000 kilometer verderop. Heeft natuurlijk alles te maken met de oorlog in het Midden-Oosten. De eerste vrije training is op dit moment bezig. Max Verstappen die staat op de eerste plek.
2: Nou ja!
0: Maar dat zegt niks, het is een vrije training. Kwalificatie staat morgen om 10 uur. En zondag is de race een uurtje eerder dan je gewend bent. En, even een belangrijke boodschap. Heeft helemaal niks met de Formule 1 te maken. Maar heb je nog niet gestemd? Je hebt nog maar heel eventjes...
3: 80's tot 810.
2: Ethisch op 810 tot vanmiddag 5 uur kan je nog stemmen. Dus dat is nog een uur of 13. Nee, ik weet niet. Oh, ik weet niet gaan rekenen in de ochtend, Jeroen.
0: Dan is het 8 uur 's avonds, hè? Dan ben je wel echt te laat.
2: 10 uur.
1: Nou, iets minder. 7 tot 17.
0: 5 uur is 17 uur. We zitten nu op 13 over 7. Dus in principe is het niet zo'n hele moeilijke som, zou je zeggen.
2: In ieder geval, ik was eigenlijk de bedoeling om een beetje de druk op te voeren. Zodat je denkt, oh, moet dat even heel gauw nog doen. Radio10.nl, daar moet je zijn om jouw grootste ethisch hit alle tijden door te geven. Ja, laat je fantasie de vrije lopen. En vanaf komende maandag hoor je de lijst dan vervolgens op de radio. En kan je nu nog gewoon je bijdrage leveren.
0: Van 8 tot middernacht. Dus race even als Max Verstappen richting radio10.nl.
2: Ja.
0: En wij krijgen vandaag in de ochtendshow bezoek van hele leuke mensen. Suzanne en Free komen langs.
4: Soms sta je op en is het een van die dagen dat de grond onder je voeten verdwijnt.
0: Dit is een nieuwe single. Gloedje nieuw. Hij kwam gisteren uit. Heet Pijnstiller. En gisteren maakte ze ook bekend dat het niet alleen de titel is van een nieuwe single, maar dat ook een nieuwe album zo gaat heten. Die komt uit op 13 november. En over een uurtje zijn ze dus hier bij ons in de show. En het is de laatste dag van het Nederlands Filmfestival vandaag.
2: Vanavond is de uitreiking van de Gouden Kalveren, de belangrijkste filmprijs van het land. Dus dan weten we ook wie de beste hoofdrol heeft gespeeld. En wat de beste film is. You Speedboat en A Family zijn onder andere genomineerd.
0: Zijn nou You Speedboat?
2: You Speedboat.
0: You Speedboat. Ja, wij zeggen ook wel eens Joe Speedboat.
2: Oh, Joe Speedboat.
0: Ja, dat is echt een leuke film hoor, Joe Speedboat. Ja, dat ze het vanavond niet verkeerd aankondigen.
2: Ik ben heel benieuwd.
0: Nou ja, daarover gesproken. Het is niet jouw grootste blunder ooit, toch? Dat je Joe Speedboat, Joe Speedboat noemt?
2: Nee, ben je gek.
0: Je hebt wel eens grotere blunders gemaakt op het werk. Ja.
2: Ik heb wel eens een keer, maar het is gelukkig heel lang geleden, dat is allemaal niet bewaard in de schatkamer, dat ik een keer iemand moest interviewen. Dat is eigenlijk heel erg. Iemand moest interviewen, een of andere Zweedse popgroep. En dat was niet ABBA en ook niet Roxette. Maar een Zweedse popgroep. En toen vroeg ik naar een of andere producer. Ja, hoe is dat ermee? En ze was live in de uitzending. Ja, die is dood.
0: Ja, dat is lullig.
2: Oh, en dan kan je niet meer terug. Dan is het gewoon echt live op Hilversum 3 te horen. En dan, dan is het gewoon, ben je gewoon de Sjaak.
0: Mijn grootste blunder op het werk is nog niet eens zo heel lang geleden. Dat was tijdens de uitreiking van de Gouden Radioring begin dit jaar. Ik mocht de Gouden Radioring uitreiken, weet je dat nog?
2: Ja, ik was erbij.
0: Ja, en voor mij heeft Claudia de Breij de ring uitgereikt aan beste presentator, Bart Arends.
2: Ja.
0: En Claudia had haar envelopje laten liggen.
2: Oh nee.
0: Ja, en vervolgens kwam ik met mijn envelopje en heb mijn envelop naast die van haar gelegd.
2: Oh nee. Oh, dan wist je niet meer welke het was.
0: Nou, ik dacht dus dat ik de goede had. Maar er was gelukkig iemand van de productie die zo scherp was en het in de gaten had. Die is dus heel snel naar mij toe gerend. Want vlak voordat ik hem openmaakte, heeft ze gauw de goede envelop in mijn hand gedrukt. En is vervolgens weer achter de coulissen verdwenen. Waardoor ook mensen dachten van, verrek, wat is dit? Is dit doorgestoken kaart?
2: Ja, wordt hier gemanipuleerd.
0: Ja, maar het had er dus mee te maken dat dus het envelopje van Claudia nog...
2: Daar lag.
0: En ik dus. Ja, dus ik had gewoon eigenlijk...
2: Bijna de verkeerde winnaar.
0: Nou, ik had dan de winnaar van de award ervoor nog een keer genoemd. Wat in principe dezelfde winnaar was. Dus dat was geen groot probleem geweest. Want ze gingen allebei naar Bart Arends natuurlijk.
2: Oh, oké. Okay. Ja, ja, ja.
0: Maar ja, dus je kan wel door de grond zakken. En ik had het ook niet door. Ik denk, wat doet ze nou? En ik denk, nou ja, goed.
2: Het is uiteindelijk goed gegaan.
0: Het is gelukkig goed gekomen. Okay. Ja. Het ligt wel een beetje in de lijn met de blunder van Dirk Boswijk, staatssecretaris van Defensie. Hij maakte gisteravond tijdens een vergadering een foutje. Het ging over de toekomst van Defensie. En daar is hij heel enthousiast over. En hij is aan het vertellen. Er zit dan een ambtenaar van Defensie naast hem. En die wilde denk ik naar huis. Die had zoiets van, ja, dit duurt allemaal veel te lang.
2: Dat snap
0: dus,
2: ik.
0: Dus we horen dus Derek Boswijk, die is dus zijn betoog aan het houden. Dus stel je even in gedachten voor dat er iemand naast zit die zich een beetje zit te vervelen. Dan een briefje schrijft, dat afscheurt en aan Derek Boswijk geeft. Dus hij geeft een brief en dan nou moet je even goed luisteren wat Derek Boswijk dan doet.
5: En daar zijn we dus ook in nauw overleg met zowel de bankaire als de private equity om te kijken hoe kunnen zij ook weer mij aanhaken. Graag korter houden, staccato. Je hebt helemaal gelijk, maar ik word gewoon enthousiast. Ja, en ik heb gezegd, ik een harde deadline.
0: Hij krijgt dus een briefje met de boodschap van houd korter, doe het even staccato. En
2: wie
0: hij leest letterlijk
2: dat
0: letterlijk voor. Ja, zijn assistent of ambtenaar die naast hem zit. Ja. En hij denkt, oh, ik krijg een briefje. En leest het gelijk voor, zonder eerst even te checken wat erop staat. Nou goed, weet je wel, wat er ook gebeurt vandaag. Ja, dat is ook zo. Wat er ook gebeurt vandaag, het kan altijd erger. Hoe stond de weg?
2: Probleem op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Tussen Uitgeest en het knooppunt Kooimeer bij Alkmaar staan in de file. Er staat een kapotte vrachtwagen. Er zijn er twee rijstroken dicht. 10 minuten vertraging. Grootste hits.

0: Duncan, Pharrell Williams, Get Lucky, daarvoor Jewel, Eye to Eye van Propaganda. Als je denkt, jongens, ik weet er ook nog wel een, dan mag je ons snel appen voor...
1: Dobbelsteen.
0: Plek voor 6 liedjes, wat hartstikke leuk is. 6 verzoekjes en nummer 1 is voor Jet.
2: Hallo,
0: goedemorgen.
2: Jet.
0: Ja, JW en Jeroen en de Handeloren voor de foute vrijdag Dobbelsteen. Graag fell in love with an alien van de Kelly family. Groetjes en een fijne dag vandaag.
2: 2 is Sylvia Schouten. Goedemorgen, Jan Willem en Jeroen. Voor de Dobbelsteen ga ik voor ABBA met Gimme Gimme Gimme Gimme Man After Midnight. Als klein protest tegen de vreselijke online datingwereld. Ik geniet weer van jullie ochtendshow als vanouds. Nou, dat is mooi, Sylvia. Hou vol.
0: Blij bent. Freek, plekje 3 is voor jou. Goedemorgen, toppers van 10. Voor de vrolijke foute vrijdag Dobbelsteen graag Klap Bizar van Oes 96. Deze week is de zangeres van dit nummer overleden. En ook zij mag een mooie eerbetoon krijgen. Och. Met deze iconische 90s Eurodance track. Groetjes van Freek. Nou, plekje 3 is voor jou.
2: 4 is Pascal Rutten. Goedemorgen, Jan Jeroen. In de ochtendploeg heel graag op de Dobbelsteen. Earth, Wind & Fire. Electric. Hoor mij nou. Earth, Wind & Fire. Sing a song. Die is leuk. Pascal Rutten.
0: Ik open de app even. Want er zijn natuurlijk altijd mensen die op het laatste moment nog even appen. En het is wel leuk als je dan ook kans maakt. Goedemorgen, heren en handeloren. Omdat ik iedere dag te laat ben met appen. Nu op tijd, hoop ik. Nou ja, 2 minuutjes geleden. Ik ben nog net op tijd. Mag Plastic Bertrand op de Dobbelsteen met Sa Plan Pour Moi. Omdat het vrijdag is. Groetjes van RZ Bed.
2: Nou, dan ga ik er ook even gewoon een beeld eentje uithalen. Even kijken hoor. Nummer 6. Goedemorgen, heren. Ik wil graag Girls Just Wanna Have Fun Cyndi Lauper op de Dobbelsteen zetten. Groetjes, Sam.
3: Ik ga gooien.
0: Alfred van der Weetje, sterregisseur van dit programma.
3: Beetje voorzichtig doen, maar alles weet van niet.
2: Alfred is kwetsbaar, hè?
0: Nou ja, hij is hartstikke beter. Hij is helemaal fit, joh. Hij heeft een hele dag geslapen gisteren.
4: Gaat wel trager, zie je
2: dat? Nou, wat?
0: Wat is het geworden?
2: Het is nummer 3 geworden.
0: Even kijken. Freek. Nou, Freek wilde een eerbetoon en dat is bij deze gelukt.

0: Radio 10 met de grootste hits aller tijden. Nummer 12 was dit, hè, destijds. Wauw, wow. Klabizar van Oeh, zegt ze nooit. Ze zit ook heel veel in het liedje. En nou, Freek was er heel blij mee en vroeg hem aan.
1: Woehoe! Lekker, jongens! Dankjewel! Fijne dag, hè!
0: Doei. Ja, jij ook, Freek. Drie was je lucky nummer. Maandag nieuwe ronde, nieuwe kansen. Zometeen het nieuws met Hannelore en ik vermoed een nieuw onderzoekje.
2: Zeker. Ben je ook altijd uitgeput na een dag met een peuter? Ja, geen wonder als je hoort hoeveel stappen ze op een dag zetten.
3: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm, 1 plus 1 gratis. Aha, verse pasta's en pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. En aha, roomboter appeltaart of roomboter appelrabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op

0: tot 12 oktober altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
1: Dat is lekker tafelen, lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oertesem liefde en passie. Lekker bezorgd, bestel bij ah.nl of in de AH-app.
2: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it, Gerben can do it, iedereen can do it. Met Can Do.
3: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
4: Je lijmt zelf de treters erop. Zo gepiept.
2: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
5: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
6: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
5: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
6: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
12: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
13: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft blokladder.
9: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
14: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
15: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
14: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
16: Ah, hier kan het.
14: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
17: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door 123inkt.nl. 123 geregeld.
18: Sommige plekken begon de dag mistig. Later vandaag meer zon, stapelwolken. Het blijft droog bij een graad of 20. Hoe gaat het onderweg?
19: Nou, niet heel druk hoor. Wel twee plekken die de moeite van het melden waard zijn. De A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Tussen Uitgeest en het knooppunt Kooimeer bij Alkmaar sta je 20 minuten in de file. Er zijn de twee rijstroken dicht. Daar is iemand onwel geworden. 20 minuten vertraging. En de A28 van Meppel naar Assen. Daar sta je tussen Hogeveen en Ruinen in de file. Daar zijn bergingswerkzaamheden gaande. De linker rijstrook is daar dicht. 10 minuten extra.
18: We praten hierbij over het laatste nieuws. Het is inmiddels 19:30 geweest. Hannelore Zwitserloot is aangeschoven. Goedemorgen.
20: Goedemorgen. Een huis kopen wordt straks waarschijnlijk een stuk lastiger voor mensen van 52 jaar of ouder, omdat ze minder kunnen lenen. Rabobank gaat als eerste grote bank strengere regels invoeren. Afgelopen zomer was officieel de heetste ooit gemeten in West-Europa. De gemiddelde temperatuur lag 2,5 graden boven normaal, meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Er staan steeds meer meesters voor de klas. 1 op de 5 nieuwe basisschoolleraren is een man, blijkt uit cijfers van Duo, meldt het AD. Het komt waarschijnlijk doordat het imago is verbeterd en het salaris hoger is. En mocht je kleine kinderen hebben of vaak op je kleinkinderen passen en denken, waarom ben ik toch altijd zo moe? Nou ja, misschien omdat je de hele dag achter iemand aanrent die zelf heel veel stappen zet. Spaanse onderzoekers die volgden een paar duizend peuters uit tientallen landen en ze kwamen gemiddeld uit op ruim 18.000 stappen per dag. Maar dat is dus gemiddeld, hè? Er zijn uitschieters. Jongens lopen gemiddeld meer dan meisjes en kinderen op het platteland lopen ook meer dan kinderen in de stad. En het allermeest lopen jongens uit gezinnen met een lager inkomen buiten de stad, namelijk tot wel 30.000 tot 40.000 stappen per dag.
19: Ja, ga de post eens even halen.
21: De waterput.
19: Ja, ga laat de hond eens even uit.
20: Nee, maar die kids die rennen gewoon lekker buiten rond natuurlijk. Ja, en jij erachteraan, hè?
21: Maar je rent er natuurlijk niet altijd achteraan.
20: Nou, een peuter over het algemeen toch wel.
21: Nou ja, als ze door je huis rent, dan is het heel leuk om naar te kijken.
20: Oh, die vaas! Maar moet je nagaan met die kleine peuter? Dat is toch knap?
21: Hm?
20: Die kleine

0: pootjes van ze. Dat is toch knap.
1: Ja, ja, nou ja, daarom zijn ze ook zo fit. Ja.
0: Ja.
1: Ja, je kan altijd zeggen, vroeger speuter was ik ontzettend fit.
2: Radio 10 staat op.
1: Nou, wat je ook doet, of je aan het rennen bent of aan het vliegen of misschien nog lekker in bed ligt. Fijn dat je erbij bent.

0: The Simple Minds, Don't You Forget About Me. Voor Charles en Eddie, Would I Lie To You.
1: Nieuwe muziek. Op Roodbeens Radar.
2: Het bezig nieuwtje al begonnen is.
3: Lekker toch?
2: Terwijl het zijn natuurlijk een heel serieus programma.
0: Maar we zeggen natuurlijk wel, je zingt ze allemaal mee. Ja. Dus dat klopt wat dat betreft. Nieuw op de radar. Wat een prachtig nummer is dit. Grote hit inmiddels van Shanna Spyro. Great Expectation heet hij.

0: Great Expectation. Natasha, goedemorgen. Natasha, goedemorgen. Natasha, goedemorgen. Natasha, goedemorgen. Oh, zou ik heel vaak goedemorgen zeggen. Maar dan gaan ze niks terugzeggen.
1: Gaat niet gebeuren. Nou, wat wel leuk is, kan je aan de andere kant van de radio kan je gaan terugpraten. Dan kan je kijken wat
0: hallo?
1: Er gebeurt.
0: Ja, Willem, hallo.
1: Ook al heet je geen Natasha.
0: Ja, maar de grap is, ik draai de Great Expectation. Ik denk, misschien voelt dat de druk wel op. Hey, Natasha, goedemorgen.
1: Hallo, Natasha.
0: Hi.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, ik wilde de druk niet opvoeren met het nummer van Shanna Spyro, met Great Expectation.
2: Oh, maakt niet uit.
0: Oh, gelukkig.
3: Nou, staat op. Intro rally.
0: Nou, je bent er weer, want je gaat de intro rally doen vandaag.
2: Ja.
0: Met 5 hits uit de jaren 80. Dat is de categorie waar je mee speelt.
2: Yes.
0: En die hits zijn leuk, maar het gaat even om de intro's, hè, dat je die herkent. En dan, ja, dan beginnen we bij 10 seconden zometeen. En dan eindigen we in ronde 5 bij 2 seconden. En dat is best kort.
2: Ja.
1: Ja.
0: Heb je een beetje kunnen voorbereiden?
2: Nee.
0: Oh, echt? Ja, maar bewust niet?
2: Nou, ik ben druk met andere dingen bezig geweest, dus dat totaal niet meer bezig. En hoe heet het, ik heb een hele tijd heb ik altijd inderdaad dat hoe heet het, had je zo'n spelletje op. Nee, op je telefoon had je zo'n spelletje met intro's en zo. En die speelde ik heel lang, maar daar ben ik mee gestopt. Dus ja, ook totaal niet meer mee bezig geweest.
1: Maar het kan natuurlijk ook een voordeel zijn, hè, dat je niet hebt voorbereid. Want dan ben je ook niet heel nerveus en dan denk je gewoon let's go en huppatee.
2: Ja, nu
0: kribbelt
2: het wel, maar...
0: Ja, nou, ronde 1. Beetje gezonde spanning kan geen kwaad, maar ik bedoel, het zijn gewoon je vrienden die je live op de radio belden of je even wat intro's wilde raden. Ik bedoel, meer is het ook niet uiteindelijk, toch?
2: Daarom. En kijk of ik mijn score van jaren terug nog weet te handhaven.
0: Hoe hoog heb je toen gescoord?
2: Een full monty.
0: Oh, dan had je ze alle 5. Oeh. Oh. Ja. Nou ja, the only way is up. Dat gaat dan in dit geval niet op.
2: Nee, ik kan alleen maar vallen.
0: Ja, of hetzelfde houden. Je hebt de lat hoog gelegd voor jezelf. Ik heb er 5. De eerste is 10 seconden. Ben je er klaar voor?
2: Ja.
0: Komt-ie aan. Succes, hè?
2: Dank je.

0: Ja, dat kan alleen maar 1999 van Prince zijn.
1: En dat klopt.
2: Ronde 2.
1: En dat is hem ook. 1999 van Prince. Er gaan 2 seconden vanaf. 8 seconden in ronde 2. Ga hem doen.
0: Yes. Dan moet ik even doorzingen in mijn hoofd, hoor. Want het is level 42, maar... even denken...

0: Ik durf niks te zeggen.
1: Nee, ik ook. Ik hou mijn mond, maar ja.
2: Nee, joh.
1: Ja, gebeurde toch.

0: Nou, ik wil nu iets van je weten, Natasja. Ga je de mok stuk gooien?
1: Oh, ik ben er bijna.
2: Ja.
0: Nee, ik wil nu wat horen.
1: Ja. Ik vrees dat de mok aan dicht
0: is. Oh, ja, er zit niks anders op. Ach, ach, ach.
1: Ik kom niet tot het
0: refrein. Nou, even kijken of je nu alsnog de ingeving krijgt. De mok is stuk, maar je krijgt hem dus nog een keer te horen. Komt hij aan?
1: Nee, hij blokt.
0: Nee, maar dan wil het ook niet meer. En dan schiet je vast. Nee. Something About You van Level 42.
1: Ja.
0: Dat was hem. Dat is een goede samenvatting. De derde was deze geweest. Had je die geweten?
1: Dat is eigenlijk dat vind ik eigenlijk veel beter dan Shout.
0: Het is inderdaad van Tears for Fears. Het was Change. Seconden was deze geweest.
1: Michael Jackson.
0: Ja, met Billie Jean natuurlijk. En de laatste, deze.
1: Dat was ook een lastig.
0: Dit gebeurt vaker. Hè? Als je eenmaal in dat zwarte gat schiet, dan wil het niet meer. The Way It Is van Bruce Hornsby in The Range.
1: Oh ja, die.
0: Lieve Natasja, zit er iets bij waar we je blij mee kunnen maken als een soort van troostliedje?
1: Doe dan maar lekker Level 42.
0: Level 42, ja natuurlijk. Hè? Dan vergeet je hem helemaal nooit meer. En het mooie nieuws is... Nou, eigenlijk zijn twee mooie dingen. Het allereerste is, je kan gewoon ooit nog een keer proberen om die Radio 10 staat op Tempelmok te winnen. Dat is voor je collectie mooi. Maar we sturen je niet met lege handen weg. Dat is het andere goede nieuws.
2: Want hij komt naar Edam, hoor. Lieve Natasja, die exclusieve en felbegeerde Radio 10 staat op sneutelhanger. Want ze vinden het ook wel sneu of zo. Ja.
1: Maar erg lief, dank je wel.
0: En het is een mooi ding, Natasja, daar krijg je geen spijt van.
1: Nou, hartstikke leuk. Ik ben dol op sleutelhanger.
0: Niet te lang mokken, hè?

0: Natasha. Het heeft al een lekker liedje opgeleverd. Haar deelname aan de intro, weet ik toch? Something About You van Level 42. Erik, die stuurt een appje. Oh, die sneutelhanger, die wil ik eigenlijk ook wel. Kan ik ook zo'n sneutelhanger winnen? Het is natuurlijk heel sneu als je die niet wint. Ja, zullen we nog een sleutelhanger weggeven? Ik dacht, misschien is het wel leuk om een 1 seconde ronde te doen. Met de intro, Erik.
1: Een 1 seconde ronde?
0: Een 1 seconde ronde. 1 seconde van het liedje waar we straks mee beginnen.
1: Ja. Oh, nou ja.
0: Oeh, als jij denkt te weten, laat mij even weten via de app voor een sleutelhanger.
2: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
3: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
4: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
2: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
5: Oh. Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean-reis... inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten... en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
6: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels... 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean-reis... inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
7: Het is weer de XXL-voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram... voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
9: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
7: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
10: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
11: Nee.
10: Proteïneshakes.
12: Gadver.
10: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
13: Lekker bezig.
10: Milner.
14: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
10: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
13: Lekker bezig.
15: Even bollen met Select.
16: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
17: Ah, relaxed?
16: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
18: Wakker worden en meteen moeten zoeken naar je bril. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
19: Van België tot Annabel. En van een kopje koffie tot Specialized. Op zaterdag 12 december verandert AFAS Live in de grootste nederpoptempel van Nederland. De Nacht van de Nederpop XXL. Met Henk Westbroek, Nol Havens, Erik Mezi, Hans de Mooi en nog veel meer. Een avond vol herkenning, nostalgie en meezingen. Deze week kans op tickets van 10 voor de Nacht van de Nederpop XXL. Alle info radio10.nl.
20: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
21: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford... pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering... en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford-dealer.
22: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
1: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
17: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
0: Goedemorgen, het is 1 minuut over 8 op vrijdagochtend. Het laatste nieuws, Hannelore Zwitserloot, praat je bij. Goedemorgen.
23: Goedemorgen. Een huis kopen wordt straks waarschijnlijk een stuk lastiger voor 50-plussers. De Rabobank gaat als eerste grote bank strengere regels invoeren voor een hypotheek. De verwachting is dat andere banken volgen. Wat mensen aan pensioen krijgen gaat eerder meetellen. En ze kijken ook naar de levensverwachting. Hypotheekadviseurs zeggen dat veel mensen hier last van gaan krijgen. Ook vooral ZZP'ers. In Duitsland zijn 3 mannen opgepakt die worden verdacht van het plannen van een terreuraanslag. Het gaat om een Duitser en 2 Syriërs. De politie kwam ze op het spoor door een tip van een inlichtingendienst, meldt de Duitse krant Bild. Die zegt ook dat ze online met elkaar spraken over een aanslag met wapens. En Max Verstappen is goed begonnen aan het Formule 1 weekend in Maleisië voor de grote prijs van Bahrein. Hij reed de snelste tijd in de eerste vrije training en liet de rest ruim achter zich. Makkelijk was het trouwens niet. Het oude asfalt op Sepang is vuil, geeft nog geen grip en is ruw, waardoor de banden extra snel slijten, meldt het AD. De Formule 1 rijdt voor het eerst sinds 2017 weer in Maleisië. En dan het radioteam weer. Op veel plekken mist in het noordoosten en midden geldt daarom code geel, dus kijk uit. En verder vandaag veel zon, weinig wind en een graad of 20.
0: Hoe gaat het onderweg, Jeroen?
24: Niet zo heel erg druk, hoor. Wel een melding van een file op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Bij Den Hoorn sta je 10 minuten in de file. Je kan daar de afrit niet nemen. Den Haag-Zuid is dat. De N229 loopt daardoor ook vast. Maar ja, even zien of dat klopt wat ik zeg. De N223 is dat, sorry. Nou, daar zijn we helemaal bij. Dan hebben we ook nog de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Andere kant op, van Amstelveen naar Alkmaar. Tussen Uitgeest en het knooppunt Kooimeer bij Alkmaar. Daar zijn 2 rijstroken dicht na een onwelwording. Bijna een half uur vertraging. Ook nog steeds dat probleem in Drenthe op de A28. Van Meppel naar Assen. Tussen Hogeveen en Ruinen sta je nu een kwartier in de file. De rechterrijstrook is daar dicht. En er is zojuist ook een ongeluk gebeurd op de A20. Aan de noordkant van Rotterdam. Richting het Terbrechtseplein vanaf Schiedam in de file. Er zijn daar 2 rijstroken dicht. Ongeluk met een vrachtwagen is daar gebeurd.
25: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
26: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers luiers en luierbroekjes, 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
25: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar 6,99. En raak siropen. Flessen van 750 milliliter, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
4: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: Nog 1 week. Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
5: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor Justborn en baby's. Samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners. Samen 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
6: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
7: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
9: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
10: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
12: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
13: Download de app en start met vinden.
14: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar 2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar 2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
15: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot

0: Mark, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen. Had jij echt in 1 seconde genoeg?
1: Ja, blijkbaar wel.
0: Ja, we deden vandaag een extra 1 seconde ronde voor de intro rally, voor een sleutelhangertje. De grote vraag is, wat is het?
1: Ik dacht dat het Rhythm is a Dancer was.
0: Dat is toch niet te geloven? Ja, het is Rhythm is a Dancer. Ja. Lekker bezig, man.
2: Jan Willem, Jeroen en de Ochtendploeg.
0: En een mooi weekend.
1: Yes.
3: Goedemorgen.

0: The Dancer Snap. Het was het intro uit de 1 seconde ronde. Ik vind dit wel een blijvertje eigenlijk. Wat was leuk, man. De app ontplofte.
1: Oh, met die 1 seconde.
0: Ja, daar kwamen heel veel goede antwoorden in. Jullie zijn ontzettend goed in het raden van intro's. Dat wisten wij natuurlijk al.
1: Ja.
0: Moeten we alleen even een leuke prijs bedenken nog.
1: Ja. Ja, een leuke prijs. Nou ja, ik vind die sleutelhanger wel een leuke prijs.
0: Ja, maar de sleutelhanger is natuurlijk een sleutelhanger. En als je die 1 seconde ronde raadt, dan is het niet meer sneu.
1: Nee, dat is waar.
0: Dus ik dacht net wel, bij Mark, je krijgt een sleutelhanger, maar eigenlijk heb je het hartstikke goed gedaan.
1: De Radio 10 sokken.
0: De Radio 10 sokken?
1: Ja, die geven we elke keer weg.
0: Oh, dat is ook wel leuk. Ja. Of de dopper in plaats van de mok.
1: Een dopper.
0: Precies, het hele weekend om te brainstormen. Goedemorgen, Rhythm is a Dancer van Snap. En Mark, van harte gefeliciteerd met je sleutelhanger.
2: Ja.
0: Vandaag op sommige plekken mistig aan het begin van de dag. Later veel zon, stapelwolken en 20 graden. We hebben toch een leuk bezoek vandaag. Suzanne en Freek, die komen langs. Die komen straks een nieuwe single doen.
1: Ja.
0: Pijnstiller.
1: Ja.
0: En je hebt nog tot 5 uur vanmiddag om je grootste hits uit de jaren 80 door te geven voor de 80's top 810. Om alvast lekker in de stemming te komen, spelen we... Neder. Ik vind het zo'n leuk spel, hè? Nederpiep.
1: Ja, 12 december, dan is het tijd voor Radio 10 Presents. De nacht van de Nederpop XXL in AFAS Live is dat in Amsterdam. Met onder andere Het Goede Doel. VO heeft de Kunst, Toontje Lager, Lois Leen. Die spelen allemaal hun grote hits uit de jaren 80. En daar kan je bij zijn.
0: Ja, je moet er natuurlijk wel iets voor doen.
1: Ja.
0: Ik laat even een stukje horen van een Nederpop-hit. En daar is een woord weggepiept, vandaar Nederpiep. Als je weet wat het is, dan heb je het woord via de Radio 10 app. Dit is de opgave.
3: Neder.
0: Oh, was dat het antwoord? Alfred van de Weetjes?
1: Ja. Wat zou het zijn?
0: Dit was het antwoord al. Mijn god.
1: Nou, we maken het extra makkelijk, omdat het bijna weekend is.
0: Het
1: is ook jouw weekend.
0: Maar zal ik dan voor de vorm, dan knippen we dat eruit.
1: App Suzanne naar de Radio 10 app.
0: En dan laat ik nog heel eventjes de opgave horen. Vrienden, komt aan. Komt aan.
3: Neder.
4: Oh, we hadden het toch niet...
0: daarom, ik ben hier gek, Alfred van de Weetjes.
1: Nou, ik vind hem echt kei moeilijk.
0: Wat is er weggepiept? Dat is even de vraag. Ja, het is dus niet Suzanne, hè? Laat je niet op het verkeerde been zitten.
1: Nee,
0: hij
1: zit het wel. Ik ben brandweerman.
0: Maar dat is niet weggepiept. Welke woorden zijn weggepiept? Daar gaat het even over. Want dat is het spel. Dus
1: nou,
0: ja, het begint pas als je de piep hoort.
1: Ja. En dan wat je eigenlijk had mee willen zingen, dat woord app.
0: Exact. Ja. En omdat je nu denkt van jongens, wat was dit allemaal verwarrend? Laat ik nog 1 keer de opgave horen. Ja.
3: Neder.
0: Nog steeds niet heel erg moeilijk, maar...
3: Ja, dit zijn ze. De 3 van vandaag.
0: Moeilijker dan dat we van tevoren het antwoord al meegaven.
1: Hij is toe aan weekend.
0: Suzanne ook.
1: Weet ik niet.
0: Ja, nee, Suzanne is sowieso toe aan weekend. Laat het even weten via de app. En dan maak je kans dus op die kaarten. 3 dingen waar het vandaag over gaat.
3: Nummer 3.
0: Met op plekje 3 de meester, want die staat steeds vaker voor de klas. Dat staat vanochtend in het Algemeen Dagblad. 1 op de 5 nieuwe basisschoolleraren is een man. Terwijl dat 10 jaar geleden nog maar 1 op de 7 was. Dat blijkt uit cijfers van Duo.
1: Okay.
0: Het komt waarschijnlijk doordat het imago is verbeterd. Je doet als basisschooldocent veel meer dan alleen maar knippen en plakken. Wat ook kan helpen is dat het salaris gelijk is getrokken met dat van docent in het voortgezet onderwijs. En ook kwamen veel mensen in de tijd van corona, toen ze hun eigen kinderen gingen lesgeven, erachter dat het eigenlijk een hartstikke leuk vak is.
3: Nummer 2.
1: Op 2 staat vandaag de eerste tv-uitzending. Want vandaag, precies 75 jaar geleden, was de eerste tv-uitzending in Nederland. Nou, het was niet dat enorm storm liep. 400 mensen hadden toen een tv thuis. Maar goed, het begin was er. En het was om 19:15 s'avonds en toen hoorden ze dit.
0: Was de Sinterklaas-uitzending?
1: Nee, maar ze dachten, oh, kom maar eens kijken. Als in kom eens kijken, naar de televisie. Ja. Als een soort start zijn van de uitzending. En daarna mocht Jeanne Roos, dat was de omroepster, de eerste woorden op tv zeggen.
0: Ja, misschien is het wel leuk om even uit te leggen wat een omroepster überhaupt is.
1: Nou, en gewoon iemand die de programma's aankondigde. Dus die was dan, ik kwam voordat de programma's kwamen, zei ze, als een soort tv-gids, als een soort spoorboekje. Nou, straks hebben we het nieuws. En dan hebben we nog The A-Team. En dan hebben we daarna nog Dynasty. En dat is een omroepster. Ja, Jeanne Roos was dus de eerste omroepster.
5: Vanavond is het een hele bijzondere avond. Niet alleen bij u in de huiskamer, maar ook voor ons hier in de studio. Want na zeer lange voorbereidingen zijn wij dan eindelijk zover dat wij u een volledig televisieprogramma kunnen aanbieden.
0: Het is zo
1: Was het jammer dat de microfoon in de hoek van de studio stond. Ja.
0: Maar ze zei zoiets als, we vinden het hartstikke mooi dat we u voor het eerst een volledig televisieprogramma kunnen aanbieden.
1: Na een lang voorbereiden, dat is dan ook... Ja, goed. Nou goed. 75 jaar geleden vandaag dus, en de rest is geschiedenis.
3: Dit zijn de drie van vandaag, met op nummer 1...
0: Ja, daar zat Xavi.
2: Goedemorgen.
0: Ja, jou ook goedemorgen. Bondscoach natuurlijk van Nederlands elftal. Hij heeft iets gedaan wat niet veel trainers doen. Hij heeft zichzelf namelijk de schuld gegeven van het 2-2 gelijkspel tegen Griekenland. Oranje stond in de eerste helft nog 2-0 achter tegen Griekenland. En Xavi heeft gezegd, ja, dat komt eigenlijk allemaal door mij.
2: We did so bad. So bad, I think it's my mistake. As a coach, maybe I confused the players in some positions. And that's why I'm telling you that honestly, that it's my mistake.
0: Ach, dat is toch geweldig. Ja. En hij neemt zijn verantwoordelijkheid. Tegenwoordig is het je verantwoordelijkheid nemen vaak of het afschuiven of opstappen. Maar hij zegt, nee, ik heb tijdens de rust heb ik mijn fout hersteld. En ik heb de jongens toegesproken. En uiteindelijk is het 2-2 geworden. Dat voelt dus in die zin als een overwinning. Ze hebben ook nog 2 goals van Nederland afgekeurd.

0: lat niet echt hoog, hè? Any loving is good loving. Maar ja, nou, zei, ja, baby. Hou je hart maar even vast. Was you ain't seen nothing yet? En zo is het. Back with Turner Overdrive. Op Radio 10 voor Harry Styles as it was.
1: Neder.
0: We gaan Nederpiep spelen. Daar is een mooie prijs mee te winnen. Heb je iets operatie, Hoen, wat er mee te winnen is?
2: Ja, zeker wel. Twee kaarten om er 12 december bij te zijn in de AFAS Live in Amsterdam bij de Nacht van de Nederpop XXL.
0: Met onder andere het goede doel, VOF de Kunst, Toon van Lager, Lois Lane.
3: Ja.
0: Ja, daar zit je er helemaal lekker in. En het is zo'n lekker toetje voor die fantastische week die we tegemoet gaan. Volgende week natuurlijk.
3: Ja.
0: De 80's Top 810 van 8 tot middernacht hier op Radio 10. Wie hebben we aan de lijn? Goedemorgen.
4: Goedemorgen, met Suzanne.
0: We hebben gewoon het antwoord aan de lijn.
4: Okay. Ja.
0: Oh, ja, je hield ook je hart vast net, denk ik, of niet?
4: Ja, nu helemaal.
0: Ja, dat snap ik. Ja, je bent heel, heel, heel dichtbij.
4: Oké.
0: Okay. Ja, maar we weten inmiddels dat Suzanne niet het goede antwoord is. Ik laat de opgave nog een keer horen. Er is het een en ander weggepiept. De grote vraag is, wat is het?
4: Nee, ik ga mijn best doen. Hij is stapelgek op jou.
1: Neder.

0: je er gewoon bij zijn. Nou, hoe fijn
1: is
0: dat?
1: Superleuk.
0: Ja.
2: Van harte gefeliciteerd.
1: Dank je wel.
2: We willen graag nog één ding tegen je zeggen. Suzanne, wij zijn stapelgek op jou. En zo is het.
1: Nou, ja. Mooi.
2: Lekker weekend, hè. Veel plezier.
1: Dank je wel.
2: Doeg.

0: gaat, hè, Suzanne. En straks hebben we een andere Suzanne te gast. Samen met Freek. En die komen hun nieuwe single doen. Eén groot feest deze ochtend in de ochtendshow van Radio 10.
1: Leuk hoor.
0: Het is 8:30. En zometeen het nieuws. Hannelore, wat zit erin?
2: Kan een ijskoffie je een nieuwe baan kosten? Volgens sommige recruiters wel.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
4: Wakker worden. En meteen moeten zoeken naar je bril. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
5: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
4: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.

0: radioteam.nl.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: Speelt vol speelplezier.
1: Shopper de Shopper de Shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels. 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
2: Het eten is klaar, aan tafel.
3: Zo, dat ziet er lekker uit.
4: Ja, uit een broodje.
5: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
6: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
7: Ja.
6: En nu?
7: Domeinnamen kopen.
6: Voor je bedrijf?
7: Ja.
6: Welk bedrijf?
7: Ja, dat weet ik nog niet.
6: Welke domeinen dan?
7: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
6: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
7: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
8: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
9: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? En je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
11: Ja, op veel plekken begon de dag mistig. Later meer ruimte voor de zon, maar ook wat stapelwolken. Blijft droog vandaag bij een graad of 20. Hoe is het, Fiele Koning?
12: File koning. Dan kom ik van het weekend de kroeg in. Dan zeg schatje, wat doe jij voor werk? Nou, ik ben de file koning.
11: En er is altijd nog ruimte voor groei. Je kan ook nog de file keizer worden.
12: Oké, okay, nou, ik hou van die ambitie. Ondertussen, er valt weinig eer te behalen aan deze spits, want het is eigenlijk heel rustig. De A4 bij Den Haag richting Rotterdam heb je daar niet zo heel veel aan. Maar dan sta je vanaf Rijswijk in de file met 10 minuten vertraging. Dat heeft te maken met het feit dat de afrit daar afgesloten is. Den Hoorn, de N223, loopt daardoor ook vast. Vanaf de Lier in het Westland een kwartier extra. De A27 van Breda naar Gorkum tussen Hank en Werkendam door een auto met pech 10 minuten. De A27, maar dan van Almere naar Utrecht tussen de Stichtse Brug en het knooppunt Eemnes bij Hilversum. Daar is een ongeluk gebeurd. 10 minuten vertraging. En de A58 in Brabant van Tilburg naar Eindhoven. Tussen het knooppunt De Baars bij Tilburg. En best nu 7 minuten extra.
11: Zometeen komen Suzanne Freek op bezoek met een nieuwe single. Die gaan ze live doen, maar eerst even naar het nieuws van 8:30. Dit zijn de hoofdpunten met Hannelore Zwitserloot. Goedemorgen.
13: Goedemorgen. Door een tekort aan stroomaansluitingen dreigt de bouw van nieuwe woningen verder vast te lopen. Op sommige plekken kunnen daardoor tot 40% minder huizen worden gebouwd. Brancheorganisaties trekken in de Telegraaf aan de bel. In Brussel is irritatie ontstaan over justitieminister David van Wil. Die zei dat Europese steun aan Sierra Leone is gestopt, omdat het Afrikaanse land Bolle Jos niet wil uitleveren. Maar, zegt de Europese Commissie, dat klopt niet. Er is gewoon een technisch probleem. En een 22-jarige vrouw uit Naaldwijk is gewond geraakt nadat ze van haar fiets werd geduwd door een jongen op een fatbike. Dat schrijft Omroep West. De vrouw sprak twee jongens aan die volgens haar een meisje lastig vielen. Ze liep onder meer een hersenschudding op en een gescheurde bovenlip. En ga je solliciteren? Laat je ijskoffie dan voor de zekerheid even buiten staan. Een Amerikaanse recruiter gaat viral op TikTok met haar waarschuwing dat zo'n beker tijdens een sollicitatiegesprek nonchalant overkomt. En daar vinden veel mensen iets van. Nederlandse loopbaanexpert zegt in de Telegraaf: natuurlijk zegt die koffie niks over je kwaliteiten, maar je hebt maar één kans op een eerste indruk, dus drink hem gewoon even op.
11: Ja, maar je komt toch sowieso niet met je eigen koffie binnenwandelen op een sollicitatiegesprek?
13: Nou ja, blijkbaar doen andere mensen
11: dat doen?
13: Ja, of kauwgom kauwen, of je jas aanhouden tijdens een gesprek. Dat is ook eigenlijk
12: jas aanhouden.
11: En de mensen die hun jas aanhouden tijdens een sollicitatiegesprek?
13: Ja, aan de andere kant.
11: Dan ben je wel op het ergste voorbereid natuurlijk.
13: Nederlandse loopbaanexperts zeggen wel dat het een beetje ouderwets is dat een werkgever je op zoiets zou afrekenen, zoiets onbenulligs. En ja, als je inderdaad wordt afgewezen om die reden, dan zegt het ook wel meteen heel veel over de bedrijfscultuur waar je misschien in was beland anders.
11: Ja, jawel, maar het is toch ook wel een beetje cultuur. Ik zou het ook heel gek vinden als iemand met zijn jas aan met een koffie binnenkomt wandelen bij een sollicitatiegesprek.
13: Gewoon niet netjes. Maar ja, dat vinden wij boomers, hè?
11: Ja, dat is het, denk ik. En dat is waarschijnlijk precies het generatieverschil.
12: Ik

0: wat de rest van de persoon aan energie en verschijning meebrengt.
1: Ja, maar aan de andere kant, dat weet je ook niet van tevoren.
2: Nee, dus maar
1: je kan,
2: daarom.
1: Je kan maar beter neutraal binnenkomen zonder koffie of wat dan ook. En dan kun je dan altijd nog aanpassen. Maar goed, jij hebt nog nooit gesolliciteerd.
3: Ja, maar aan de andere kant, je moet gewoon binnenkomen zoals je bent, toch? Anders past het ook weer niet.
1: Ja, dat is ook
3: weer
1: zo.
3: Ja.
1: Goed.
3: Nou, bedankt.
1: Ja, binnenkomen zoals je bent. Ik neem ook niet mijn gitaar mee. En dat hoort echt bij me.
3: Nou, misschien zou je dat eens moeten doen.
1: Nou, lekker dan.
4: Radio 10 staat op.
1: Hallo, mijn naam is Jan van den Broodbeen. Ja, voordat we met het gesprek beginnen, wil even een liedje van jullie zingen. Ja.

0: Al Sparkling.
1: Ja.
0: Danger Mouse en Cilo Green. Het is een duo, hè? Je zou denken, het is één figuur, maar ze zijn met z'n tweeën. Dat levert ook nog wel eens problemen op bij de catering. Dat ze dachten, nou, Al Sparkling komt.
1: Er ligt maar één krent vol.
0: Eén broodje kroket neer.
1: Ja, ja.
0: En dachten ze, frek, moeten we die weer delen.
1: Ja.
0: Over broodje kroket gesproken. Weet je wie wij vandaag te gast hebben?
1: Ik ben benieuwd welke brug je nu gaat maken.
0: Het is voor jou geen verrassing natuurlijk. Eigenlijk voor niemand. Want ik heb het al 80 keer gezegd vanochtend. Dames en heren, wij keken ze vanochtend weer recht in de ogen. En dat was even geleden. En wij zijn er heel blij mee. Fijn dat ze er zijn. Suzanne en Freek.
2: Suzanne en Freek.
0: Goedemorgen.
1: Ja.
0: Ja, ja. En ik hoorde jou al een beetje gniffelen, Suzanne, bij broodje kroket.
2: Ja, ik kreeg wel honger van.
0: Ja, want jij dacht, dan zouden ze het weer geregeld
2: hebben. Zouden ze weer een broodje kroket voor me hebben, maar misschien toch wel vroeg.
0: Ja, nou, we hebben een andere snack voor jullie geregeld. Die komt als goed is nu binnen. Dat is, want jij bent dol op broodje kroket. En we wisten de vorige keer, hebben we dat voor je geregeld.
2: Ja.
0: Het is een, wat is het eigenlijk?
2: Het is zo'n tube tomatenpuree.
0: Tube tomatenpuree.
1: Oh, zijn jullie geïnfluenced door Monica Geuze?
2: Zeker. Heb je het nog kunnen krijgen? Het gaat over huisverkocht zijn, hè?
0: We hebben per ongeluk het verkeerde schaaltje gepakt. Neem maar weer mee, Alfred van de Weetjes.
2: Ik vind het toch leuk om eventjes in mijn handen te hebben. Ja, ik ga het toch proberen straks.
0: Dit, ga je het echt proberen?
2: Ja, maar dit wacht nog wel een uurtje, denk ik.
0: Dit was inderdaad de uitverkochte variant van de tomatenpuree die Monica Geuze in de mond spoot. Dit is, ik vind het een aparte hobby eigenlijk, hè, als snack.
2: Ja.
1: Nou, ieder zo zijn ding.
2: Ik vind het nog aparter dat het dus blijkbaar echt zo is dat zo iemand dat dan doet. En dat iedereen als een gek
3: naar achteraan gaat lopen. Maar dan denk je, misschien als ik elke dag een beetje tomatenpuree, dan word ik net zo knap als Monica Geuze.
2: Ja, nou dan ga ik eventjes goed tomatenpuree eten.
0: Is het jullie al wel eens overkomen dat je mensen de verkeerde kant op hebt geïnfluenced zonder dat je er erg in had? Want kijk, mensen kijken natuurlijk ook naar jullie. Zo van, wat doen ze? En willen dat misschien nadoen?
2: Nou, ik heb wel eens bijvoorbeeld een kledingstuk aan waar ik dan nog een beetje over twijfel. Denk, is dit leuk? En dan heb ik het aangedaan. Denk ik, nee, was niet zo leuk. En dan zie ik bijvoorbeeld dat de fan het ook heeft gekocht.
0: Oh.
2: En dan denk ik, nee, ik vind het nog steeds geen leuk jasje. Hij stond mij ook niet. En jou eigenlijk ook niet.
0: Ja. Dus mensen, wacht even een weekje. En als Suzanne het dan voor de tweede keer aan heeft, dan mag je het ook gaan kopen. Maar goed, jij let sowieso heel erg op je voeding, neem ik aan, Freek. Hè?
1: Ja, zeker.
0: Wat heb jij daar de afgelopen periode, eigenlijk sinds je ziek zijn, daarvan geleerd, zeg maar, waar wij ook wat mee kunnen?
1: Gewoon niet te veel rommel eten. Goed voor jezelf zorgen. Dat is het al. Ik bedoel, een broodje kroket zou ik niet zo snel eten 's ochtends.
0: Dat zou je nu niet meer nemen?
1: Nee.
0: Nee. Want waar maak je het grootste verschil in, zeg maar, nu je heel erg op je voeding let?
1: Eigenlijk is het een combinatie van alles. Dus voeding, goed slapen. Dus dat je eigenlijk wel een hoop zelf in de hand hebt met hoe je je voelt.
3: Maar het een is ook het gevolg van het ander.
1: Dat is het absoluut, ja.
3: Door je voeding je natuurlijk ook weer beter gaat slapen. En daardoor misschien meer energie overhoudt voor andere dingen.
1: Absoluut, ja, dat zeker.
0: Ja. Hoe is het om weer bij de radio te zijn? Want het is natuurlijk een enorme achtbaan geweest.
2: Ik vind het heel fijn om hier weer lekker te zijn. Om iedereen weer wat meer in de ogen te kunnen kijken, zoals je zegt. Gewoon gezellig om hier te zijn en lekker muziek te maken.
3: Leuk,
0: ja. En wij vinden het ook geweldig om jullie weer in de ogen te kijken. Ik zei het net al, Pijnstiller kwam gisteren uit. Wordt ook de titel van jullie nieuwe album, hè? Hebben jullie gisteren gelijk verteld.
1: Ja, klopt inderdaad. Komt op 13 november uit, dat album. En we hebben de afgelopen anderhalf jaar heel veel geschreven. Heel veel gevoelens op papier kunnen zetten. En dat heeft geresulteerd in deze 10 liedjes die straks uit gaan komen.
0: Lijkt me ergens ook heel dubbel. Want je beleeft op die manier natuurlijk ook al die gevoelens steeds weer opnieuw.
2: Ja, maar er zitten ook heel veel leuke gevoelens bij, gelukkig. Ja. Namelijk het ouders worden, nieuw leven, liefde. Dat zit er ook allemaal in. Maar ook inderdaad de wat zwaardere thema's, waar misschien Pijnstiller ook eentje van is. Maar ik vind het toch heel belangrijk om gewoon alles bespreekbaar te maken. En er zijn ook andere mensen in situaties. En dan hoop ik dat andere mensen misschien
3: herkenning in vinden.
2: Ja. Of dat het ook een beetje een pijnstiller mag zijn voor anderen. Ja, wat muziek ook voor ons is.
0: Ja, het is natuurlijk wel heel knap. Als je het op die manier kan omarmen en accepteert als een onderdeel van je leven. Want dat is eigenlijk wat je dan op dat moment doet. Hè?
1: Ja, toch? Ja. En dat is denk ik de enige manier.
0: Ja. Ja, maar je moet het wel even doen. En,
2: ik denk dat we allemaal wel wat in ons rugzakje hebben zitten.
0: Ja.
2: En het een is misschien groter dan het ander. Maar we doen het in de rugzak, we tillen het mee en we gaan gewoon lekker door.
0: Wij zijn enorm nieuwsgierig naar de nieuwe single. Zijn jullie er klaar voor om hem
2: Ik hoop het.
3: Ik hoop het.
0: Live hier in de ochtendshow op Radio 10. Vinden ze het ontzettend fijn dat ze er zijn. Suzanne Freek en Pijnstiller.

0: Suzanne en Freek live. Wow.
1: Dank jullie wel.
0: Nee, jullie bedankt.
2: Hij kwam uit je tenen, Suzanne, had ik het idee.
1: Ja, ik heb zelf ook altijd, als we dan een liedje maken, dat ik daar ook nog een beetje de scherpe randjes af moet halen. Het is nog heel persoonlijk en nu gaat het...
2: Dat voelde ik. Nu is het voor een ander.
1: Dat voelt dan ook zo. Dus, okay. En het is gewoon spannend. Maar ik ben blij dat het
0: snap. Ja, je bent het dan gewoon aan het weggeven. Dat we met
1: ja,
0: letterlijk.
1: Dat weet je wel. Ja.
0: Ja, nou, wat fijn dat jullie dat bij ons wilden doen deze ochtend. Geef Sef even een dikke knuffel.
3: Ja, zeker.
0: Hoe gaat het met de man?
1: Ja, gaat hartstikke goed. Die wordt groot, joh. Die gaat al lopen achter een loopwagentje.
0: Echt?
1: Dus nee. Echt
0: nou, geef hem dan maar een box.
3: Ja, hij kan bijna onze gitaar tillen.
0: Zo snel mogelijk aanleren natuurlijk. Pijnstillen was het jullie nieuwe single, voorloper van de gelijknamige plaat die op 13 november uitkomt. Heel fijn dat jullie hier wilden zijn, Freek.
1: Yes, dankjewel.
0: Suzanne. Dankjewel.
4: Het is 10 voor 9. Dit is het 10 voor 9. Breaking news. Ja. Nieuws.
0: Van Suzanne en Freek naar de Breaking News nieuws. Kom daar nog maar eens even overheen, Jeroen.
2: Nou ja. Ja, nou ja, het zijn toch even van die dingen dat je denkt... ik wil het even weten voordat ik op het werk kom. Gisteravond namelijk was de slimste mens weer op tv... nadat de aflevering van woensdagavond niet werd uitgezonden... vanwege het overlijden van Paulien Cornelissen natuurlijk. Herman van der Zandt, de presentator, die begon gisteravond... met een mooi eerbetoon aan haar, waarin die zei... dat het ook fijn kan zijn dat we haar nog op tv zien.
5: En dat zal na het nieuws van gisteren wel even wennen zijn. Maar misschien ook wel heel fijn. Het gevoel dat we Paulien nog even bij ons hebben. Dat we nog even van haar kunnen genieten. En we hopen dat u dat ook vindt.
2: Ja, ruim 1 miljoen mensen hebben gisteren gekeken. Mart Hoogkamer, nou dat is toch ook wat jongens... die is helemaal verrast door zijn vriendin. En dan denk je, wat heeft ze gedaan? Heeft ze een bosje bloemen gekocht? Nee, ze heeft een tatoeage laten zetten met zijn naam. En niet op een plekje dat vaak bedekt is met kleding. Nee, dit tattoo staat op haar hand. En we kunnen ook nog even live meekijken met het moment van de verrassing. En dit is de eerste reactie van Mart.
6: Ja, vind je het niet leuk dan?
7: Natuurlijk wel, maar waarvoor doe je dat, joh?
6: Ja, dat verdien je toch?
7: Oh, dat vind ik echt lief.
0: Oh. Ja, hij zegt eigenlijk wat iedereen dacht, hè?
2: Wat?
0: Je bent helemaal gek, man.
2: Je bent helemaal gek, man. Oh ja, einde.

0: Wat zei je?
1: Iedereen zit er weer mee te zingen.
0: Dat is toch mooi? En dat is precies de bedoeling. It's my life and no doubt. Zometeen een meezinguurtje. Jeroens meezinguurtje om precies te zijn. Het laatste uur van de ochtendshow.
1: Als je nog leuke ideetjes hebt voor meezingplaatjes, laat maar weten via de Radio 10 app.
0: Wilde Kim?
1: Ja, Kim wilde sowieso wel. Maar. Daar gaan we zo meteen maar mee beginnen.
0: Dat allemaal na het nieuws van 9 uur. Wat zit erin?
2: De EU is boos op onze justitieminister Van Wil.
1: Wat nou weer?
3: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst. 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
6: Ah, nee. Ik heb een leiding geraakt.
5: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in 1 keer goed boort.
7: Ah, hier kan het.
5: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
3: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar 6,99.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34.95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.

0: www.nl/ubi40.
1: Nu bij Quantum 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
3: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden

0: een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Weet jij hoeveel een airfryer kost? Een robotstofzuiger? Of een televisie? Prijzenjacht is terug. Raad mee. Vanaf maandag om 7 uur, 6.
2: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor 7 euro. Of sierlijke kaarsenhouders al vanaf 1,99. Dat doe je goed. Vibra.
1: Prijzenjacht wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon.nl. Een groot assortiment met scherpe prijzen.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.

0: En dan zet jij je telefoon op stil. Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
1: Twee minuten over tien. Goed, over tien, over negen. Oh, we hebben gewoon nog een uur cadeau. Dat is fijn. En het is maar goed ook, want dan hebben we Hannelore nog.
2: Jongens, meer koffie voor je. Goedemorgen.
1: Bijna weekend.
2: In Brussel is irritatie ontstaan over uitspraken van justitieminister David van Wil. Hij koppelde het stopzetten van Europese miljoenensteun aan Sierra Leone aan de uitlevering van drugscrimineel Bolle Jos. Maar de Europese Commissie spreekt dat tegen en zegt dat de steun niet wordt betaald omdat er technische problemen zijn. Tienduizenden geplande nieuwbouwhuizen dreigen er voorlopig niet te komen, omdat er geen plek is op het stroomnet. Op sommige plekken kunnen daardoor tot 40% minder huizen worden gebouwd. Brancheorganisaties trekken in de Telegraaf hierover aan de bel. Zelfs huizen die al zijn verkocht kunnen vertraging oplopen, omdat er simpelweg geen stroomaansluiting is. En een vrouw uit Naaldwijk is gewond geraakt nadat ze van haar fiets was geduwd door een jongen op een fatbike. De vrouw sprak twee jongens aan die volgens haar een meisje lastig vielen, schrijft Omroep West. Ze liep onder meer een hersenschudding op en een gescheurde bovenlip. De politie onderzoekt de zaak en roept getuigen op om zich te melden. En dan het Radio 10 weer. Het wordt een dag met veel zon en weinig wind. En het wordt zo'n 20 graden.
1: Nou, nog een paar files over van de spits die er eigenlijk sowieso al niet echt was. De A4, onder andere daar wel wat vertraging van Den Haag naar Rotterdam. Vanaf Rijswijk sta je daar 10 minuten in de file. De afrit daar richting Den Haag-Zuid, die is dicht. En daardoor sta je ook in de file op de N223. Dat is weg van het Westland naar Den Haag. Daar, voordat je de A4 op kunt, ook 20 minuten extra reistijd. En de A27 van Almere naar Utrecht. Daar is bij de afrit Blaricum zijn opruimwerkzaamheden gaande. Die is daardoor afgesloten. Vanaf Almere Haven sta je in de file en heb je nu een kwartier vertraging.
3: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door 123inkt.nl. 1, 2, 3 geregeld.
4: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
5: Jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
6: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
7: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
8: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
9: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben

0: eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.
1: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van 1500 euro stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. 1500 euro stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
2: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
3: Zeker weten.
2: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
4: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
5: Soms wil je zeggen...
6: Jij bent de reden waarom ik met plezier naar het werk ga.
5: Voor je favoriete collega, je dierbare en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade. Je bent

0: wifi en 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Shopper de Shopper de Shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels. 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteer.

0: aan het stemlijstje van Marion komt hij, Jeroen. Ik wil graag Kim Wilde en You Keep Me Hanging On.
1: Radio 10 staat op.
0: Met Jeroens bezinguurtje tot 10 uur extra feest. Nou, we hadden bedacht net, Alfred en ik zaten eventjes een beetje te maken. Wat fijn trouwens dat je er weer bent, Alfred.
2: Ja.
0: Ja, heel gezellig. Volle 70%
2: Het frisse tegenzin weer aan de slag.
0: Nou, dat geloof ik niet. Nee, want gisteren was je ziek en vandaag ben je er gewoon weer.
2: Ja.
0: Terwijl ik denk dat veel mensen ook zouden denken, weet je, ik plak lekker nog.
2: Ik kreeg ook een appje van jou. Ja, je kan ook gewoon vrijdag nog.
0: Nou nee, het gaat mij erom dat je gewoon dat je helemaal weer fris bent.
2: Ja, precies. Batterij helemaal opgeladen.
0: Precies dat. Maar goed, fijn dat je er bent. Laten we eerlijk wezen. En we hadden het er net over. We dachten, als we toch hier zitten met het bezinguurtje, dan kunnen we het natuurlijk ook gebruiken, omdat vanmiddag om 5 uur die stembussen dicht gaan voor de
2: soort inspiratieuurtje.
0: 810, dat we er een inspiratieuurtje van maken. Met liedjes waarvan jij denkt, als je nu zit te luisteren, van nou, die staan op mijn lijst. En ik zou het zo leuk vinden als die het wat beter gaan doen in de lijst. En misschien dat ik andere mensen nog kan aanzetten.
2: En vaak kan je het ook meezingen. Toch uit de jaren
0: toch? Oh, zeker. Ja. Nee, maar natuurlijk. 1 en 1 is 3 wat dat betreft in dit uur. Stefan, hallo.
3: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, je zit net uit de nachtdienst, dus je gaat zo lekker slapen. Maar je had nog wel een leuke...
3: Voor mij het soort van avond.
0: Voor jou, precies joh. Ja, wij zitten allemaal in van die parallele universums wat dat betreft.
3: Zeker.
0: Maar dan op dit punt raken we elkaar heel eventjes. En je had ook een leuke van jouw stemlijstje, waarvan je dacht, nou, dit is leuk om die eventjes mee te geven aan de mensen.
3: Die gaat er zeker in komen. En ik heb al gestemd.
0: Goed zo.
3: Ik heb al single.
0: Ja.
3: Ik heb plaatskamer, dat weet je ondertussen. Ik ben vast klant hier. Dus
0: Ja, nee, hartstikke leuk. En, maar wat mag het zijn? Wat gaat het worden?
3: Digny Marley en de Melody Makers. Tomorrow People. Die is goed.
0: Hartstikke mooi. Nou, stel dat je denkt, ik ben helemaal geïnspireerd. Radio 10.nl, dat is hem, Stefan. Dankjewel, man.
3: Ik heb hem al gedaan, dank je.
0: Hoi.

0: Ja, zaten we net zo lekker in onze ethisch vibe. En komt Simone. Ah, Jeroen, ik had net zo zin in tante Jennifer Lopez. Mag alsjeblieft toch Let's Get Loud A toe. Dikke kus alvast van Simone. Nou, dan zijn wij natuurlijk helemaal om.
1: Radio 10 staat op.
0: Johan, goedemorgen.
2: Dag Jeroen, goedemorgen.
0: Uit Veldhoven, afkomstig.
2: Klopt helemaal.
0: Jij zat wel helemaal in de ethisch. Laten we heel even first things first. Want jij werkt op een hoe zeg je dat? Zo'n oud sporthuis Centrumpark is dat toch?
2: Ja, dat klopt. Zo ja. Ooit. Ja,
0: ik ken hem nog uit de folder, het Vennebos.
2: Ja, dat klopt. Ja. Landal tegenwoordig al.
0: Landal tegenwoordig, ja precies. En maar daar werk je al een hele tijd, begreep ik.
2: Ik werk al vandaag 26 jaar inderdaad.
0: Van harte
2: gefeliciteerd. Dat is al heel lang lang.
0: Goed zo, goed zo. En Alfred die schoot helemaal aan over het idee dat je misschien dan wel in het bollo-pak had gezeten.
3: Ja, hij zei, ik heb van alles gedaan daar. Dus ik denk, nou, dan heb je ook een keer in het bollo-pak gezeten.
2: Heel veel gedaan. En ik heb ook nog Puk en Pelle. Dat waren vroeger de characters, zeg maar, toen ik begon. Daar heb ik vaak nog gespeeld. Het jongetje dan Pelle. Maar niet bollo-pak heb ik nog nooit in gezeten.
0: Oh, okay. En wat doe je nu dan?
2: Ik werk op de receptie.
0: Oh, okay. Dus je bent wel een mensenmens.
2: Zeker, ja, met veel plezier altijd. Ja.
0: Goed zo. Nou, lekker de radio erbij aan, dan komt het zeker goed. En jij had echt een hele leuke, dat ik dacht, oh, die was ik helemaal vergeten als suggestie voor de top 810 van de jaren 80. Ja, mag eigenlijk niet ontbreken.
2: Nee, absoluut. En dat plaatje je toch nog wel af en toe zo hoort, maar niet de meest gedraaide uit de jaren 80, nee.
0: Nou, zeg het eens.
2: Patty & Shift, de serie Spijkerhoek. Wonderful.
0: Ja. Oh, ja, daar zit je er weer helemaal in, hè.
2: Zeker.
0: Leuk, dankjewel Johan.
2: Graag gedaan.
0: Radio10.nl, daar moet je

0: die dacht, dit mag gewoon, dit moet gewoon. Dit is gewoon verplicht in de jaren 80 lijst. Patty en Shift en Wonderful. Ik kon niet zo goed inschatten bij jou, Hannelore, of je deze zou kennen of niet.
1: Ah, maar dit is net mijn nummer 16 geworden. Maar nou je mag 15, hè?
0: Nou ja, maar dan nog. Dat is dus,
1: nee, ik vind het wel leuk om weer te horen.
0: Ik zag je meezingen.
1: En nog uit de tijd van voor autotune, hè? Dus ze kon ook echt zingen.
0: Ja, dat viel mij ook op. Dat ik ook dacht van, je kan wel zingen. Het is, voor de rest dat je denkt, als zeg maar, de tv-serie er niet was geweest... en dit was zeg maar zo als, alleen als liedje op de markt gegooid... was het dan ook een hit geworden?
1: Weet ik niet.
0: Maar nee, het was helemaal niet.
1: Gevalletje nostalgie. In het nieuws zometeen. Werk je in een winkel? Nou, dan dreigt de personeelskorting te verdwijnen... maar de winkelbedrijven komen nu in opstand.
2: Je zingt ze allemaal mee.

0: 810 op radio10.nl.
1: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
2: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee. Plus.
4: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
6: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
8: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
9: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
10: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Eyewis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
13: Het weerbericht, het kan op sommige plaatsen nog wat mistig zijn, maar later is er veel zon, wat wolken hier en daar, blijft droog bij zo'n 20 graden. En wat er nog over is van de vrijdagochtendspits is eigenlijk alleen de omgeving van Delft. De A4 van Den Haag naar Rotterdam bij Den Hoorn staan een minuut of 5 in de file. Dat heeft ermee te maken dat de afrit Delft-Den Haag-Zuid daar niet, daar kan je niet op. Door werkzaamheden en daardoor loopt het ook vast op de N223 van het Westland naar Delft. Vanaf De Lier sta je nu in de file met een kwartier vertraging. Het is 9:30, tijd voor het nieuws. Met Hannelore, goedemorgen.
14: Goedemorgen. In Brussel is irritatie ontstaan over justitieminister Van Wil. Die zei dat Europese steun aan Sierra Leone is gestopt omdat het land drugscrimineel Bolle Jos niet wil uitleveren. Maar, zegt de Europese Commissie, dat klopt niet. Er is gewoon een technisch probleem. Afgelopen zomer was officieel de heetste ooit gemeten in West-Europa. De gemiddelde temperatuur lag 2,5 graden boven normaal, meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. In Hellevoetsluis bij Rotterdam heeft de politie een paar honderd kilo aan vuurwerk in beslag genomen. Het spul lag in een huis en met een deel van het vuurwerk was geknoeid. Of er iemand is aangehouden is niet bekend. En werk je in een winkel en koop je daar graag met personeelskorting? Ja, dat voordeeltje kan vanaf volgend jaar verdwijnen. Maar winkelbedrijven komen in opstand tegen de plannen.

0: Dankjewel, Hannelore.
1: Yes.
0: Jeroen, niet heel stoer om mij te zeggen, maar ik zing deze dus altijd keihard mee. Right Here Waiting For You van Richard Marx. Het lijkt me wel leuk om te horen in dit speciale meezinguurtje met ethische suggesties. Groetjes van Marcel.
1: Oh, leuk, Marcel.
0: Je smelt helemaal.
1: Ja.
0: Hoor.
1: Ja.

0: Nou zullen we het hebben. Richard Marx en Right Here Waiting uit het magische jaar 1989. Dit is mijn trouwnummer, zegt Arnold uit Delft. Oh, dat is ook grappig. En dan komt, even zien, wat is er nog meer? Valentijn, die zegt Robbie Valentine en Over and Over Again. Nou, nu hebben we We Unleashed de zwijmelnummers, Alfred.
1: The Beast.
0: Ja. We Unleashed the Beast. Nou ja, wel leuk. Nancy, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hallo. Jij ging gelukkig even iets meer pit erin gooien. Daar waren we ook wel eventjes aan toe.

0: wat dat betreft. Moet het leuk om een beetje af te wisselen?
1: Ja.
0: Ja. Want wat ze wist voor je draaien, jouw ethische suggestie?
1: Ja, respectable van Mel en Kim.
0: Ja. Je zegt ook, ik ken het dansje uit de videoclip nog steeds.
1: Ja, als ik dat hoor, ja, jongens, ik ga het jullie niet laten zien, want zo mooi is het niet.
2: Hannelore, die klikje.
3: Hannelore gaat het nu voordoen.
0: Maar Hannelore doet het nu voor, het is een beetje zwaaien.
4: Ja, met je arm omhoog en dan opzij en dan laag en weer
0: opzij. Maar dan voel je een T van je armen.
4: Ja,
0: van
4: je armen wijd zo.
0: Oh, joh. Nou, joh, je leert toch eens wat. Hartstikke leuk. Nou, we gaan hem nu live doen. Gelukkig dat, tenminste in mijn geval, dat het radio is. Maar in jullie geval...
2: Moet je even een Jan Willem doen?
0: Wat doe ik met Jan Willem?
2: Zeg dan, heb je misschien zin in een kopje

0: Respectable van Mel en Kim voor Nancy was dat, geloof ik. Hè? Ja, hadden we goed onthouden, Nancy.
1: Zeker.
0: Wat een heerlijk appje van Rob Rijn. Oh, was, waar ben je? Hier ben je.
2: Goedemorgen, Jeroen.
0: Hallo, hallo.
2: Zou je in je amazing uurtje mijn nummer 1 van mijn stemlijstje willen draaien? Dat is Michael McDonald en James Ingram met Yamo Be There.
0: Nou, ja. Kom maar.
2: Fijne uitzending.

0: Speciaal voor Rob uit Hilversum. Die wilde graag Michael McDonald en James Ingram. You will be there.
1: Radio 10 staat op.
0: Als een soort voorzetje eventjes voor ons jaren 80 lijstje. Je hebt nog tot 5 uur vanmiddag om hem in te leveren. Dus alle inspiratie is welkom. Amy, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Je spreekt met Ernie.
0: Ernie, oh sorry, ik heb de R, mijn kippige ogen, de R en de N worden een M. Dat is niet handig, ja. Ernie. Nee, hallo.
2: Dat maakt niet uit. Hallo.
0: Dat vind ik lief van je. Uit Almere kom jij en jij staat ook op de puzzelen op jouw lijstje.
2: Ja. Ik ben bijna klaar om hem in te leveren.
0: Kijk, weet je, ik waardeer het heel erg dat je zegt van ik wacht daar nog eventjes mee. Want ik ben precies hetzelfde type dat ik denk ik wil niet gelijk op maandagochtend om 9 uur dan al denken. Bam, lijstje, want dan weet ik zeker dat ik op maandagochtend om 10 uur denk. Oh shit, ik ben die en die vergeten.
2: Ja, absoluut, dat heb ik ook. Dus ik heb al zoveel mooie nummers, maar die voor mij, die had ik, ik denk, ik ga het nog niet vertellen, maar die vind ik zo gaaf en die heb ik nog niet gehoord. Ik denk, gooi hem er toch vandaag even in.
0: Goed zo. Ja, want we zitten redelijk aan het eind van de jaren 80. Met de muziekjes die we nu vanochtend in dit uurtje draaien. Maar jij neemt ons mee terug naar 1981.
2: Zie, dat is dus echt uit mijn jeugd. Want ik vond zijn kledingstijl zo gaaf. En ik had het nog nooit zo gezien. En zijn muziek vond ik helemaal gek.
0: Laten we het maar gewoon zeggen. We hebben het over Adam and the Ants. En Stand and Deliver. En wat voor kleding gaat het over dan?
2: Ja, in mijn ogen was dat piratenkleding.
0: Theaterkleding, oké.
2: Okay. Ja. Ja, piraten.
0: Oh, ja. En dus er stonden bij Ad Visser en Penny de Jager op het podium te dansen, denk ik dan. Dus
2: ja, ik ben helemaal te gek.
0: Ja, leuk man. Nou, leuk, bedankt voor de inspiratie. Radioteam.nl, dat is waar je je lijstje moet inleveren. Maar dat had jij natuurlijk al lang in de gaten, Ernie.
2: Zeker weten.
0: Kijk eens even, daar komen ze al binnenlopen. Wacht, we gaan even ruimte maken, want dan kunnen ze hier even... Doeg, Ernie!

0: Rogier. Goedemorgen, Jeroen. Ik ga op Belinda Carlisle, Lieve Leiden. Een geweldig nummer blijft dat toch. Ik heb hem vorig jaar gezien in Paradiso in Amsterdam. En ze heeft nog steeds zo'n mooie vibratie in haar stem met de groetjes van Rogier. Martijn.
1: Ja, Jeroen.
0: Jij zat ook een beetje half verliefd te kijken.
1: Ja, het is zo'n lekker liedje. Heaven is a place on earth. Dat is de allerbekendste natuurlijk. Ja. Zingen we altijd mee in de auto, Sam en ik. En dan doen we ramen open. Vinden we allebei fantastisch. Dat iedereen kan meegenieten. Dat was een kraaien geluid.
0: Van jullie mooie vibrato in je stem.
1: Ja, goed. Ik heb voor voorgenomen om vandaag de eerste helft van het programma beter te doen dan het Nederlands elftal gisteren. Is dat een goed voornemen, denk je?
0: Nou ja, uiteindelijk kom je dan met een gelijkstand eruit.
1: Nou ja, dat is beter dan verliezen natuurlijk. Dat is toch een puntje pakken natuurlijk op deze vrijdag.
0: Beter dan verliezen. Ja. Veel plezier. Je hebt nog tot 5 uur vanmiddag om je lijstje in te leveren voor de jaren 80. Al je suggesties. Maak er wat moois van op radio10.nl. En heel veel plezier met Martijn zometeen.
2: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos. Semjo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar semjo.nl.
3: Semjo.
4: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst. 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop. Aldi.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
6: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf 3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf 99 cent. Dat doe je goed. Vibra.
8: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 5,99. Lidl, je verdient het.
9: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
8: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar 2,99. Lidl, je verdient het.
10: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
11: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
12: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
13: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
14: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
15: Van België tot Annabel. En van een kopje koffie tot Specialized. Op zaterdag 12 december verandert AFAS Live in de grootste nederpoptempel van Nederland. De Nacht van de Nederpop XXL. Met Henk Westbroek, Nol Havens, Erik Mezi, Hans de Mooi en nog veel meer. Een avond vol herkenning, nostalgie en meezingen. Deze week kans op tickets van 10 voor de Nacht van de Nederpop XXL. Alle info radio10.nl.
16: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
17: Balen zeg.
3: Koffie.
6: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
17: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
18: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
17: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
19: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
20: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
21: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
22: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
23: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
21: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
22: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
24: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
1: 1 minuut over 10, het is de
25: vrolijke
1: vrijdag van Radio 10. Met zometeen een artiest. Ach, wat leuk, die gaat op zijn knieën. Maar eerst het laatste nieuws. Nicola Ruijs, een hele goede morgen.
26: Goedemorgen. Winkelbedrijven komen in een opstand tegen het plan om de belastingvrije personeelskorting af te schaffen. Vanaf volgend jaar valt die korting namelijk in hetzelfde potje als bijvoorbeeld kerstpakketten. En als dat vol zit, dan betaalt de werkgever 80% belasting over dat extra bedrag. Bedrijven als Jisk, Plus en TUI vrezen volgens de Telegraaf dat personeelskorting daardoor verdwijnt. En de brancheorganisaties, die zijn een petitie gestart. Justitieminister Van Weel blijft bij zijn verklaring over het stoppen van Europese steun aan Sierra Leone. De miljoenen worden niet meer overgemaakt omdat het Afrikaanse land Bolle Jos niet wil uitleveren. Gisteren werden de woorden van Van Weel door Brussel tegengesproken omdat de betaling van 18 miljoen door een technisch probleem niet door kon gaan. Volgens Van Weel moet de EU dat wel zeggen, maar is de echte reden dus anders. Christa Pike, de Amerikaanse gevangene die 2 dodelijke injecties overleefde, heeft hersenschade opgelopen. Dat zeggen Amerikaanse media. Mocht ze de mislukte executie overleven, dan gaat ze terug de gevangenis in. Ondertussen zijn er vraagtekens rond de executiearts. Eerder dit jaar was hij ook betrokken bij een executie die niet door kon gaan, omdat er toen bij een andere gevangene ook geen ader geprikt kon worden. En weer winst voor Dick Advocaat en zijn Curaçao in de Nations League. In Willemstad werd Trinidad en Tobago met 1-0 verslagen. Daarmee heeft Curaçao een prima start van hun Nations League-programma. Tot dusver zijn alle wedstrijden gewonnen en is het land koploper in hun groep. Radio 10 weer. Het wordt een dag met veel zon, weinig wind en het wordt een graad of 20.
1: Flitsmeister met 1 vertraging, dat is de A59. Zonzeel Os voor Hoijpolder. Vertraging 5 minuten.
27: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
28: Shopper de Shop. Alleen dit weekend in

0: X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen, voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
3: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
5: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg... Doei doei!

0: kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG, find your more.
1: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
2: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
3: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
4: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
5: Simyo.
2: Investeren. Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
6: Is dit het?
7: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
8: Even bollen met Select.
9: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
10: Ah, relaxed?
9: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
11: Wil jij met 20% korting shoppen? Zet dan Elsmart Shopping Day in je agenda. Op zaterdag 3 oktober shop je met 20% korting bij onder andere H&M, Look Fantastic, Dr. Martens en Pink Jellock. Check el.nl voor alle deelnemende merken en kortingscodes. Enjoy Elsmart Shopping Day op zaterdag 3 oktober.

0: daar ging hij weer op zijn knieën, hoor. Bruno Mars en Marry You op Radio 10. En we hebben het net achter de rug, de op één na populairste maand om te trouwen. Dat is september. En nu zitten we in oktober en dat is de maand van stoppen. Niet gelijk met het huwelijk, maar wel met roken. Het is stoptober. Geldt niet voor Queenie en het hoorde met Don't Stop Me Now, want die laten de schoorsteen lekker roken. Wat je wel krijgt, zoals elke dag, is bij Radio 10...
1: gratis. G-R-A-T-I-S.
0: De grootste hits aller tijden, ook op de vrolijke vrijdag van Radio 10. Coldplay komt eraan met Clocks, Ace of Base ook. En eerst Don't Leave Me This Way. Dit zijn de Common Arts.

0: vanmorgen liep ik naar mijn auto. En toen had ik sinds tijden dat gevoel van, ach, wat is het lekker fris. Wat een heerlijk, nou, nu niet koud, maar fris beginnen van de ochtend. En toen dacht ik, hoe lang zou het nog zijn tot de wintertijd begint? Dat is nog 23 nachtjes slapen. Ja, en dan begint die hele mooie tijd van het jaar. Ik vind het prachtig, hoor. Wintertijd is over 23 dagjes. Kloks van Coldplay op deze vrijdag bij Radio 10. Je kan tot 5 uur vanmiddag stemmen voor de ethische top 810 die je vanaf maandag hoort. Dus mocht je dat nog niet hebben gedaan, je weet wat je moet doen. Stemmen via radio10.nl. En een van de stemmers is Nicole Mulder. En zometeen hoor je één van haar favorieten.
1: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal. Gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
3: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
2: Het is L Smart Shopping Weekend bij Otrium. 10% extra korting op al onze merken.
4: Shopper de shop. Alleen dit weekend in

0: tafel.
1: Zo, dat ziet er lekker uit.
2: Ja, echt
3: een broodje.
4: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
5: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
6: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama... 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
9: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Martijn Koopman.
11: Nou, het is een prachtige nazomerdag. Temperatuur vandaag maximaal 20 graden met Alexis Jordan zometeen. Maar eerst.

0: Dat op de
1: vrolijke
0: vrijdag voor Radio 10. Alexis Jordan hoorde je.
2: Stemweek.
0: Je kunt alleen vandaag nog stemmen voor de 80's top 810 tot 5 uur vanmiddag. En vanaf maandag hoor je de lijst van 8 tot middernacht met misschien wel jouw favoriete muziek uit de jaren 80. Stemmen doe je via radio10.nl. En wie dat onder andere heeft gedaan is Nicole Mulder uit Deventer. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Matthijs.
0: Ja, ik heb jouw lijstje erbij gepakt. En toen dacht ik, een vrouw die stemt op Modern Talking. En ook Anita Meijer. Ah. Die moet ik toch even bellen.
3: Ja, dat is wel leuk, hè?
0: Ja, ja, maar hoe oud was je in de jaren 80?
3: Ik ben in 79 geboren. Dus in het begin was ik nog heel klein. En daarna rond 10, 11.
0: Je bent ervoor in de wieg gelegd, om het zo maar te zeggen.
3: Ja, ik heb een oude ziel.
0: Ja, Anita Meijer, why tell me why? Waarom staat hij in je lijst met 15 favorieten?
3: Ja, omdat ik eigenlijk, sinds dat ik ook in Nederland woon, vind ik het eigenlijk een van de beste Nederlandse zangeressen.
0: Oké. Okay. Dat is ook. Maar je hebt in het buitenland gewoond?
3: Ja, ik ben geboren in Berlijn.
0: Oh, goedemorgen. Ja.
3: Ja.
0: Ja.

0: Dankjewel trouwens voor het stemmen. We hebben één van jouw liedjes eruit gepakt. Dat is de nummer 1 in je lijst. Dat is Bill Medley en Jennifer Warnes. I've Had the Time of My Life.
1: Oh ja, leuk.
0: Ja, waarom staat die op 1?
1: Ja, dat is mijn favoriete film. En ik moet het altijd meezingen. En ik heb er zulke leuke herinneringen aan. Het is echt een van mijn liefste liedjes.
0: Nou, dan gaan we die even draaien. Dat is een kleine warming-up. En een mooi begin op deze vrijdag voor je weekend. En dan zeg ik dankjewel voor het stemmen via radio10.nl. En Cru Scott, een schone taak en veel plezier.
1: Ja, dat wens ik jou ook. Dank je. En alle luisteraars.
0: Nou, wat lief. Hey Nicole, fijn weekend, hè.
1: Bedankt. Ja,
0: we gaan snel draaien.

0: is binnen. Nicola Ruijs, een hele goede morgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Waar ga je het zo meteen over hebben om 11 uur?
1: Nou ja, oud worden. Dat, als het goed is, worden we dat allemaal. Gaat vanzelf. Maar hoe word je leuk oud?
0: Op een vrolijke manier.
1: Dat heb ik uitgezocht. Allemaal tips zo.
2: Vrolijke.
0: Vrijdag van Radio 10 zo meteen om 11 uur. Maar eerst Self Control. Dit is Laura Branigan.

0: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
1: Nu bij Quantum 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.

0: vol speelplezier.
1: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
3: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
4: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Sneldoor trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2+3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
6: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots. Voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
7: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de Beef Rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
8: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Hier hoor je ze gewoon stereo. Zometeen stappen we in de tijdmachine met vier nummer 1 hits uit de jaren 80. Maar eerst het laatste nieuws en dat krijg je van Nicola Ruijs. Nicola, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Justitieminister Van Weel blijft bij zijn verklaring over het stoppen van Europese steun aan het Afrikaanse Sierra Leone. De miljoenen worden niet meer overgemaakt omdat het Afrikaanse land Bolle Jos niet wil uitleveren. Gisteren werden de woorden van Van Weel door Brussel tegengesproken omdat de betaling van 18 miljoen door een technisch probleem niet door zou kunnen gaan.
3: Ik kies een directe confrontatie met Sierra Leone. Daarom hebben we ook gepleit voor het opschorten van deze steun. Dat nu gebeurt, dat plaats ik daarom in dat kader. En daar spreek ik dus ook de regering in Freetown direct op aan.
2: Nou, volgens hem moet Brussel juridisch wel zeggen dat het een technische reden heeft. Maar de echte reden is dus anders volgens hem. Het vangen en zenderen van wolven op de Utrechtse Heuvelrug, dat mag niet. De rechter houdt het tegen. Van de provincie mochten onderzoekers daar strikvallen gebruiken om het gedrag van de wolven te volgen. Dierenbeschermers stapten naar de rechter en die vindt ook dat die vergunning niet helemaal in orde is. Wie naar Japan wil verhuizen om daar te werken en te wonen, kan de portemonnee trekken. Een permanente verblijfsvergunning is namelijk met 1900% verhoogd. Ja, 1900%. Je betaalt voortaan zo'n €1270 en dat was eerst €63,50. Ook worden de toelatingseisen aangescherpt. De maatregel komt op het moment dat het aantal buitenlandse inwoners in Japan maar blijft toenemen. En ouder worden, ja, dat worden we allemaal. Of het nou willen of niet, ja, je moet het natuurlijk wel halen, maar we gaan er even vanuit. Maar hoe zorg je nou dat je geen zure bejaarde wordt? Ja. Nou, dat heeft het AD voor ons uitgezocht. Wat je moet doen, niet steeds over je stramme spieren moet praten of andere dingen die je niet meer kunt of voor de derde keer hetzelfde verhaal vertellen. Nee joh, ga sporten, bezoek een concert, maak een praatje in het park of luister een keer naar anderen en probeer wat nieuws. Want je hebt al veel meegemaakt in je lange leven, maar nog lang niet alles. Ik zou zeggen, probeer het eens. Het schijnt echt te werken.
1: Jij weet het.
2: Ja, ik heb een beetje last van mijn rug, maar ik kom er zo op terug, denk ik.
1: Ik sta ook al krom 3 weken, maar goed.
2: Ja, goed, het weer. Ja, is ook niet slecht voor mijn littekens. Het gaat regenen. Nee, het is zonnig, weinig wind. 20 graden ongeveer.
1: Mooi, we gaan door. Flitsmeister, 1 vertraging nog. De A12 Oberhausen-Arnhem. Voor Duiven, 10 minuten.
4: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom eraan.
8: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
9: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
8: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
10: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
11: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
12: Even bollen met Select.
13: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
14: Ah, relaxed?
13: Niet A-relaxed. maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
14: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct lees voor het kopen de verpakking.
15: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: ZZP'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
3: De kers op jouw middag klinkt als krakende Magnum chocolade, dubbele kersensmaak en dat op een McFlurry. Een iconische lunch, de McFlurry Magnum Utopia Double Cherry van McDonald's. I'm loving it.

0: Alex Warren en Fever Dream. Het is 11 minuten over 11 geweest. 4-1 in de digitale klok. En dan krijg je zelfs elke dag 4 nummer 1 in achter elkaar. En vandaag uitsluitend muziek uit de jaren 80 nog een keertje. Want vanaf aankomende maandag gooi je de 80's top 810. En vergeet niet, je kunt stemmen tot Gijs op 10. 5 uur vanmiddag via radio10.nl of de app van Radio 10. Om je favorieten door te geven. Zodat je volgende week kan zeggen, hey, daar heb ik op gestemd. Leuk om hem nog eens te horen. Zometeen gaan we naar een vrolijk nummer van David Bowie. Maar eerst een nummer 1 in Luxemburg, Canada, Engeland en bij ons in Nederland. Soul to Soul en Back to Life is de eerste in
1: 4 keer

Nummer 1 is voor David Bowie in 1983. Let's Dance, vandaag in 4x1. En David is ooit gestalkt door, nu komt het, een roze konijn. Ja, zeg maar. Tijdens een van zijn tours zo'n 20 jaar geleden begon het op te vallen dat er regelmatig een fan in het publiek stond met een roze konijnenpak aan. En het gebeurde wel eens vaker dat fans iets vreemds aantrokken, maar het roze konijnenpak, dat viel wel heel duidelijk op. Op zich geen probleem voor David, totdat hij in een vliegtuig zat en op diezelfde vlucht ook iemand zat in een roze konijnenpak. Goed. Ja, hij besloot het te negeren en heeft nooit geweten wie er in het pak zat, want het konijn in kwestie is in rap tempo teruggekrabbeld en heeft zich sindsdien voorgoed in zijn holletje verscholen. Laten we het daarbij houden. David Bowie is vandaag de tweede in 4x1. Elke dag met 4 nummer 1 hits achter elkaar. Vandaag nog muziek uit de jaren 80. Inspiratie voor de 80's top 810 die je vanaf maandag hoort. Stemmen, hè, kan tot 5 uur vanmiddag via radio10.nl op de Radio 10 app. Zometeen reizen we af naar de hoofdstad van Thailand, Bangkok, met Murray Head. Maar eerst de Bengals, hun nummer 1 hit. Dit is Eternal Flame.

0: Burrowheads, One Night in Bangkok uit 1985 was vandaag de laatste in 4x1. En daarvoor de Bengals met Eternal Flame. En ik start dat liedje en collega Nicola Ruijs ook. Goedemorgen nog een keer.
1: Hoi.
0: Die zegt, dit was het eerste singeltje wat ik ooit gekocht had. Ja. Zei ik van, dit was voor mij ook de eerste. Wat grappig zeg. Ja, ja, ja.
1: En dat terwijl we er nog zo jong uitzien.
0: Ja, hou dat zo, zou ik zeggen. Alles mag op 10. Nou, ongelooflijk. Jeroen is ook al binnen. Goedemorgen. Jeroen Nieuwenhuizen.
2: Ja, jullie vonden dat natuurlijk leuk, omdat Susanne Hofstad naakt had ingezongen.
1: Ja, ik wel. Daar Martijn misschien om, niet, maar ik wel.
2: Muziek,
1: ik
2: heb gewoon stom, maar het ging om het clipje.
1: Precies. Ja.
0: Goed, over naar de orde van de dag. Zometeen Alles mag op vrijdag. De vrijbrief om jouw favoriete liedjes aan te vragen bij Jeroen Nieuwenhuizen. Dat kun je doen via de app van Radio 10. Je kan het inspreken, intoetsen. En Jeroen, de eerste na 12 is de...
2: Ja, de Bammerammer.
0: Extra veel pittige gezelligheid.
2: Zeker op vrijdag, knallen maar.
0: Als je die aanvraagt, krijg je daarvoor terug de Bammerammer Roodtrommel. Dus ik zou zeggen, pak de app erbij.
3: Je zingt ze allemaal mee.

0: Belgisch Top 810 op radio10.nl.
1: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
2: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
4: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
8: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
9: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaardabonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
10: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
11: Oh ja? Daar werken jullie zeker niet met Blokledder.
12: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blaklader.
13: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
14: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
15: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt. En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
16: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
13: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
17: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One A Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
18: Martijn Kool.
19: Ja, heerlijke dag vandaag. Zonnig en temperatuur maximaal 20 graden. En onderweg naar de lunch hoor je Madonna.

0: Hyundai in het hoekje moet nog even de slinger goed vastplakken, anders komt hij naar beneden zetten, hoor. Ja, heel goed. Ja. Ja. Wat ziet het er gelijk weer gezelliger uit, Jeroen, als die slingers hangen op deze vrijdagmiddag.
1: Ja, je moet ze zelf ophangen.
0: Ja, het leven is een feestje, maar je moet zelf de slingers ophangen. En dat kun je doen zometeen na 12 uur. Alles mag op vrijdag. Een leeg uurtje wat gevuld mag worden met jouw favoriete muziek. En dan kan Jeroen het opzetten. Het is eigenlijk heel simpel. Laat weten wat hij voor je kan draaien. En dat mag van alles zijn, hè, Jeroen. Als het maar een tractatie is voor jezelf, maar ook voor een ander.
1: Ja, dat is ook natuurlijk. Hè, dat niet mensen meteen de radio uitgooien van... Wat is dit nou weer? Nee, als je iets leuks in gedachten hebt, laat het zo snel mogelijk weten. Kunnen we een leuk uur samenstellen. En heb je nou geen inspiratie, maar wil je toch lekker meedoen? Kijk eens in de top 4000 bijvoorbeeld. Er staan fantastische platen in die je niet al te vaak hoort op de radio.
0: 4000 goede suggesties. Ja, nog 4000. Moet je nagaan. Radio10.nl.
1: En natuurlijk hebben we nog wat marammertje nodig ook, hè.
0: De eerste na 12. Dat is niet dit. Dit is wel heel erg traag daarvoor natuurlijk. En dat zak je een beetje zo in elkaar. Want je wilt de lunch natuurlijk wel lekker vrolijk beginnen.
1: Sowieso.
0: Het is een liedje met extra veel pit. En gezelligheid. Warmte. En daarvoor terug krijg je dan de...
1: Bam, bam, bam, broodrommel.
0: Dus laat me weten wat je kan draaien. Wat je doen voor je kan draaien.

0: gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
2: Download de app en start met vinden.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets achterop een Honda HR-V.
4: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda...

0: 2500 euro Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
1: Honda, the power of dreams. Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
4: Bij Basic Fit is iedereen anders.

0: eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.
1: Shopper de Shopper de Shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels. 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
5: Ja.
4: En nu?
5: Domeinnamen kopen.
4: Voor je bedrijf?
5: Ja.
4: Welk bedrijf?
5: Ja, dat weet ik nog niet.
4: Welke domeinen dan?
5: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
4: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
5: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
6: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
7: Semjo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand.

0: vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
1: Ja hoor, de vrijdagmiddag is 10 seconden oud en dat gaan we zo eens vieren met Alles Mag op Vrijdag. Doe lekker mee, nu het nieuws, Nicola Ruijs.
2: Goedemiddag, de inflatie in de eurozone is sinds 2023 niet meer zo hoog geweest. En dat komt natuurlijk door de hoge prijzen voor olie en gas. De prijzen lagen in september 3,8% hoger dan een jaar geleden. In augustus was dat nog 3,2%. De hoge inflatie kan ook zorgen voor een renteverhoging door de Europese Centrale Bank. En dat zorgt er weer voor dat lenen duurder wordt. Er is één voordeeltje aan dit hele verhaal. In de supermarkt liggen de prijzen slechts 0,1% hoger. Ja, we kunnen hem denk ik iedere dag wel draaien, ja. Als het wordt duurder. Goed dat de vakbonden en werkgevers weer komen overleggen op het Catshuis. Minister Veilbrief van Sociale Zaken noemt het een startschot voor echte onderhandelingen om het te hebben over de grote dingen.
3: Er is te veel gegaan over geld, te veel gegaan over politiek en te weinig over mensen. Dus ik wil graag weer over mensen praten nu.
2: Ja, die onderhandelingen die kunnen wel maanden gaan duren. De 5 mannen die dinsdag werden opgepakt omdat ze bagage hadden achtergelaten op de treinstations zijn weer vrijgelaten. Ze blijven wel verdachten. Alle 4 hebben geen vaste wonen verblijfplaats. Er werden onbeheerde tassen gevonden in Utrecht, Haarlem, Rotterdam en Dordrecht. En die treinstations die werden daarop kort ontruimd. En na de dood van de schrijfster en cabaretière Paulien Cornelissen is er een run op haar boeken. In een dag tijd werden er 1,5 keer zoveel verkocht als normaal in een hele maand. Haar columnbundel In het Kort is het populairst. Paulien Cornelissen overleed woensdag op 50-jarige leeftijd. Ze is de komende weken nog wel te zien op televisie als jurylid bij De Slimste Mens. En dan nog het radioteam weer. Het is een dag met veel zon en weinig wind. En daarbij wordt het een graad of 20.
1: Dan de dagelijkse files voor de grens met Duitsland. Hè. Die ken je inmiddels wel. En ook de A2 Utrecht en Bos voor Beeks 9 minuten. En de A2 Luik Maastricht-Zuid voor Maastricht-Zuid. Daar is 11 minuten gemeld.
4: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
5: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
6: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
7: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
8: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
9: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
10: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl. Oh.
7: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
11: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst. 350 gram voor maar 2,69. Dus echt

0: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com. Nu bij Quantum, 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
4: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 106 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van 1500 euro stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. 1500 euro stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.

0: vrijdagmiddag van Radio 10 gaan we beginnen met Nancy.
1: Goedemiddag.
0: Hallo, je bent lekker brownies aan het bakken.
1: Ja, klopt. Ja. Wat ben ik aan het doen, ja. Ik krijg vanavond gezellig vriendinnen op visite. Spelletjesavond, daar hoort wel lekkers bij.
0: Wat voor spelletjes ga je doen?
1: Ja, dat is altijd een verrassing.
0: Je gaat toch weer niet strippokeren, hè?
1: Nee. Deze keer niet.
0: Het kan nog alle kanten op gaan, dus.
1: Ja, kan alle kanten nog op, maar we zijn gelukkig met allemaal dames.
0: Een beetje rummikuppen, hè?
1: Ja, of zoiets. Van alles, of soundfish, of noem maar op.
0: En dan ga je zo meteen zeker die brownies alvast even voorproeven.
1: Ja, nou, dat weet ik nog niet.
0: Nee?
1: Nee, dat weet ik nog niet. Dat is niet goed voor mij.
0: Ja, je moet een beetje gaatje vrij houden, uiteraard. Want anders dan

0: Heel simpel, gewoon een boterham met kaas en stroop.
1: Dan, ook bij Nancy. Ja. In deze week voor de ethisch top 810 heb je vast iets lekkers uitgekozen uit dat decennium.
0: Ja, dat klopt. Ik zat te denken aan Tracy Ullman en Breakaway.
1: Nou, dat is nou echt een...
2: Radio 10, bam een rap!

0: Oh, lekker hoor, voor Michael Boskax en What Can I Say hier op Radio 10. Het was alweer de tweede voor vandaag. Hè. Jawel, we hadden ook nog een heerlijke panorama. Breakaway, Trash Hillman voor Nancy.
1: Jeroen, Nieuwenhuizen, dames en heren.
0: Een hele goede middag. Welkom, het is Jeroen Efteroen, de lunchshow van Radio 10. Tot 2 uur hebben we onder andere de top 4000 quiz. We gaan lekker dikke 10 uitdelen. Dan sluiten we de zaak eens positief af natuurlijk vandaag. En we hebben een uur lang alles mag. En dat betekent dat je gewoon lekker iemand kan tracteren op een favoriete plaats van jou. Laat maar weten via de app, hè. Hockey met een stokkie kreeg gisteren een heel andere betekenis in Wassenaar. Het was de tweede keer in korte tijd dat er tijdens een wedstrijd mannelijke streakers het veld opliepen. Nakend dus.
2: Hockey met een stokkie.
0: En de vorige keer dat het gebeurde reageerde de trainer van de club lacherig en zei: ja, als je dat dan doet, trek dan in ieder geval onze clubsokken aan. Dat had hij misschien niet moeten doen, want gisteravond tijdens de Gold Cup wedstrijd bestormden wederom 4 streakers het veld met fakkels, een vlag en blauwe hockeysokken van de club.
2: Wat grappig. De Red Hot Chili Peppers hadden ook sokken, maar dan niet aan hun voeten, weet je dat nog?
0: Ja, precies.
2: Als ze optraden.
0: Ja, alle gekheid op een sokkie. Misschien heb je ze wel op de mat bij de deur staan. Dat kan, hè. Kleurrijke rubberen klompen, de Crocs.
2: Crocs?
0: Crocs. Ja. Ze zien eruit zoals het klinkt. Crocs.
2: Ja.
0: Ja, wel comfortabel, dat hebben we wel, maar goed. Overwegen ten ieder geval om even niet zomaar door het winkelcentrum of ergens anders waar een roltrap is met die dingen te gaan dabberen.
2: Wat dan?
0: Ja, nou ja, dat is dus gevaarlijk. De afgelopen tijd zijn er meerdere incidenten geweest waardoor mensen daar vast kwamen te zitten met hun voeten.
2: Oh, in zo'n roltrap.
0: Ja, in een roltrap, ja.
2: Dat wordt net kraks. In plaats van kroks. Goedemiddag.
0: Oké, het is vrijdag, mensen. Beetje ontspannen. Ik zeg dat dan wel, het is vrijdag. Maar dat betekent ook dat je vanmiddag tot 5 uur nog kan stemmen voor de ethisch top 810.
2: Oh ja.
0: Hey, vergeet dat dan niet, hè. Ik ga het voor de laatste keer zeggen. Als je volgende week luistert, vanaf maandag gaat de lijst hier draaien. Als je volgende week luistert en je favoriete plaat uit de ethisch staat er niet bij. Ja. Als je geen lijst hebt ingestuurd, dan kan dat dus gebeuren.
2: Eigen schuld, dikke bult, zeg
0: ik. Ik zou het toch maar even regelen nog. De radio10.nl-site natuurlijk, of de app. Die kun je er ook voor gebruiken. Ik zou sowieso die app eens lekker op de telefoon zetten. Want als je dat nog niet hebt gedaan, dan loop je wel leuke dingen mis. Zoals bijvoorbeeld tickets van 10 voor de nacht van de Nederpop XXL op 12 december in de avonds live. Al die favoriete Nederpop-knijters van vroeger die spelen daar. Onder andere Peter Koelewijn, Hans de Boy, Lois Leen, Goeie Doel. Nou, dat is ook lang geleden dat je die hebt zien spelen live, toch? Je maakt de kans op allemaal als je de app hebt. En als je die dan toch opent, kun je ook meteen meedoen met...
3: Alles mag op vrijdag. Hey Jeroen, wil je van mijn mannen toch in draaien? Jumma hart, jumma soul. Groetjes, Martin.
0: Yo, Martin komt eraan.
4: Hallo, met Yvonne.
0: Hoi.
4: Ik zou heel graag het liedje Liquid Lunch willen horen van Killer Emerald. Dankjewel.
0: Nou,

0: Lunch Caramerald. Hoor je ook niet vaak, hè? Maar daar heeft Yvonne wat aan gedaan vandaag. Hartstikke fijn. Nou, ik hoop dat je lekker een liquid lunch erbij had. Ook naar ons, hè?
1: Alles mag.
0: Gaan we nog eens draaien. Tot 1 uur kan het nog, hè? Pak je kans nou even. Wees erbij. Pak die app, open hem en zeg wat ik moet draaien. Of spreek het, typ het even in. Dat kan ook.
2: Hey Jeroen, Rolf hier. George Michael. Met Outside. Lijkt me wel lekker voor vandaag.
0: Ja?
2: Hoi hoi.
0: Dat lijkt je wel wat, hè? Nou, dan ga ik die voor je opzoeken. Draaien we die zo meteen. Eerst kijken wat je net wil.
3: Hallo Jeroen. Hallo allemaal.
0: Hoi.
3: Ik zou graag een liedje aanvragen. Pussycat met Mississippi. Alvast bedankt. Ja. Groetje.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: Doe mee aan de muzikale oplossing. Herken jij de hit? Zet de muzikale stukjes in de juiste volgorde en win! Tickets van 10 voor Lego World. Meer info, radio10.nl.
1: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG, find your more.

0: speelplezier. De beste tribute band van Nederland. De Bee Gees by Main Course. Komt naar Ahoy Rotterdam. Night Fever. Stayin' Alive. Tragedy. 22 november. Tickets beegeesahoy.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
3: Chris?
4: Ja?
3: Hoef jij niet te werken vandaag?
4: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
3: Dus, heb je nu...
4: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
3: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
0: Jeroen Nieuwenhuizen.
5: Ja, hoi.

0: Oh, die was lekker. Van Gert-Jan kwam deze. En volgens mij heeft hij ook nog een aanvraagje zelf ingesproken. Volgens mij wel. Hè? Even kijken, Gert-Jan, ben je daar of niet? Hallo.
1: Goedemiddag, ja. Jeroen. Hi. Zou jij Happy Days van Voorkast willen draaien? Doet me denken aan de schoolfeest in Soest op het Griffland. Was altijd leuk.
0: Nou.
1: Hartstikke leuk. Mooie uitzending.
0: Ja, dankjewel. En jou wordt weer een beetje mooier natuurlijk, hè, met Voorkast. Hartstikke leuk. Nederpiep is het weer. Dat betekent dat je kans maakt op kaarten voor Nederpop XXL. Dat is 12 december in de AFAS Live. De nacht van de Nederpop XXL. En wat hebben we daar allemaal? Nou, wat dacht je van Lois Lane? Het goede doel. Toontje lager, bijvoorbeeld VOF de Kunst.

0: 2 tickets van 10 zijn te winnen voor het concert. Je krijgt zometeen een echte Nederpop klassieker te horen. Een beetje hem af te maken. Dan doe je dat via de app van Radio 10 natuurlijk. Hè. Je mag hem ook inzingen zelfs, maar dat hoeft niet. Je kan gewoon even het antwoord sturen. En als je in de uitzending komt, dan wil ik graag horen hoe dat liedje verder gaat. Nou, dit is het fragment. Let op, hè.
1: Neder.
0: Nou. Pittig. Oeh. Pak de app. Stuur het antwoord. En u weet, spreek je zo meteen hier. Alles mag op vrijdag. Justin.
2: Ja, voor deze uiterst relaxte middag. Graag even het plaatje The Verve van met Bittersweet Symphony. Dankjewel.
0: Ja, die doe ik zo.
3: Hey Jeroen, goedemiddag Stefan hier. Jubilee 40. In december staan ze in Ahoy Rotterdam. Ga ik zeker heen. Maar dan nu even met de app.

0: Justin. Je weet ze wel uit te kiezen, man. The Verve, Bittersweet Symphony. Je moet hem niet te vaak horen, want dan gaat hij toch een beetje... Ja, ik vind het een beetje schuren altijd. Het is een negatieve tekst, hè. Ja. Maar het is wel eentje die beklijft. Het blijft toch in je kop hangen. Neder. Goed gedaan. Nou, over een heel andere muziek gesproken. Nederpop. We hebben Harold aan de lijn. Dag, Harold.
1: Goedemiddag.
0: Zo, het ziet er wel heel erg schoon uit bij jou. Hè?
1: Ja, hè?
0: Ja.
1: Ja, je hebt meegeluisterd.
0: Ja, ja. Klaar met stofzuigen?
1: Klopt.
0: Ja. Heb je honden?
1: Nee, dat niet. Wel twee katten.
0: Oh ja, katten. Nee, ik wou zeggen, er komt al te veel haar vrij van die huisdieren.
1: Ja, deze periode wel, hè?
0: Ja. Dan kun je eigenlijk een soort knuffels van kneden, hè, van wat je onder de kast vandaan haalt.
1: Ja, dat moet je niet te vaak doen, hè. Ja, dat zou het wel, maar dat kneden niet.
0: Zeg, morgen heb jij een lekker buurtfeest.
1: Klopt. Vorige week was Nationale Burendag en wij vieren dat morgen met de buurt.
0: Ja, ja. En heb je een zangertje geboekt?
1: Nee, dat niet.
0: Wat?
1: Nee, zo groot is het niet, hoor.
0: Dat kan, nou, dat, maar dat is toch de gelegenheid? Ik bedoel, normaal, als je een zangertje in je tuin zet, dan gaan de buren klagen. Ja. Maar in dit geval zijn alle buren er, dus kan je het schelen. Nou, misschien kun je nog
1: weet,
0: even.
1: Wie weet wat er gebeurt.
0: Ja, want een beetje nederpop mag best wel schallen bij jullie door de buurt. Toch? Voor de gezelligheid.
1: Ja, zeker weten. Ja.
0: En als dat niet lukt, nou, dan kun je misschien wel naar de Nacht van de Nederpop. Dat is op 12 december in AFAS Live. Maar eerst die, nou ja, wat moet ik zeggen...

0: Harold.
1: Ja, mooi.
0: Jij popkenner.
1: Deze was echt makkelijk.
0: Van harte gefeliciteerd. 2 tickets voor 10 voor de dag van de Nederpop XXL 12 december in de AFAS Live.
1: Super, dankjewel.
0: Ja, dan gaan we er nog eentje doen. Ah, dat moet een leuke knijter zijn. Het is de vrijdag, de vrolijke vrijdag. Hebben we nog wat in gedachten, Dave?
2: Jeroen, goedemiddag. Je met een Dave.
0: Ja.
2: Graag voor alles mag op vrijdag. Charlie Nolens en Mental Theo met Wonderful Days. Dankjewel. Houdoe.

0: Dat was die al.
1: Keukenkopers, opgelet! Nu
2: big deals bij Keukenconcurrent.
1: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
3: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
4: Wow-deals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, luiers en luierbroekjes, 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
6: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
5: Beren goed, thanks bo!
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: En actie, olifant!
7: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
6: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
8: UB40 met Ali K.

0: Gefeliciteerd! Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
1: What a war!
0: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
2: Hier 3 minitips die je dag net een tikkie beter maken. Krokante chicken, frisse ijsbergsla en zoetpittige chilisaus. Het tussendoortje dat altijd kan. De Mini McWrap Sweet Chili van McDonald's. I'm loving it.
3: Je belt, mailt, deelt bestellingen.

0: netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
2: Van het bos tot in de tuin.
1: Zagen.
2: Snoeien.
1: Blazen.
2: Maaien.
3: Meer maaien.
2: En nog meer maaien.
1: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
2: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
4: Stiel. Sterk werk.
5: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
7: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
8: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
9: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
10: Goedemorgen.
9: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
10: Echt waar, joh?
9: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
11: Zometeen in de top 4000 quiz. Speel lekker mee. En ook muziek van Keen en ABBA komt eraan. En de Rolling Stones. Maar eerst het nieuws, Nicola Rauws.
12: Goedemiddag. De familie van Oranje heeft slavernij en het kolonialisme eeuwenlang gesteund en er ook flink aan verdiend. Dat blijkt uit officieel onderzoek dat vanmorgen in aanwezigheid van koning Willem-Alexander is gepresenteerd. En die conclusies, die liegen er niet om.
13: De Oranjes gaven steun aan een koloniaal beleid dat per definitie was gebaseerd op het uitgangspunt van Europese witte superioriteit.
12: Maar de Oranjes krijgen van de onderzoekscommissie niet de schuld van de slavernij in het koloniale beleid.
13: Zonder de Oranjes was Nederland ook wel een koloniale mogendheid geworden. Daar hadden we geen stadhouders of vorsten voor nodig.
12: Het onderzoek naar het verleden van de Oranjes is gedaan op verzoek van de koning zelf. In een huis in Hellevoetsluis, vlakbij Rotterdam, is 573 kilo vuurwerk gevonden. De bewoner van 33 is opgepakt. Het huis ligt midden in een woonwijk en lag vol met kartonnen dozen met daarin echt of zelfgeknutseld vuurwerk. De politie ging kijken naar een anonieme tip. Sinds 1 augustus geldt een landelijk vuurwerkverbod voor consumenten. Pas op voor de groene knolamaniet. Dat is een giftige paddenstoel die op steeds meer plekken in de bossen voorkomt, meldt RTV Utrecht. Hij groeit vooral bij eiken en heeft een groenige hoed en een witte steel met een ring. Eet je hem, dan volgen uren later hevig braken en diarree. Daarna kan je lever uitvallen en kun je overlijden. Dat is al bij minstens 1 persoon gebeurd dit jaar. En het Formule 1-circus is het weekend in Maleisië en de eerste trainingen die zijn alweer achter de rug. In de eerste was Max Verstappen het snelst. In de tweede werd regen verwacht, maar het bleef droog. Op mediumbanden zette Max toen de vierde tijd neer. Op zachte banden ging het sneller, bewees ook Charles Leclerc. Die had toen de snelste tijd. Het Radio Team weer. Een warme en mooie herfstdag is het vandaag. Flink wat zon, het blijft droog en het is zo'n 20 graden.
11: Oh, het is lekker weer om even naar het bos te gaan. Hè? Even te kijken hoe de herfst
12: erin kikt. Paddenstoeletje eten.
11: Ja, hoe heet dat dingetje?
12: De groene knol allemaal niet, pas op.
11: Groene knol,
12: Ja, ding is erg giftig.
11: De groene knol allemaal niet.
12: Als je hem toch eet, zo snel mogelijk naar de dokter. En dan tegengif halen.
11: Ja, prima. Gaan we eens even kijken op de weg. We hebben hier 10 vertragingen. Dit is de top 3. A2 Utrecht en Bosch voor Beest, 15 minuten. A2 Luik Maastricht-Noord voor Europaplein, een kwartier. En A58 is dat. Tilburg-Eindhoven voor de brug over het Beatrixkanaal, 37 minuten nu.
14: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels. 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
15: Met deze week in de bonus. Aha.

0: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
1: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij h.nl of in de AH-app.
2: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
3: Weet jij hoeveel een airfryer kost? Een robotstofzuiger? Of een televisie? Prijzenjacht is terug. Raad mee. Vanaf maandag om 7 uur, of 6.
2: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
3: Prijzenjacht wordt mede mogelijk gemaakt door amazon.nl. Een groot assortiment met scherpe prijzen.
4: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
5: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
6: Is dit het?
7: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
8: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
9: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.

0: even happy.
1: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
2: Oh, Chris, dat zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
2: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: MKB-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

0: Top 4000 quiz.
1: Ja, zo meteen hier vier vragen over de Top 4000. Dat is de lijst die we aan het eind van het jaar altijd uitzenden. En dus ook afgelopen jaar. En daarom ligt het nog steeds een hele fijne lijst. Totdat de nieuwe samengesteld wordt. Daar kan ik wat vragen over stellen. Vier in totaal dus. En een oefenvraag. Als je de oefenvraag eerst even beantwoord via de app van Radio 10... dan weet ik twee dingetjes. Eén, dat je mee wil spelen. En twee, dat je het ook een beetje kan. Je mag ook een beetje hulp om je heen verzamelen. Het is vrijdag, weet je wel. Dan kan je best wel even je collegaatje erbij roepen of zo, toch? Zorg in ieder geval dat je er klaar voor bent... om dat dan over 6,5 minuten ongeveer te gaan doen straks. Oké, komt-ie. De oefenvraag. Zometeen hoor je ABBA. En de soundtrack van de gelijknamige film Mamma Mia. Dat verhaal speelt zich af op een eiland. Maar in welk land? A. Griekenland. B. Spanje. Of C. IJsland. Nou. Welk is het? A, B of C? Dus A, Griekenland. B, Spanje. Of C, IJsland. Waar speelt de film Mamma Mia zich af? Ik zie het graag. En spreek je zometeen na ABBA dus.

0: This is the last time. Keen van Radio 10. En daar gaan we. We pakken hem erbij. De
1: top 4000.
0: En we spelen.
1: De top 4000 quiz.
0: Met Monique. Goedemiddag, Monique.
2: Goedemiddag. Hallo.
0: Van harte welkom. Ja, je bent een muziekliefhebber eigenlijk, hè? Toch?
2: Ja, ik hou wel van muziek. Ja, klopt.
0: Morgen ga je naar Danny Vera in de Schouwburg in Tiel. Ja, dat is
2: spannend. Ja, gezellig.
0: Nou, zeker. Ja, ik weet niet of het gezellig is. Speelt hij ook een beetje upbeat, vrolijke muziek? Want hij heeft natuurlijk zijn grootste hit. Het is natuurlijk eigenlijk een beetje een, ja, moet ik het zeggen, een emotioneel geladen nummertje. Hè?
2: Ja, rollercoaster, hè?
0: Ja, ja.
2: Niet zo bekend. Ja, dat klopt, ja. Nee, ik ben benieuwd. Ik ben nog nooit geweest. Dus ja, we gaan het beleven morgen. Dus,
0: ja, het is een heerlijke zanger. Hij kan fantastisch performen. Dus ik ben heel benieuwd of het wat leuk gaat hebben. Ja. Voor nu, even de oefenvraag die ik je gesteld heb. In welk land ligt het eiland waar de film Mamma Mia van ABBA zich afspeelt?
2: Dat is in Griekenland.
0: Griekenland, ja. Weet je ook hoe het eiland heet?
2: Nee. Ik heb de film wel gezien toen de tijd, maar nee.
0: Kalokairi.
3: Kalokairi.
0: Oh, okay. Ja. Nou, ik ben er ook nog nooit geweest, maar ze zeggen het. Zeg, we gaan nu voor het echt vier vragen. Als je die al goed weet te beantwoorden, krijg je de prijs bekend. Dus niet, dan moeten we gaan kijken wat je wel wist. En zoveel prijzen krijg je dan opgestuurd. Dus, Njam, luister goed. Ja. Here we go.
1: Vraag 1.
0: Vandaag, 2 oktober, is de verjaardag van zanger Don McLean. Hij is 81 jaar geworden. En in de top 4000 vinden we met 2 noteringen. Noem één van beide, maakt niet uit. Don McLean.
2: Oeh. Ja, dan zeggen we wel iets. Maar de titels. Don McLean.
0: Zeg je, ik heb al een antwoord of zeg je bye bye?
2: Nee, ik heb geen antwoord op het. Maar sorry. Nee? Ik moet het just schuldig blijven.
0: Ja, die bye bye was in één, hè?
3: Bye bye.
2: Oh, oké.
0: Okay. Bye bye.
2: Bye bye. Bye bye wel, denk ik.
0: Nee.
2: Helaas.
0: Bye bye, Miss American Pie. American Pie! Ja, dat zochten we. Of Vincent. Dit is ook mooi, Vincent. Ja, nou, onthouden, niet meer vergeten.
1: Vraag 2.
0: Op deze dag 3 jaar geleden ontving zanger Marco Schuitmaker 2 Buma Awards voor de hit die we vonden in de afgelopen editie op 572. En omdat de Native Peep opgave net zo ontzettend makkelijk was, gaan we het nog een keertje doen. En deze is een stuk pittiger. Het is alleen maar voor een prijs hier in de quiz. Hè. Dus niet voor de tickets. Maar we gaan gewoon luisteren even goed. Ja, daar komt-ie.
4: Ik weet ook dat zo'n engelbewaarder op je...
0: Ja, zo'n engelbewaarder op je... A. Lekt. B. Licht. C. Let. Of D. Tuft.
2: Nog een keer, ik had een...
0: Nou, is het A, lekt, B, licht, C, let of D, tuft?
3: Tuft.
2: Ja, ik kan het niet helemaal goed luisteren, maar ik denk B, geen idee.
0: Licht, engelbewaarder op je licht, zeg jij.
2: Ja.
3: Dat er een engelbewaarder op je licht.
2: Nou, ja, dat is heel waar.
0: Engelbewaarder op je licht. Let, yes. Zochten we. Ah.
3: Jammer.
0: Ja. Nou, hè, Monique.
2: Gaat niet goed, hè?
0: Nou, je kan nog 2 prijzen pakken, hè? Dat is toch de helft goed.
1: Oké, okay, vraag 3.
0: Dan een intro van een hele bekende top 4000 klassieker. Ik wil van je weten, hoe heet die?

0: telefoon misschien een beetje lastig te horen, maar...
1: Ja, ja.
0: Haagse band. Ja, en hoe heet de Haagse band ook weer die dit maakte? Ja, ja, het gaat eigenlijk meer om...
1: Ontwering?
0: Ja, en hoe heet het nummer? Daar gaat het om. Het staat voor de deur. Ja, precies, maar dat is niet zo.
1: Nee, geen idee. Nee.
2: Ik moet een hint geven. Nog?
0: Nou.
2: Het staat voor de deur.
0: Ik, dat vind ik toch wel duidelijk, toch? Het staat voor de deur.
2: Het is vrijdag vandaag.
1: Nee, voor de deur.
0: Oh, Weekend Love zochten wij. Weekend Love.
1: Oh,
0: ja.
1: Als Weekend staat voor de deur.
0: Ja. Nou. Nou, Monique, dan hoop ik wel dat je de laatste weet, hoor. Want, kom.
3: Vraag 4.
2: Ja, het is vandaag 2 oktober en dat is World Smile Day. Dat is bedoeld om een dag extra te glimlachen en een beetje aardig voor elkaar te zijn. Die dag die is in het leven geroepen door Harvey Pohl, dat is een Amerikaans ontwerper. En die geldt als de bedenker van de wereldberoemde Smiley. Nou hebben wij Forrest Gump gezien, de film. Dus wij denken dat het Forrest is die dat bedacht heeft. Maar goed, in 1963 heeft hij naar eigen zeggen dat ding ontworpen. Het is eigenlijk bedoeld voor gebruik voor een verzekeringsmaatschappij, maar het groeide uit tot een emoji die nog altijd dagelijks door veel van ons gebruikt wordt. De smiley.
0: Ja, zo tussen de persik en de aubergines door kom je regelmatig een smiley tegen.
2: Ja, zeker. In welke vorm dan ook.
0: Ja, nou, ze zeggen wel eens wie het laatst lacht, lacht het best of het hardst. Of nou, in ieder geval hoop ik dat jij ook wat te lachen hebt als je zometeen toch die ene prijs pakt.
1: Ja.
0: Ja, afgelopen editie in de top 4000 kwam Die With A Smile binnen in de top 4000. Lady Gaga zingt dit samen met een andere muzikale grootheid. En wie is dat? Is dat A. Bruno Mars, B. Ed Sheeran of C. Danny Vera?
1: Bruno Mars.
0: Bruno Mars, ja. Nou, met de hakken over de sloot. Nou, één hak over de sloot.
1: Ja. Toevallig zingen we dit liedje met een popcorn waar ik op zit. Dus,
0: nou, een mooi zo. En ben jij dan Bruno Mars?
1: Ja.
0: Oké. Zeg, je krijgt voor ons één prijs. En dat is een... Ja, je kan hem met twee breken ook. Dan heb je twee prijzen. Een zonnebrilletje van Radio 10 is voor jou, alsjeblieft.
1: Ja, dankjewel.
0: Nou, hij is toch lekker, hè? En ik heb hem getest van de zomer. Het is een fijne zonnebril, dat sowieso.
1: Oké, nou, dan
0: zo gauw
1: het zonnig is, dan
0: zal
1: ik hem opzetten.
0: Oké. Nou, geniet morgen van je concert met Danny Vera, hè?
1: Gaan we doen, dankjewel.
0: Doei, doei, Monique. Hoi, hoi.
1: Oké, hoi.
0: Het is Radio 10. Jeroen Afternoon. En Lionel Richie is hier. Dancing.

0: op radio10.nl.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
2: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
3: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
5: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited, dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf 20 euro per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
4: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
6: Keukenkopers, opgelet! Nu
7: big deals bij Keukenconcurrent.
6: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
8: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
9: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12. 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
15: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
14: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
16: Ah, hier kan het.
14: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
17: Jeroen Nieuwenhuizen. Ja, dan komt hij zo meteen weer.
18: Hele dikke team.

0: ik weet het, je zit er al klaar voor met je app open op je telefoon. Onder andere blij te maken, natuurlijk. Nee, niet ons. Nee, die persoon die dikke 10 ontvangt.
1: Juist.
0: Dus even de naam intikken van de persoon die die 10 wil. Wie die 10 wil opspelden. De reden daarvoor en natuurlijk ook hoe je zelf heet. Ja, de afzender erbij is wel zo leuk, toch?
1: Ja, ja leuk, ja.
0: Kan je op 2 manieren doen. Je kan het in de app intikken of je kan het inspreken in diezelfde Radio 10 app. Dan heb je een mooie gouden keeltje er ook bij, zo meteen op de zender. He? Is wel even lekker, zou ik denken.
1: Zo is het ook.
0: Dus kom maar vast door even met de berichtjes. Wie verdient er vandaag een dikke 10? Nou, Nico, heb jij iemand uit het nieuws gevonden? Of persoonlijke kennis van je weer?
1: Ik heb wat mensen, een bepaalde beroepsgroep die ik een hele dikke 10 wil geven. En dat zijn de meteorologen van Nederland.
0: Meteorologen?
1: Zij bepalen natuurlijk wat voor weer het wordt. En zij hebben.

0: aankomende woensdag heerlijk weer wordt.
1: Om het bos in te gaan of lekker nog even langs het water te zitten.
0: Ja, om buiten te zijn. Het wordt super lekker weer en daardoor wil ik het. Dus ja, ik wil ze even bedanken.
2: Nou, ik moet dat nieuwe terugwekkende kracht dan. Dat je dat dan volgende week even. Dat kan niet, dat zit de ethische lijst. Maar
0: nee, daarom.
2: Donderdag zegt, nou, het was de afgelopen 3 dagen inderdaad mooi weer.
0: Ja, jij bent altijd eerst zien dan geloven, hè?
2: Ja, ik ben daar zeker van, ja. Want we zouden. Jongens, de nazomer. Nou. Een week lang boven de 30 graden. Nee. Het was 1 dag warm.
0: Ja, maar het was wel lekker. Die hadden we ook niet kunnen hebben.
2: Ja, nee, tuurlijk. Heel blij mee. Gaat niet om. Maar moet je niet zeggen dat ik had al bijna vrijgenomen om een hele week in mijn blote tiet in de tuin te gaan liggen. Ik ben blij dat ik het niet heb gedaan.
0: Volgende week wordt het ook hartstikke lekker. Misschien kan je het dan doen.
2: Dan neem ik vrij ook.
0: Dat wil ik wel even zien.
2: Ben ik er gewoon niet. Doe dat. Al regent het. Wie verdient er nog meer in de kantine? Laat het weten via de app. Kom maar. Dit is Robbie Williams.

5 worden nou lekker. Dan staat je wat te wachten. Komende maandag is het weer de 80's Top 810 hier op Radio 10. En dan hoor je dat soort muziek een hele week lang. En natuurlijk is jouw stem ook wel iets wat wij nodig hebben om die lijst samen te stellen. Tot 5 uur vanmiddag kun je bij ons terecht.

0: Sierra zegt, Rien verdient een dikke 10, omdat hij zo'n geweldige vader voor me is. En John zegt, hij wil graag een dikke 10 geven aan Masha. Dat is een pompbediener bij ons in het dorp. Ik was een portemonnee vergeten toen ik gisteren de tank had volgegooid. Ze heeft me op goed vertrouwen voorgeschoten, zodat ik later thuis alsnog via een betaalverzoek kon betalen. Nou, dat.
1: Dat...
0: Dan heb je, ben je goed van vertrouwen tegenwoordig.
1: Ik wou zeggen, dat is niet niks, hè?
0: Ik bedoel, in principe is het een soort klomp goud wat je in je auto gooit. Ja. Nou, gaan we eens even verder kijken. We hebben hier Stijn, hè?
2: Mijn collega Lars Wels is vandaag jarig. Hij is 31 jaar geworden. Daarnaast is hij vandaag 10 jaar samen met zijn partner Jan. Gefeliciteerd, Lars. En natuurlijk ook voor Jan. Een dikke 10 voor 10 jaar samen. Groetjes.
0: Nou, bij deze. Sonja.
3: Een dikke 10 voor mijn man Kees, die ons helemaal vanuit Parijs weer terugrijdt naar Nederland. Groetjes, kusjes, Sonja.
0: Nou, goeie rit gewenst. Dat is toch wel even een stukkie. Ja. Dan ben je morgenavond thuis. Erik.
4: Hey Jeroen en Nicola. Ik wil jullie even bedanken en een dikke 10 geven dat het elke dag tussen 12 en 2 weer een feestje is op de radio. Goed weekend. Goedjes Erik.
0: Nou, dankjewel Erik. Nou, Nico, gaan we maar even staan. Dan komen die veren.
1: Ik zeg even die veren erin.
0: Even die veren erin en dan gaan we ook maar gewoon op het podium. Hè. Ja, en we zingen voor onszelf dan ook maar meteen deze.
5: Jij krijgt van mij.
0: Ja, lekker hoor. Dank je. Ah jongens, het gaat vanzelf. Met jullie erbij, als je lekker zit te luisteren en je doet af en toe eens even mee met me, dan vind ik het heel gezellig om samen een leuk showtje te maken. Komende week de 80's top 810. Geniet daar lekker van en ik spreek je later weer.
6: Dag Jeroen.

0: krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralys toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
4: Van België tot Annabel en van een kopje koffie tot Specialized. Op zaterdag 12 december verandert Avos Live in de grootste nederpoptempel van Nederland. De Nacht van de Nederpop XXL. Met Henk Westbroek, Nol Havens, Erik Mezi, Hans de Mooi en nog veel meer. Een avond vol herkenning, nostalgie en meezingen. Deze week kans op tickets van 10 voor de Nacht van de Nederpop XXL. Alle info, radio10.nl.
3: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
5: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
6: Shopper de Shopper de Shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels. 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
7: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese...

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, come extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst. 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kieptij Filet, 900 gram voor maar €7,99.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
6: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
5: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
7: Op dit moment draait het maar om één ding. Zo snel mogelijk richting het weekend. En dat gaan we doen met Foreigner, James Blunt en Chopin.
8: Jawel.
7: Eerst het nieuws met Nicola Ruis.
9: Goedemiddag. De Oranjes hebben flink verdiend aan het kolonialisme. Omgerekend naar nu zo'n 500 miljard euro, blijkt uit onafhankelijk onderzoek. Maar niet echt aan de slavernij, zegt althans de onderzoekscommissie.
10: Ik kan het verleden niet veranderen. Maar ik kan wel naar beste kunnen een positieve bijdrage leveren aan het heden en aan de toekomst.
9: Ja.
10: We moeten ons bewust zijn van onze eigen geschiedenis om ervan te kunnen leren en samen verder te kunnen gaan.
9: Dat is eigenlijk wat Willem-Alexander hierop wilde zeggen. Het onderzoek is gedaan aan opdracht van de koning. Willem-Alexander noemt die conclusie te schrijnend en confronterend. Dat slavernij en kolonialisme vroeger normaal was, gaat volgens de commissie niet op. Er waren ook tegengeluiden, maar de Oranjes hebben nooit zelf geprobeerd het beleid te veranderen. De stad Schiedam bij Rotterdam gaat een deel van het park afgraven waar 5 honden dood zijn gegaan die daaruit waren gelaten. Het vermoeden is dat er giftige paddenstoelen in de grond zitten waar de honden van hadden gegeten. De grond van het Rozenpark wordt weggehaald, voor de zekerheid, tot meer duidelijk is. Door de grote ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo in Afrika zijn nu ongeveer officieel meer dan 4000 doden geteld. Maar waarschijnlijk ligt het dodental hoger, want niet alle sterfgevallen worden geregistreerd. Ook een medewerker van Artsen zonder Grenzen is besmet. Die ligt sinds gisteren in isolatie in een ziekenhuis in Leiden. En voetbalclub Manchester City gaat in beroep tegen de uitspraak dat de Engelse club de financiële regels van de Premier League heeft overtreden. De commissie die onderzoek deed heeft volgens de club fouten gemaakt. Welke straf Manchester City krijgt is nog onbekend, maar ze kunnen punten aftrek krijgen of zelfs uit de competitie worden gezet. Dan hebben we ook nog goed nieuws. Het weer, een warme en mooie herfstdag vandaag. Flink wat zon, het blijft droog en het allemaal bij een graad of 20.
7: Dankjewel Nicola en een goed weekend.
9: Jij ook alvast straks, doei.
7: Merci. De files, 18 stuks voor de vrijdagmiddag, valt dat eigenlijk best wel mee. De langste vind je op de A9 Alkmaar richting Amstelveen voor het Rotterpolderplein aan een ongeluk. 22 minuten daar. De A27 Gorkum-Utrecht voor Rijnsweerd, ook daar een ongeluk en een pechgeval, 38 minuten. En de A58 Eindhoven-Tilburg voor Moergestel, 53 minuten daar.
11: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bnd.nl. BND maakt rijden geweldig.
8: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradin multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct leest voor het kopen de verpakking.
11: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bnd.nl.
12: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, piekend naar de knoppen. Hé, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
13: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
14: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
15: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
16: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
17: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
16: Ja, werkt wel.
17: Social deal, deals die je niet mag missen.
18: Ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, dat is het mooie van Brugmania.
17: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
21: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar. Verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
22: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
23: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben

0: datum? 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Je belt, mailt, deelt bestellingen.

0: 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel. Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor 1,29. En E-ster Beter Leven XXL Kieptuifilet, 900 gram voor maar 7,99.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.

werk die zijn zojuist begonnen. En ook leuk, de Nederlandse televisie bestaat vandaag 75 jaar. De allereerste uitzending die was op 2 oktober 1951. En er waren toen ongeveer 500 televisietoestellen in heel Nederland. Want dat was toen iets voor de mensen die geld hadden. In 1951 kostte een televisie 785 gulden. Dat was toen een derde van een gemiddeld jaarinkomen.

een relatie met Don Henley van de Eagles. Ze wordt ook zwanger, maar beëindigt de zwangerschap. En Stevie Nicks vertelde later dat als het een meisje was geworden, ze Sarah had geheten. Sarah Recor was een hele goede vriendin van Stevie Nicks, die tijdens het opnameproces van dit liedje onder andere zorgde voor de koffie, voor de broodjes, massages, schone kleren en ga zo maar door. Nou, ze was dan wel geen personal assistant, maar wel een hele goede vriendin van Stevie. Want alleen is ook maar alleen.

0: eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
1: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
2: De tribute band van Nederland. De Bee Gees by Main Course. Komt naar Ahoy Rotterdam. Night Fever. Staying Alive. Tragedy. 22 november. Tickets beegeesahoy.nl.
3: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Een middagje cheese zeggen begint natuurlijk krokant met 6 cheese snacks en een chili dip. Even anders lunchen met de cheese snacks van McDonald's. I'm loving it.
6: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
7: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA winkels. 30% korting met je HEMA pas. Op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
8: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
9: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Met deze week in de bonus. Aha,

Groningen. Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot

niet eerlijk. De zanger ken je vooral van vrolijke hitjes en datjes. Maar nu laat hij een hele andere kant van zichzelf zien. Het huwelijk met zijn vrouw Janice. Of Janice. Zal het Janice zijn, denk ik. Hè? Dat zat flink in de problemen. Dat hij een affaire had gehad met een jongere vrouw. Hij kreeg spijt en wilde haar zijn vrouw terug. En hoe dat precies in zijn werk ging, dat hele proces, dat hoor je in Orchard Road. Op

0: Mammo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
1: Even bollen met Select.
2: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
3: Relaxed?
2: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
6: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
7: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
8: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
9: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
5: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
10: Is dit het?
11: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken... geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
12: Soms zul je zeggen...
13: Wat fijn dat jij mijn buurman bent.
12: Voor de brievenbusleger, je dierbaren en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
14: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En er is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
16: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
17: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
18: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: download de app en start met vinden.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
2: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1+1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang.

0: ZZP'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: De laatste klussen van de week nog even doen en dan is het weekend. Het is 3 uur, zo dadelijk Earth, Wind & Fire na het nieuws. Wat krijg je van Martijn Nijhuis?
3: Een man van 23 die zijn opa had doodgestoken in Den Haag moet 6 jaar de gevangenis in. Daarna krijgt hij een tbs-behandeling. Volgens de rechter doodde de man zijn opa in een opwelling en had hij een psychose. Het gebeurde op straat, dus veel mensen hebben het gezien. De kleinzoon liet hem daarna achter op straat in Den Haag. De opa overleed een paar dagen later. De Oranjes hebben eeuwenlang flink verdiend aan het kolonialisme, maar geen miljarden, zoals wel wordt beweerd. Geruchten gingen dat het Koningshuis vorige eeuw nog veel geld verdiende aan die koloniën via beleggingen. Maar onafhankelijke onderzoekers hebben daar geen bewijs voor. In de eeuwen daarvoor verdienden de Oranjes wel aan kolonialisme, omgerekend naar nu 500 miljard euro. In Frankrijk lopen scholierenprotesten op veel plaatsen weer uit de hand. Agenten en schoolmedewerkers worden aangevallen. Ook wordt brand gestookt en worden spullen vernield. Franse leerlingen zeggen dat de klassen te vol zijn en ze balen van het grote lerarentekort. Het is al 4 dagen onrustig bij Franse scholen. En in Schiedam wordt een deel van het park De Plantage afgegraven. Zeker 500 die daar waren uitgelaten gingen daarna dood. Er wordt in het park een stuk van tientallen meters lang en breed afgegraven. En er staan borden met de tekst: mogelijk gif aanwezig, let op uw kind of huisdier. Het lijkt erop dat de honden in Schiedam iets van de grond hebben gegeten. Mogelijk giftige paddenstoelen. Het radio team weer te trekken buien over het land. Het is nu zo'n 18 graden. Morgen overdag nog steeds buien in het oosten en noordoosten. Maar in de rest van het land meer zon. En dan wordt het een graad of 20.
2: En dan zijn er 30 files op dit moment op de Nederlandse wegen. De langste vind je op de A12 Utrecht-Arnhem bij Waterberg na een ongeluk. 1 uur en 16 minuten vertraging daar. Over een lengte van 9 kilometer. Ook op de A12 Oberhausen richting Utrecht voor Grijsoord. Die is nog langer, 1 uur en 29 minuten over een lengte van 10 kilometer. En ook op de A50 stand een file die behoorlijk lang is. Os Apeldoorn voor Waterberg. Het heeft ook allemaal te maken met het ongeluk. 1 uur en 11 minuten daar.
4: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
5: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.

0: naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
4: Doei doei!

0: al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor... Wat denk

0: eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
2: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
3: Weet jij hoeveel een airfryer kost? Een robotstofzuiger? Of een televisie? Prijzenjacht is terug. Raad mee. Vanaf maandag om 7 uur, of 6.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Prijzenjacht wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon.nl. Een groot assortiment met scherpe prijzen.
6: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

van de beroemde glitteroverhemden. En die hemden hadden een praktische reden. Want Diamond wilde dat mensen helemaal achter in enorme concertzalen hem ook goed konden zien tijdens hun optredens. Dus die glimmende hemden.

0: En Bastiaan heeft gestemd. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Edwin.
0: Is je weekend al begonnen?
1: Ja, mijn weekend is eigenlijk al lang begonnen, ja, klopt.
0: Wat goed. En als dan jouw weekend voorbij is, dan begint de Radio 10 op maandagochtend 8 uur. De ethisch top 810, mede dankzij jouw bijdrage, want je hebt gestemd op de lijst. Waarvoor dank!
1: Ja, ja, graag gedaan, ja, zeker. Ik vond het weer moeilijk om te kiezen.
0: Ja, ja. Nou ja, ik zie hier een heel mooi lijstje. Dus ondanks dat het moeilijk was, is er wel iets prachtigs uitgekomen.
1: Ja, het maakt het heel veel mooi, Edwin. Dus dat is het punt dat je gewoon eigenlijk maar 15 nummers kan kiezen. Hè?
0: Dat is wel een dingetje, hè? Maar ja, goed, ja.
1: Ja. Keuzes, hè?
0: Keuzes in het leven, ook voor de Edis op 810. Ja. Jouw nummer 1, Old and Wise van die Alan Parsons Project. Nou, dat is misschien wel een van de mooiste liedjes uit de jaren 80 dat gemaakt is. Even kijken, ik zie hier ook De Dijk. En volgens mij ben jij wel een groot fan van die band, hè?
1: Ja, ik heb alle cd's van ze. Ik heb ze ook een paar keer live meegemaakt. Ook bij een slottour in Amsterdam.
0: Hun allerlaatste concert, dus in Paradiso in Amsterdam.
1: En daar was ik niet bij.
0: Dat was dramatisch, hoor. Echt een hele zaal vol huilende mensen.
1: Ja, en terecht, want het is dan altijd een feestje De Dijk. En als je mag het licht uithoort, dat ik op gestemd heb, gaat daarna natuurlijk altijd het licht aan, want dan is het afgelopen.
0: Ja, ja.
1: Dus eigenlijk moet het liedje Mag het licht aan heten in plaats van Mag het licht uit. Maar ja, het is, De Dijk is altijd goed, de teksten zijn goed, Huub van der Lubbe is goed. Ja. Hij gaat daar wel solo verder zonder De Dijk. Maar ja, De Dijk en de Huub is toch natuurlijk onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Ja, blijft gewoon een goede band en een van de beste Nederlandse bands aller tijden.
0: En Mag het licht uit, vind jij de beste van deze band? Of is het gewoon een
1: van de beste. Groothuis vind ik eigenlijk nog iets beter, maar die stond niet in de keuzelijst.
0: Nee.
1: Ja, dit is een keuze, dus eigenlijk is alles van De Dijk goed.
0: Mag het licht uit. Zal ik hem voor je draaien?
1: De dijk van de band. Oh, als je wil, graag.
0: Ja, ja, ga ik bij deze doen. En geniet van de Edis Top 810 de komende week. Maandagochtend begint hij om 8 uur elke dag te horen. Van 8 tot middernacht hier bij Radio 10. En graag tot een andere keer, Bastiaan. En een goed weekend.

0: radioteam.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Het eten is klaar, aan tafel.
5: Zo, dat ziet er lekker uit.
6: Ja, mag ik een broodje?
7: Een broodje,
8: ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18+, speel bewust.
3: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
9: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen?
10: Langer mee doen is goedkoper.
9: Zeker, kwaliteit rendeert.
11: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
12: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
13: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
12: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
15: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
16: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
17: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
16: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
18: Ah, hier kan het.
16: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
19: Shopper de shop. Alleen dit weekend in

0: De doorbraak. Het is vaak een lange weg die een artiest, band of groep moet afleggen naar succes. In de doorbraak hoor je het verhaal van het prille begin tot aan het moment van die allereerste hit. Eind jaren 70 probeert een stel schoolvrienden uit het Engelse Crawley door te breken. Ze hebben een platencontract en brengen hun eerste album uit. Maar echt storm loopt het nog niet. En dus besluit de zanger weg met die keurige popliedjes. Hij wil muziek die niet gezellig bij je binnenkomt, maar langzaam onder je huid kruipt. Begin 1980 duikt de band opnieuw de studio in en de sfeer verandert compleet. Kale drums, dreunende baslijnen en ijle gitaren. En er is één nummer waar ze maar aan blijven sleutelen. Het begint met een beeld dat uit een nachtmerrie lijkt te komen. Een man ziet tussen de bomen een meisje, in de verte. Hij hoort haar stem en gaat achter haar aan. Steeds dieper het bos in. Maar hoe harder hij loopt, hoe verder weg ze lijkt. Tot hij uiteindelijk beseft dat hij helemaal alleen is. Geen meisje, alleen bomen. Precies dat beklemmende gevoel weet de band in de studio te vangen. En uitgerekend daarmee gebeurt het. Het wordt hun eerste top 40 hit. Hun doorbraak begint dus met iemand die hopeloos verdwaalt, maar de rest van de wereld weet ze daarna wel te vinden. Dit is The Cure met A Forest.
1: De doorbraak.

0: Specialdeal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
1: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
0: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
2: Socialdeal deals die je niet mag missen.
3: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
1: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
5: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
6: Wow-deals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2+3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
5: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
7: Beste tribute band van Nederland. De Bee Gees by Main Course. Komt naar Ahoy Rotterdam. Night Fever. Staying Alive. Tragedy. 22 november. Tickets beegeesahoy.nl.
8: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst. 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
8: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
12: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
13: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
14: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week BCL diverse varianten 1+1 gratis. 1 Jumbo kip of varkensjewarme, 3 of 500 gram, ook 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
15: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
16: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
18: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
19: Ja, goedemiddag. Het is alweer 4 uur geweest. Dat betekent dat het hoog tijd is voor het Radio 10 Nieuws. Met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedemiddag.
20: Goedemiddag, Gijs. Vapen wordt over ruim 2 jaar veel duurder. Dan wordt er meer belasting gegeven over vapes, en over e-sigaretten en navullingen. De belasting komt dan bovenop de 21% BTW, zegt de NOS. Het kabinet wil zo het vapen ontmoedigen. Vooral onder jongeren wordt volgens staatssecretaris Ehrenberg schokkend veel gevaped.
19: Heel goed.
20: De verwachting is dat vapes binnenkort ook alleen nog maar mogen worden verkocht in speciaalzaken. Er komen geen nieuwe herstelbetalingen, zegt premier Rob Jetten. Vandaag werd bekend dat de Oranjes, omgerekend naar nu, ruim 1,5 miljard hebben verdiend aan het uitbuiten van andere landen. Een actiegroep eist daarom ook daden van koning Willem-Alexander. Volgens Jetten loopt er al een meerjarenprogramma sinds de excuses voor het slavernijverleden. Een wijk in Hellevoetsluis bij Rotterdam is mogelijk ontsnapt aan een ramp, want in een huis daar is vannacht veel vuurwerk gevonden. Ja, het was echt geen kleine vondst, zegt de politie bij Hart van Nederland.
0: Hier hebben wij ontzettend veel vuurwerk in de woning en ook in de kelderbox aangetroffen. Het ging om ruim 570 kilo vuurwerk en daarbovenop ook nog zelfgeknutseld vuurwerk.
20: Politie in Hellevoetsluis ging kijken na een anonieme tip. De bewoner is opgepakt en komt er waarschijnlijk niet vanaf met een boete. En een Amerikaanse verzamelaar heeft de vondst van zijn leven gedaan. Hij ging naar een inboedelverkoop omdat hij LP's verzamelt, maar toen hij aankwam was alles al weg bijna. In de gang zag je nog wel een klein schilderijtje met schelpen erop. Nou, dat kocht hij uiteindelijk dan maar voor $30. Nu blijkt het van een gerenommeerd schilder te zijn uit Chicago.
19: Oh.
20: Het schilderijtje zou daardoor zomaar eens $250.000 kunnen opleveren.
19: Ah. Oh. Ik zeg tegen iedereen, ga nou gewoon LP's kopen. Je weet nooit wat je tegenkomt.
20: Ja, een lelijk schilderijtje.
19: Ja.
20: Het radioteam weer. Vanavond en vannacht meer bewolking. Wel droog, plaatselijk ook wat mist. Morgen op de meeste plaatsen droog, veel zon. En dan opnieuw een graad of 20.
19: Lekker hoor. Ja, dat is het. Ik weet niet, heb je een beetje buiten gewandeld vandaag? Want het is fantastisch weer gewoon.

0: Goedemiddag. Nou, zeker niet minder druk hoor. 77 files op dit moment. Op de A2 Utrecht-Arnhem is de weg tussen Wageningen en Knooppunt Grijshoord dicht na een brandende paardentrailer. Je hebt daar minstens een half uur vertraging. Op de A15 richting Rotterdam is de weg wel weer vrij na een ongeluk. Wel nog 3 kwartier vertraging tussen Knooppunt Del en Hardingsveld-Giessendam. En op de A50 Os-Arnhem een uur vertraging tussen Knooppunt de Valburg en Grijshoord.
1: Oké, nou heel veel sterkte daarmee. Wij blijven ook deze vrijdagmiddag wel lekker bij je. En Albert Verlinde is zo direct de gast. En wij dachten, nou ja, zo moeilijk moet het toch niet zijn om musicals te maken. Dus wij hebben onze eigen musical bedacht. Ik ben benieuwd wat Albert er zo van vindt.
2: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door 123inkt.nl. 123 geregeld.
3: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma binnen- en buitenlakken of 30% korting op Gamma muurverf. Ook op mengverf.

0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
1: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
2: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
1: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
3: Ah, hier kan het.
1: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden

0: een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
2: Shopper de Shopper de Shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
3: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
4: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
5: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
6: Honda, the power of dreams.
7: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we

0: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van 1500 euro stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. 1500 euro stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
1: Sneldertrekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Even bollen met Select.
3: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
4: Ah, relaxed?
3: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
5: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
6: Let's go for more, some extra, Max.
5: Ontdek welk pakket bij jou past op ING.

0: een show hebben wij, dames en heren. Hij is in de house. Albert Verlinde is in de house! Nou, hartstikke goed, Albert. We komen zo lekker bij je. Oh, daar is je microfoon.
1: Ja, ik zat bij de verkeerde microfoon. Maar het maakt niet uit. Goedemiddag.
0: Nou, wat fijn dat je er bent.

0: Zeggen je hebt nog 5 uur. Nee, je hebt nog tot 5 uur om jouw favoriete ethisch hits door te geven. Nog minder dan een uur de tijd. En wij dachten, Albert Verlinde is bij ons te gast. De man die musical ademt, inademt, ruikt, voelt, alles weet van musicals. Dus kunnen wij niet gewoon een soort eindmusical maken?
1: Oh.
0: Voor deze stemweek. Een musical waar onze redactie al helemaal dubbel om gelegen heeft. Maar we gaan je nog 1 keer vragen om te stemmen. Let op.

0: dat zou ik je vertellen.
1: Dat zijn wij.
0: Dat zijn wij al.
1: Dat zijn jullie.
0: Ja, dat zijn wij met z'n allen.
1: Oh, prachtig. Oh, adem beneden, mooi.
0: Ja. Zie je er wat in? Dan komen de mensen op af als dit.
1: Ja, maar niet het theater in, ben ik bang.
0: Nou,

0: in goed gezelschap. Deze week schuift een man aan die al decennia lang midden in de Nederlandse showbiz staat. Hij maakte van de RTL Boulevard een begrip. Hij produceert de ene na de andere musical en is echt de ideale tafelgast in menig talkshow. Een man die meer BN'ers in zijn telefoon heeft staan dan 3 gouden gidsen bij elkaar. En een man die mij gekoppeld heeft met Queen, dames en heren, Albert Verlinden!
1: Nou, krijg je maar een kleurtje hier.
0: Ja, dat heb je nog niet, hè? Want je bent niet op vakantie geweest, toch?
1: Nee, ik ben gewoon thuis gebleven. Met dit weer hoef je niet weg, hè?
0: Ik wil net zeggen, wat fijn dat je er bent. We gaan straks uitgebreid met je praten over natuurlijk wat je doet met de musicals en wat er op dit moment loopt.
1: Nee, ik hou nooit van reclame maken, dus dat probeer ik dan te
0: Jij bent een van de weinigen die dat nooit voor zichzelf doet of voor jouw eigen bedrijf niet doet. Wat loopt er nu eigenlijk in de theater?
1: We Rock You en Voor Haar, de Frans Halsma musical.
0: Ja, dat beginnen de try-outs.
1: Ja, vanavond zelfs.
0: Okay.
1: Ja, ga dadelijk meteen door naar Laren, naar zingen.
0: Ja, oké. Nou, je mag straks meer reclame maken voor alles wat je aan het doen bent. Maar wij hebben altijd voor onze gasten een 40 seconden durend vragenuurtje. Ja. Dat duurt geen uurtje, maar het is 40 seconden natuurlijk. Een vragenvuurtje, ik moet het wel goed zeggen. Je moet eerlijk antwoorden. Het idee is heel simpel. Je hoort een klokje en je moet zo snel mogelijk antwoord geven. Okay. Niet te veel over nadenken. Nou, dat is een beetje story of your life.
1: Ik kan het niet eens nadenken.
0: Je mag nog terugkomen op iets. Ben je er klaar voor?
1: Ja.
0: Oké, daar gaat-ie. Musical of televisie?
1: Musical.
0: RTL Boulevard of Shownieuws?
1: Boulevard.
0: Welk liedje zing je mee onder de douche?
1: Iets van Pink.
0: Op het... Oké. Op het podium of achter de schermen?
1: Achter de schermen.
0: Wie is de bekendste persoon in jouw telefoonboek?
1: Mark Rutte.
0: Carnaval of Pride?
1: Carnaval.
0: Wat bestel je aan de bar?
1: Wijn.
0: Een uitverkocht carré of 1 miljoen kijkers?
1: Uitverkocht carré.
0: Honden of katten?
1: Honden.
0: Wat is de beste tv of het beste tv-programma ooit gemaakt?
1: 1 van de 8.
0: Musical klassiekers of een compleet nieuwe productie?
1: Nieuw.
0: Nee, je mag toch antwoorden. Want tijd loopt nog door, hè? Het is een drone.
1: Nou, ik ga Evita doen, dus een
0: Evita. Klassieker.
1: Okay. Ja.
0: Bodyguard of We Will Rock You?
1: Oh, dat is gemeen.
0: Dat is een mooie afsluiter, is dat.
1: Ja. Ja, nee, ik dat...
0: Ja, je moet kiezen. Ja, je mag er later op terugkomen.
1: Ik hou altijd van mijn nieuwe kindje. Dat is de Bodyguard volgend jaar. Okay. Want Will Rock speelt nu nog eventjes tot 8 november, geloof ik.
0: Die vind je minder goed.
1: Nee, maar ik ben dan weer bezig met de volgende. Dat is het.
0: Oké.
1: Okay. Wat een kreng ook. Jongens, de wijf was heerlijk, maar ik moet er vandoor.
0: Goed, nou, blijf nog even lekker bij ons zitten. We gaan straks nog verder. Maar we hebben straks ook het nieuws. Wat zit erin, Martijn?
2: Nou, in het Haarlemse bos bij Hoofddorp is een dode gevonden. En Albert Flynn is dus de gast. Ja. Maar wat weten jij en de luisteraars eigenlijk al over hem?
0: Ik weet alles over Albert.
2: Ja, dan gaan we naar zometeen een ultrakorte Albert Verlinde quiz.
0: Oké, dit hoor je ook zo.

0: bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
1: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met 1 oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it. Gerben can do it. Iedereen can do it. Met Can Do.
3: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
4: Je lijmt zelf de treters erop. Zo gepiept.
2: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
5: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
2: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je?

0: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
3: Shopper de Shopper de Shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
4: Nu bij Quantum, 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
6: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging.
5: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
7: Ja, goedemiddag. Vanavond en vannacht meer bewolking, maar wel lekker droog. Plaatselijk ook wat mist. Morgen overdag heel veel zon, weinig wind en een graadje of 20. Net zoals vandaag. En waar staan de files? Dat weet Robin van de regie. Goedemiddag.
8: Goedemiddag. Op 75 plekken op dit moment. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn heb je tussen Amersfoort Noord en Stroe een half uur vertraging. Op de A12 is het in beide richtingen raak door opruimwerkzaamheden. Richting Utrecht heb je tussen Zevenaar en Knoop het Grijshoort een uur vertraging. Twee rijstroken zijn aan dicht. Richting Arnhem sta je een half uur stil tussen Wageningen en Knoop het Grijshoort. En op de A50 Os Arnhem een uur vertraging tussen Knoopend de Valburg en ook Grijshoort.
7: Oké.
8: Okay, flinke file daar.
7: Ja, ik wil net zeggen. Ja, nou, heel veel sterkte daar, of heel veel sterkte daar bij Grijshoort. Kom veilig thuis. Wij blijven in ieder geval met Albert Verlinde lekker bij je. En ik heb ook muziek voor je van de Pet Shop Boys en de Chorus. Ik ga ze zo voor je draaien. Maar eerst het nieuws. Het is alweer 4:58. Martijn Nijhuis, goedemiddag.
9: Goedemiddag, Gijs. In het Haarlemmermeerse bos bij Hoofddorp is vanochtend een dode gevonden. De politie houdt alle scenario's nog open en onderzoekt nu wat er is gebeurd. Mensen die in de buurt waren zijn opgeroepen om dashcambeelden te delen. Een half uur geleden is voor het eerst een Airbus A350 van KLM op Schiphol geland. Het is de A350-900, de eerste van 22 van die toestellen die KLM bij fabrikant Airbus heeft besteld. En er is een run ontstaan op de boeken van Paulien Cornelissen. Sinds haar overlijden zijn de verkopen flink gestegen. Vooral haar columnbundel In het Kort is erg in trek.
7: Ja, en ik heb haar podcast ook geluisterd. En dan leest ze eigenlijk vooruit eigen werk. En dat is dat op haar manier dan die verhalen horen. Dat is echt super grappig ook om te horen. Ja,
9: ja, het was jou opgevallen, denk ik. Albert Verlinde is de gast.
7: Nee, dat was me nog helemaal niet opgevallen.
9: Maar,
7: hij heeft nog niks verteld over zichzelf of over musicals die hij produceert. Helemaal niets.
9: Jullie kennen elkaar al een poosje.
7: Ja, wij kennen elkaar al.
9: Ik ben wel benieuwd, wat weet je nou echt over hem? Gaan we nou even checken?
7: Ja.
9: Zullen we even een makkelijke vraag doen om erin te komen?
7: Ja, natuurlijk.
9: Voor de duidelijkheid, Albert.
7: Schrijf je Verlinde of niet?
9: Nee, nog niet. Maar die mag jou niet helpen, Albert. Hè? Pas achteraf.
10: Nee, ik doe niks.
9: Oké. Okay. Ja.
11: Nummer 1.
9: Voordat Albert Verlinde musicals ging produceren, stond hij zelf in musicals. In 1987 zat hij bij deze musical. Ja, Gijs, als musical-liefhebber, moet jij dit weten?
7: Nou ja, toen zat ik nog niet in de jury van de Musical Awards.
9: Musical-kje.
7: Ik heb geen...
10: Bloemenmeisje.
7: Bloemenmeisje? Oh, Annie?
10: My Fair Lady.
7: Oh, My Fair Lady.
9: Nou, die Bloemenmeisje. Fout,
10: maar die is inderdaad uit 1880 geworden. Ja, dus ik kan me voorstellen dat je dat niet weet.
7: Had ik wel moeten weten.
11: Nummer 2.
9: Nou, Albert Verlinde werd daarna een van de grondleggers van het shownieuws op de Nederlandse tv. Met welk programma begon hij zijn showbiz carrière?
7: Bij welke omroep was SBS?
9: Met welk programma begon hij zijn showbiz carrière?
7: Shownieuws.
9: Dat heb je niet goed gehad. Ik ga je een hintje geven.
7: Oh.
10: Hij zit er voor te zeggen. Showtime. Showtime.
9: Dat was het.
7: Oh.
9: Het was Showtime. En dat was in de
7: begintijd... Daar keek ik elke avond naar, maar ik heb het...
10: Ach, dat was één keer in de week.
9: Als je dat toch keek, Gijs,
7: opgeslagen.
9: Met wie presenteerde hij dat dan?
7: Dat weet ik wel, met een vrouw.
9: Paulien Huizinga.
7: Paulien Huizinga, dat wist ik wel.
9: Ja, het was in de begintijd niet een heel actueel programma, moet ik zeggen. Want dit was destijds het belangrijkste nieuws.
12: Vanavond is Showtime, de zangeres zonder naam. De koningin van het levenslied vertelt wat moederdag voor haar betekent.
9: Ja, dat was...
7: Maar had jij zo'n ding achter in je rug dat je opgewonden werd?
10: Ja, dat je zo ontzettend opgewonden.
11: Wat een mooie hoge stem had je.
13: Ja. Nummer 3.
9: Okay. Na Showtime brengt Albert ook showbiz nieuwtjes op Radio 3. Bij welke discjockey was dat?
7: Edwin Evers.
9: En nou, een echte vraag. Hoeveel kreeg hij daarvoor betaald?
7: Nou, als hij zo lacht, niks, denk ik.
9: Dat is het goede antwoord, ja. Ja, dat is het goede antwoord.
7: Ja, tuurlijk. Het is even een hele slechte betaler.
9: Ja, dat blijkt. Maar goed.
10: Ik heb het later wel even gehaald.
9: Ja. Nou, tot slot er even een vraag voor Albert zelf.
13: Ja. Nummer 4.
9: Stel dat zich iemand bij jou zou melden. Die in heel Nederland bekend is, die in alle tv-programma's zat... waarin hij best goed zong, danste, die alles weet van musicals... niet helemaal topfit is, maar wel een meter of twee. Zou jij die dan een rolletje aanbieden? Ik bedoel, klokkenleider van de Notre Dame. Van Belle en het Beest.
10: Ja hoor, dat beest zou ik van harte welkom heten.
7: Ja.

0: Planet of course. Ja, dan mag je zelf bepalen.
1: Ja.
0: Old Town and This Boy is Cracking Up in the Pet Shop Boys and It's a Sin. Die hoorde je daar weer voor. 1987 overigens, dus die kan op je lijstje. Heb jij al gestemd eigenlijk, Albert, of niet?
1: Nee, want zodra ik me er tegenaan ga bemoeien, gaat het mis natuurlijk. Dus, ja. Maar ik vind het wel heerlijk om al die muziek te horen, snap je?
0: Ja.
1: Oh, en ik ben een lijstjesman. Er kunnen voor mij niet genoeg lijstjes op de radio zijn. Ik vind het heerlijk. Maar
0: waarom vind je dat leuk dan? Wat
1: ja,
0: is
1: dat aftellen op een bepaalde manier, dat is leuk.
0: Dat je toch naar de nummer 1 gaat.
1: Dat het werkt of
0: beetje
1: zo,
0: spanning eigenlijk opbouwen, als
1: ja,
0: het ware.
1: Vaak weet je het allemaal al natuurlijk. Maar het is op een bepaalde manier is het gewoon lekker.
0: Okay.
1: Het zuurt je een beetje door de week heen.
0: Nou, volgende week dan kun je borst nat maken. Want de Ethisch 810 hier op Radio 10, die wordt vanaf volgende week uitgezonden. Inmiddels zoveel jaren in de Nederlandse entertainmentwereld heb jij meegedraaid dat je gerust kunt zeggen, Albert heeft het allemaal wel een keertje meegemaakt. Het hoeft allemaal niet meer zo nodig. Mooie verhalen genoeg dus. Albert Vrienden is onze vrijdagmiddaggast. De vrijmibo, de bitterballenstaander.
1: Oh, heerlijk.
0: Ja,
1: oh.
0: Ja, ik vroeg
1: je schijnt er van af te vallen.
0: Ja, dat schijnt wel, ja. Als je er niet te veel van eet, dan komt het goed. Heel veel mensen kennen jou als showbiz-expert en theatermaker, maar ik ben op zoek naar dingen, of ik ben eigenlijk een beetje op zoek gegaan naar dingen die mensen niet zo snel van jou weten. Zo vond ik dat jij bent begonnen als verslaggever van het amateurvoetbal bij het Brabants Dagblad.
1: Ja, jongens, mijn sportcarrière.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Nee, dan moet je even uitleggen wat je toen gedaan hebt.
1: Nou, dat was op de middelbare school. En vlak daarna, toen ik naar Amsterdam ging, dan ging ik iedere zondag terug bij het Brabants Dagblad.
0: Mm-hmm.
1: En tegenwoordig heb je het dan allemaal niet meer. Maar je had van die hele kleine verslagjes van regionale voetbalwedstrijden. En dan moest ik in 2 uur tijd moest ik al die clubs moest ik bellen. En dan moest ik vragen, wat was de uitslag? En dan moest ik in 16 zinnen een samenvatting van die wedstrijd
0: maken. Maar hoe deed je dan een samenvatting? Je hebt toch niet zo heel veel verstand ook van voetbal?
1: Nee, maar ik hoorde alleen maar dronken mensen aan de andere kant van de telefoon. En op een gegeven moment als iemand zei, het is 10-1. We hebben alle doelpunten zelf gescoord. Ik zei, dat is leuk. Maar dan alle zinnen voor na de thee, na de rust, toen de tweede helft begon. Je moest allemaal vervangende woorden zingen vinden voor hetzelfde. Mm-hmm. Het wilde wel een beetje afwissing brengen.
0: Ja, dat precies.
1: Was hartstikke leuk.
0: Oké. Okay. En toen ben je ontdekt, of niet? Of,
1: nee, helemaal niet. Nee. Maar dat was hartstikke goed, man. Volgens mij, ik kreeg echt van 30, 40 gulden per uur betaald om dat te doen.
0: Oké. Okay.
1: Dus was echt. En sindsdien ben ik natuurlijk vooral als sportverslaggever bekend geworden. Dus dat is een enorme vlucht genomen.
0: Ja, precies. Ja. Sporten even bestond nog niet. Anders hadden ze je gevraagd natuurlijk. Jij wilde vroeger helemaal geen showbiz-deskundige worden, maar je wilde cabaretier worden.
1: Ja, ik heb de Kleinkunstacademie in Amsterdam gedaan. Dus ik heb leren zingen, dansen en acteren. Mm-hmm. Met Karin Bloemen in de klas. Die zat bij mij in de klas op de Lindegracht in Amsterdam. 4 jaar lang.
0: Mm-hmm.
1: En daardoor heb ik ook helemaal geen studentenleven gehad. Want je moest op die Kleinkunstacademie iedere ochtend om 9 uur in de balletles staan. Dan heb ik natuurlijk dat goddelijke lijf, maar dat moet dan nog meer getraind worden.
0: Ja.
1: En,
0: Heet Rick. Dat is degene die het hardste lacht.
1: Dat is jammer, hè?
0: Ja.
1: Ja, lachen vind ik leuk, maar niet op het verkeerde moment.
0: know your timing, boy.
1: maar taplessen en jazzballet en alles was hartstikke leuk. Maar iedere dag, 2 keer in de week tot 8:30 s'avonds, 1 keer in de week tot 9:30 s'avonds, was gewoon keihard werken.
0: Maar een cabaretier moet ook grappen vertellen. Dan moet je.
1: Even lullig op.
0: Ik zie jou niet als stand-up comedian.
1: Nee,
0: of ik zie jou niet echt als een.
1: Nee, maar ik was ook meer van de musicals en van zingen en dansen en dat soort dingen doen. Maar ik moet wel zeggen, toen ik bij Edwin Evers begon en toen Boulevard begon, kwam wel die cabaretkant een beetje terug. Want je bent wel gewend om te timen, om te voelen van, oh, nou gooi ik er een grap in, of nou blijf ik even stil, of nou word ik boos. Dus die theaterachtergrond, die neem ik wel mee.
0: Maar ooit wel het idee nog gehad van, nou, ik ga nog een keer dansen, ik ga nog iets. Nee.
1: Nee, maar ik vind het ook niet eerlijk. Hij zit weer te lachen. Ja. Dat is echt. Wou je nog verder in je carrière?
0: Hij maakt je of hij breekt je.
1: Ja, keihard. Ja. Nee, maar ik vind het niet eerlijk naar al die mensen die. Ik doe We Rock You en The Bodyguard. En die mensen werken zo ongelooflijk hard. Die doen stemoefeningen en die dansen. En dan ga ik een beetje, omdat ik toevallig een bekende Nederlander geworden ben, dan ga ik ineens zeggen, nou, dan kom ik eventjes en ga hier een musical doen. Dat vind ik niet heerlijk.
0: Maar het kan ook zijn dat je misschien voor jezelf bedacht heeft hoe belangrijk dit vak ook wel niet is. En hoeveel je ervoor moet doen. En dat misschien. Ja, voor andere mensen meer is weggelegd dan voor jou.
1: Nou, van het begin af aan was ik er wel uit dat het mijn vak niet was. Kijk, mm-hmm. Karin Bloem, als je daarmee in de klas zit, die druk je op het hoofd en die zakt in een spagaat.
0: Ja.
1: Nou, bij mij kun je overal op drukken, maar er gebeurt niks. Nou, som. Maar dus ik zat met Karin in de klas. En als iemand zo goed is,
0: ja,
1: dan moet je echt wel stevig in je schoenen staan.
0: Ja.
1: Wil je dat aankunnen? Dus ik dacht steeds, nee, dat ben ik niet. Als je foto's van mij uit die tijd ziet, zie ik er doodongelukkig uit na een voorstelling. Mm-hmm. En pas toen ik tv en radio...
0: Dat is echt niet goed.
1: Nee. Dus toen ik tv en radio begon doen, dacht ik, dit vind ik leuk. Dit is mijn wereld.
0: En in het kader van gekke feitjes, wat mensen ook niet over jou weten, is dat jij een ontzettende fan bent van...
1: horror.
0: Ja! Je stem slaat er zelfs van af. Je wordt een beetje opgewonden van.
1: Ik vind dat griezelen heerlijk.
0: Maar waarom hebben wij nooit een echte Albert van Linden horror musical gezien?
1: Nou, er zijn mensen die vinden mijn musicals horror.
0: Rick, dit is nu de tijd. Dit is het moment om te lachen.
1: Nee, ik heb er eentje toen ooit gemaakt. Little Shop of Horrors heet die musical. Nou, echt waar. Dit heb ik mensen naar binnen moeten mappen om de stoelen te vullen.
0: Mm-hmm. Dus, dat het wel een groot succes in het buitenland was.
1: Ja, dat is het. Ja. Maar Nederland gaat niet het theater in. Dansen vampieren en zo is een enorm succes in Duitsland, Oostenrijk en in Nederland. Daar zijn wij niet zo van op een bepaalde manier.
0: We houden niet van bloed op het podium.
1: Nee,
0: als het
1: maar in films en pretparken. Nou, je kunt me de middag van wakker maken, hoor.
0: Je noemt jezelf een laatbloeier. Je zei het al, je kwam tot bloeien bij een radiocollega van ons, Edwin Evers. Ja, waar je niet voor betaald kreeg. En dat heeft hij net gehoord en hij heeft een berichtje voor je.
2: Hey Albert, Edwin Evers hier. Goedemiddag. Zeg, ja, ik hoor dus dat jij hebt gezegd dat jij je hele carrière aan mij te danken hebt. Kijk, daar wil ik over zeggen, Albert, je gehele carrière, dat klopt. Dus ja, ik zou zeggen, ja, graag gedaan. Nou, moet maar even kijken hoe we dit verder... Albert, ik hoop je snel weer ook bij mij in de uitzending te zien. Je bent altijd een welkome gast.
1: Leuk.
2: Ga je goed. Tot snel.
0: Ah, wat lief. Wat lief,
1: echt heel erg.
0: Ja. Heb je een vraag aan Albert van Linden? Beantwoord je alles of niet?
1: Ja, absoluut. Ja, het is. Okay. En hoe meer wijn erin gaat, hoe meer ik antwoorden geef.
0: Nou, stuur dan snel een audio-appje en dan

0: Want Hans Steeuwen, dat zit toch dieper dan dat wij denken, toch?
1: Shout!
0: Ja, precies. Ja, het eerst van Veers en shout. Ja, en als je denkt van, nou, die zou mooi in het lijstje passen, dan heb ik heel goed nieuws, want hij komt uit 1985. Daar kan op gestemd worden. En die kan in je lijst gaan naar radio10.nl. Je hebt nog, even kijken, nog een 5 minuten. En dan moet je wel heel snel zijn. Maar dan gaan de stembussen als het ware sluiten. En wat zit er straks in het nieuws, Martijn?
1: Ja, er komen geen nieuwe herstelbetalingen van Nederland. En wat is nou de allergekste plek om bingo te spelen?
0: Pardon?
1: Wat is de gekste plek om bingo te spelen? Ja, denk er maar even over na.
0: Okay.
1: Het is nog gekker dan je denkt.
0: Okay, dat hoor je zo.
2: Radio 10. Gijs op 10. Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Met deze week in de bonus, Ahaverse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Amerk plantaardige barista's, ook 1 plus 1 gratis. En Amerk natte dierenvoeding, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
3: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdeesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij h.nl of in de AH-app.
5: UB40 met

0: ikea.nl/UB40.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
0: Zing mee met alle hits bij Bluff en Vrienden. Laten we dansen. Met onder andere Hannah May, Zoe Levi en S10. Eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.

0: maart 6 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
2: Odido. Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
3: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst. 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
4: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
8: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
9: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
10: Nou, eens even kijken hoe laat het is. Het is nog 4, nog 3, nog 2 seconden, nog 1.
11: Ja. Stembussen zijn gesloten. Dat is mooi, hè?
10: Ja. Vind je het mooi, Albert?
11: Ik vind het prachtig.
10: Ja, dat dacht ik ook.
11: Ik ben met tranen in mijn ogen.
10: Ja, dat dacht ik ook. Echt op een musical manier hebben we dit gesloten. Goed, maar eerst even het nieuws. Martijn Nijers, goedemiddag.
12: Ja, ik zit er toch. Goedemiddag. Er komen geen nieuwe herstelbetalingen, zegt premier Rob Jetten. Vandaag werd bekend dat de Oranjes, omgerekend naar nu, ruim 1,5 miljard hebben verdiend aan de kolonies en het uitbuiten van die landen. Een actiegroep eist daarom ook daden van koning Willem-Alexander. Volgens Jetten loopt er al een programma voor herstelbetalingen sinds de excuses voor het slavernijverleden. In Schiedam wordt een deel van een park afgegraven. Het is een stuk van tientallen meters lang en breed. Het gaat om het park De Plantage. Er zijn zeker 500 dood gegaan. Die waren allemaal in het park uitgelaten. Mogelijk lagen er giftige paddenstoelen in het park in Schiedam. Max Verstappen is best tevreden over zijn trainingsrondes vandaag in Maleisië, maar ziet ook verbeterpunten. Vooral de bandenslijtage moeten ze volgens hem in deze hitte goed in de gaten houden. In de eerste training was Max het snelst. In de tweede sessie was hij goed voor de vierde tijd. En een vriendengroepje uit Venlo heeft bingo gespeeld op de gekste plaats ooit. Is te zien bij Omroep Venlo. Inderdaad, het was een bingo onder water. Het is niet zo raar, want het is een duikvereniging. En de opbrengst was helemaal voor het goede doel.
13: Kaarten kosten €5 en die gaat naar de wensambulance.
12: Nou, het lijkt ingewikkeld met duikflessen onder water om te gaan bingoen, maar dat viel hartstikke mee.
14: Je ligt gewoon heerlijk relax op de grond. Je keek gewoon omheen en dan keek je wel wat er op moest vallen. Dus gewoon echt relax.
12: Ja, echt relax. Er werd gewoon een echt bingo-rad gebruikt, want die balletjes gingen wel steeds naar boven.
10: Ja, oh ja, die dreven omhoog natuurlijk.
12: Ja, maar het bleef wel goed zitten. De deelnemers hadden een plastic bingo bordje met van die schuifjes, weet je.
10: Oh ja, oh, dat is wel handig. Ja. Maar het, je zegt inderdaad onder water, dat was diep in de zee, dat muziekje. Natuurlijk.
12: Heel goed. Ah, ik dacht dat ik Gijs herkent het wel natuurlijk.
10: Under the sea. Ja. Ik leg het Albert even uit.
12: Ja, snap ik. Het radioteam weer. Steeds meer bewolking, wel droog. Vannacht een graadje of 8. Morgen overdag misschien wat regen in het oosten en noordoosten, maar in de rest van het land veel zon. En opnieuw een graad of 20.
10: Lekker hoor, ja. Het is prachtig nazomerweer. En we gaan meteen even kijken of het nog steeds zo druk is op de Nederlandse wegen. Robin van der Gier, die weet waar het stilstaat. Goedemiddag.
15: Goedemiddag. Heel druk nog steeds. 76 files op dit moment. Drie langste geef ik je. Op de A1 heb je een half uur vertraging door een auto met pech. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Op de A12 Den Haag Arnhem een half uur tussen Harmelen en Bunnik. Ook op de A50 richting Arnhem een half uur vertraging tussen knopen te Ewijk en Grijsoord. En daardoor loopt het ook helemaal vast op de A348 richting Arnhem. Je hebt een uur vertraging tussen Velp en knopen het Velpenbroek.
10: Oké, nou super vervelend. Maar één groot voordeel is dat wij lekker bij je blijven deze hele file. Pas als de file is opgelost gaan wij ook weer naar huis. En we gaan zo jouw werkdag afsluiten met Faith Evans en Mesmerized. Binnen een paar minuten.
16: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
17: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
18: Simyo. Het eten is klaar, aan tafel.
19: Zo, dat ziet er lekker uit.
20: Ja, uit een broodje.
21: Een broodje, hè?
22: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
23: Shopper de Shop.

0: jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
1: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Maak kennis met de gloednieuwe MG iM5 en MG iM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG, find your more.
5: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 106 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
9: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
10: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
11: Domino's. Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boom, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

0: Nou, ik wilde zeggen, goedemiddag. Ja, het is 5:07. Als je nog wil stemmen, nou, dan heb je helaas pech. Want via radio10.nl kan het niet meer. Maar we gaan de top 5 wel straks bekendmaken. En dat zal zo rond 4:30 zijn. En het is 5:07. Je mag naar huis.
1: Het weekend is begonnen. Ready to kick some ass. Grijs op 10.

0: Lawrence. Nou, ik denk dat hij ook al in de lijst terechtkomt. Al die jaren 80 waren wel Wem-jaren, heb ik al het idee.
1: Fantastisch.
0: Ja, was jij fan van Wem?
1: Ja, absoluut. Ja.
0: Maar omdat je het knappe gasten vond? Of omdat
1: nou,
0: je,
1: dat hielp wel. En het was ook de tijd, dan had je nog geen telefoonzendertje. En dan ging echt George Michael ging gewoon uit in Amsterdam. Dat ging ook door de stad heen zo, van hij is daar en daar. Ja, dat is tegenwoordig ondenkbaar. Nu zou je hem meteen een foto maken en doorsturen.
0: Maar toen de tijd was toch ook ondenkbaar. Een grote ster, die kon toch ook niet... George Michael was dan niet een ontzettend grote ster. Toen, toch?
1: Nou ja, met het rare is dat er een soort geheimhouding was. Dat mensen dachten, het alleen maar leuk vond. Die dacht, ik ga nu naar buiten toe roepen dat het er is.
0: Ja, nou ja, volgens mij...
1: ik ben er rijk van geworden later. Dat met je wel ging.
0: Ik wil net zeggen, ik ben hartstikke blij dat het wel gedaan is natuurlijk.

0: We kent die ook van binnen en buiten. Albert Verlinde, Anita die appt. Je zit nu... Nou ja, dat komt omdat je bij de Rob School hebt gezet. Je zit nu regelmatig bij VI. En veel van je uitspraken worden toch een beetje een klein relletje binnen de wereld.
1: Ja.
0: Vind je dat overdreven of geniet je er ook een beetje van? Ik vind dat wel een goede vraag.
1: Een hele goede vraag. Nee, ja. Ik geniet er ook van. Ik wil wel dat als je ergens bent, dat je er ook toe doet. Dat er iets gebeurt. En dan kun je er voor of tegen zijn. Maar ik wil geen natte wind op tv zijn. Dat ze denken, nou die man zat er leuk. We zijn weer een uur verder.
0: Maar het laatste relletje was met OLJ volgens mij?
1: Ja.
0: Of is er nog een relletje geweest na OLJ?
1: Nee, maar OLJ waar ik echt wel streng op was. Zo. Ja. Als je gaat trouwen met een hele rijke man en volgens alleen maar aan ons laat zien hoe rijk je bent. Ja, ik hou daar niet zo van.
0: Nee.
1: Dus dat roep ik dan ook. Nee.
0: Maar heb je dan ook iets? Had je ook een mening over dat Little Kleine daar optrad? Of had,
1: vond
0: je dat...
1: was ik er niet, maar dat had ik ook heel erg inconsequent gevonden. Ja, en vooral dat je vervolgens zegt, een ander kon niet. Toen hebben we hem gebeld, denk ik, ja, hallo. Ja. Ja, hij had ook kunnen denken, er was een andere vrouw in de buurt. Heb ik haar maar geslagen. Ja, zo werkt het niet.
0: Precies. Nee, okay. Een beetje in het verlengde daarvan vraagt Edith, zijn er uitspraken die je hebt gedaan waar je later toch een beetje spijt van hebt gehad?
1: Nou, het spijt wil ik niet noemen, maar gewoon dingen die gebeurd zijn. Ik weet het, Connie Witteman die heeft geadopteerde kinderen.
0: En er Vanessa,
1: een hele toestand geweest toen. Die kinderen kwamen ook allemaal in een boulevard vertellen wat er mis was in de relatie met haar en zo. Mm-hmm. En dat zou ik nou niet meer doen. Ik denk, dat is zo kwetsbaar eigenlijk om die kinderen gewoon op tv te brengen.
0: En waarom zou je dat nu niet meer doen dan? Want toen was het toch ook kwetsbaar?
1: Ja, maar nu realiseer ik me dat het kwetsbaar is. Ja, misschien is dat wel, ben ik ouder geworden en misschien ook wat milder. En toen had je ook geen social media. Het enige wat er gebeurde als je zoiets op tv deed, dat de ochtendshows erop losgingen. Mm-hmm. Maar het was niet dat je 24 uur lang via social media getorpedeerd werd. En zij ook niet. Dus dat is nog iets kleiner dan het nu zou zijn.
0: Ja. En Umberto Tan, daar heb je toen ook een soort fitty, mag ik het zo noemen?
1: Nou ja, dat was wel meer dan een fitty. Maar ik ben heel blij dat we uitgesproken hebben. Ik heb toen in de dynamiek en de... Ik denk ook de emoties van de Voices over hem gezegd. En daar was hij niet blij mee. En ik wilde het terugnemen, maar daar was hij nog niet blij mee. En toen is het een zaak geworden bij het OM zelfs. En uiteindelijk is dat geschikt. Maar ja, dat wil je liever niet. En liever
0: maar
1: dat je het
0: maar zijn jullie later wel weer met elkaar in gesprek gekomen? En op een goede voet? Weet ik niet of dat het goede woord is.
1: Ja, wel zeker.
0: Oh, wel.
1: Nee, absoluut. We hebben het op een gegeven moment uitgepraat. Op een gegeven moment moet er wat tijd overheen. Hè, als het dan gebeurt, dus dan moet je elkaar... En dat heb ik sowieso altijd gehad. Je komt elkaar altijd weer tegen.
0: Ja.
1: En we hebben het uitgesproken. En later gingen we samenwerken bij RTL Tonight. En het was hartstikke leuk.
0: Ja, ook op de Bolle. Weet je, zoals Bouwens Rensen, jij met Umberto.
1: Ja, heerlijk. Lekker gezellig.
0: Ja, tafel
1: ertussen gaat.
0: Ja. Je hebt musicals geproduceerd over met meerdere grote artiesten. Waaronder The Bodyguard met Whitney Houston. We Will Rock You met Queen. Kijk, zie je, hij moet er wel om lachen.
1: Ja,
0: goeie
1: grap.
0: Ja, wij vinden dat grappig. Welke Nederlandse artiest heeft volgens jou nog een levensverhaal waar nog een musical in zit?
1: Oh, ja, levensverhaal weet ik niet. Mm-hmm. Maar ik vind het repertoire van de Dijk zo mooi.
0: Oh.
1: En ik zou eigenlijk denken, als je dat kunt gebruiken voor een musical, want dat zijn theatrale nummers.
0: Mm-hmm.
1: En die treden niet meer op. Dus wil je die nummers op een bijzondere manier horen?
0: Wij zaten er vanmiddag ook even over te filosoferen. Wat dacht je van de Golden Earring?
1: Ja, ook fantastisch.
0: Want die hebben natuurlijk ook een enorm songboek ze uitgebracht.
1: Daar kun je echt het verhaal maken van vier jongens die het samen maken.
0: Exact, met en de muziek, met de muziek van de Golden Earring.
1: Oké, ik schrijf hem even op. Ja, dus geen rechten verder toch?
0: Nee,
1: dat kan ik gewoon meenemen.
0: John die is eigenaar van alles wat wij zeggen. Dus jij weet dan wat er gebeurt. En wat dacht je van André van Duin? Dat zou natuurlijk ook wel een persoon zijn om daar een musical over te maken.
1: Ja, maar ik denk dat hij zo groot en zo eigen André van Duin is, dat best lastig is.
0: Oké.
1: Moet ik eerlijk zeggen. André van Duin is onvervangbaar eigenlijk. Ja.
0: Nou, dat is al een mooi begin voor een musical, toch?
1: Ja, absoluut.
0: Ja.
1: Ja.
0: Wat geeft meer voldoening? Een wereldhit als We Will Rock You? Succesvol naar Nederland halen of vanaf nul een Nederlandse productie beginnen? De musical over Frans Halsma.
1: Ja, dat geeft wel meer voldoening.
0: Ja, en de try-outs zijn vanavond, dat vertelde je net al.
1: Dus Soy Kroon die speelt Frans Halsema. En Michiel van Erpen, de regisseur, die regisseert het voor het eerste musical.
0: Oh.
1: Ja, en als je daarmee bezig bent om zo'n script te maken, je ziet het nu tot stand komen, dat is echt het allermooiste wat er is. En vanavond voor het eerst met een hele volle zaal. Mm-hmm. Allemaal vreemd publiek die niet weet wat ze kunnen verwachten. Ja,
0: en ben jij er dan bij, of niet?
1: Ja, ik zit er vanavond.
0: En zit je in de zaal ook?
1: Ja, ik heb gisteren aan de generalen gezien. Oh. Dat was al heel erg mooi.
0: Ja.
1: Aan het eind, maar dat komt door dat nummer voor haar. Dan zit die hele zaal gewoon in tranen. Het is toch een beetje het verhaal van ieders leven waarnaar je zit te kijken. kijk. Want die Frans Halsema is niet oud geworden, 44. Mm-hmm. En het begint als Gerard Cox, die 86 geworden wordt... is in de hemel komt bij hem. En eigenlijk zegt van, nou Frans, ik ben twee keer zo oud geworden. Ja. En dat vind ik echt, dat je met twee mannen... dat je niet oud mag worden samen. Ik denk dat iedereen dat wel herkent, dat je denkt... oh, die had er gewoon bij moeten zijn. Ik had mopperend op een bankje met je oud willen worden. Ja, ja, dat is soms niet gegeven. Daar gaat deze voorstelling over.
0: Ik wens je heel veel toi vanavond. Man. En heel veel plezier. Weten de Cars dat je in de zaal zit, of niet?
1: Ja, want ik heb een lach. Als zeg ik dat ik er niet zit, lach ik één keer. En denken ze, oh, hij zit er.
0: Dames en heren, Albert Verlinden bij ons in de studio. En ik ga Frans Halsema draaien.
1: Lekker.
0: Met voor haar.
2: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn

0: Getting Down Here. Albert Vlinder is nu weg. We kunnen nu weer vrij uitpraten.
1: Dat is echt spannend wel, hoor.
0: Dat had ik dus ook. Ja. En ik heb boulevard gemaakt met deze man en zo. Ja. Maar toch heb ik af en toe een beetje een soort... ik weet het niet.
1: Ja, het is wel fijn dat je een keer op je tong bijt. Dat zien we niet vaak.
0: Nou, dat valt ook wel mee. Maar ik zit dan wel op mijn woorden te letten. Dat is wel wat ik aan het doen ben. Maar goed. Nou, dankjewel voor al jullie reacties. We hebben zoveel mogelijk vragen aan hem proberen te stellen. En degene die niet wilde, dat was eigenlijk de meerderheid, die hebben we dus ook niet gesteld. Martijn, wat zit er zo in het nieuws?
1: Een zaak rond een doodsbedreiging aan het adres van Lale Gül gaat niet door. Hmm. En er is veel gestemd voor de ethische top 810.
0: Niet die normaal.
1: Maandag begint. Ja. Wat zijn nou met de afstand de 5 populairste nummers uit de jaren 80? Gijs gaat het zo bekendmaken.
0: Ik ga het zo vertellen.
2: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
3: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
2: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.

0: oplossing. Herken jij de hit? Zet de muzikale stukjes in de juiste volgorde en win tickets van 10 voor Lego World. Meer info, radio10.nl.
1: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats.

0: veel speelplezier.
1: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
1: Soms zul je zeggen:
3: jij bent mijn rots in de branding.
1: Voor de oppasoma, je dierbare en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
4: Shopper de Shopper de Shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels. 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
5: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door 123inkt.nl. 123 geregeld.
6: Ja, goedemiddag. Vanavond en vannacht is het bewolkt, maar wel droog. Plaatselijk wat mist, ook morgen bijna overal droog en een beetje zon. En het wordt morgen weer 20 graden. Dat is fijn, hè? Heerlijk zo'n nazomer. En waar staan de files? Wat niet zo fijn is, dat weet Robin van de regie, want die weet immers waar het allemaal stilstaat. Goedemiddag.
7: Goedemiddag. De meeste files staan in Zuid-Holland, Utrecht en in Gelderland. Mega rond Arnhem lopen ook helemaal vast omdat de A12 dicht was. Op de A12 Den Bosch-Utrecht ook nog steeds 3 kwartier vertraging tussen Zaltbommel en Knoopend Everdingen. A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roelevarensveen en Zoeterwoude-Rijndijk. 1/2 uur door een ongeluk. En op de A50 Os Arnhem 1.5 uur nog steeds tussen Knoopend Ewijk en Grijshoort.
6: Oké, okay, nou heel veel sterkte. We gaan straks gaan we de top 5 gaan we bekendmaken van de Ethisch 810. Die wij volgende week gaan uitzenden hier bij Radio 10. En we hebben ook de top 4000 in 40 seconden. Allemaal dingen die je vielen net even wat draaglijker maken, maar het klinkt een beetje gek, maar we vinden het ook heel fijn om een onderdeel van jouw file te zijn. En dat blijven we ook. We blijven net zo lang bij je in de auto zitten. Totdat die file is opgelost. Maar eerst het nieuws. Martijn Nijhuis, goedemiddag.
8: Goedemiddag, Gijs. Een zaak rond een doodsbedreiging aan het adres van schrijfster Lale Gül is geseponeerd. Er komt dus geen zaak, want volgens het OM is er niet genoeg bewijs. Gül zegt dat ze daar niks van begrijpt, omdat volgens haar bekend is wie de verdachte is en wat hij eigenlijk ook voor de rechter zou komen. Vapes worden over ruim 2 jaar waarschijnlijk een stuk duurder door extra belasting. Het kabinet wil vooral voorkomen dat jongeren gaan vapen. Ja. Ook mogen vapes straks mogelijk alleen nog in speciaalzaken worden verkocht. Handgeschreven songteksten van Freddie Mercury hebben op een veiling in Londen ruim €325.000 opgeleverd.
6: Zo!
8: Ja, de teksten zijn van het soloalbum Mr. Bad Guy 1985... en waren daarmee meteen het topstuk van die eerste veilingdag.
6: Ja, maar dan, ik snap wel dat je dat. Jij snapt mij sowieso dat ik dit soort. Ik heb een soort verzamelwoede
8: daarin. Gooit blikjes nog in je lood.
6: Dus, ja, nee, maar zeker. Alleen, ja, ik heb ooit een tentoonstelling van David Bowie gezien. En toen zag ik Space Oddity uitgeschreven. En ik had nooit wat met dat nummer. Totdat ik zijn handschrift zag en dacht van, oh, wat geweldig. Wat.
9: 80's top 810.
6: Stanweek. Wat een prachtig nummer is dat toch. Ja, dat moet er toch een handgeschreven ding van Freddie Mercury. Moeten wij om de hoek kijken.
8: Ja, over de jaren 80, Gijs. Komende maandag begint hij de lijst met de allerbeste muziek uit de jaren 80. De 80's top 810 of de 810. Stel dat je nog even snel wil stemmen voor die lijst. Dan heb je pech gehad. Het stemmen is om 5 uur door de notaris gesloten.
6: Ja.
8: En we weten nu al op welke nummers het meest is gestemd.
6: Ja, dat is dan zeg je van, ja, hoe kan dat nou? Nou, dit wordt allemaal gecomputeriseerd. Dus dit zijn echt de nummers met de meeste stemmen.
8: Ja, aan jou de eer dan maar. Als jij op die knop drukt, dan horen we de nummers 5 tot en met 1.
6: Wacht even, ik moet even een goede instelling doen. Ja, nummers 5 tot en met 1.
8: Ja, wil je nog tromgeroffel of laat je het meteen horen?
6: Nou, dat kan wel. Maak het even spannend, Martijn.
8: Spannend.
6: Is dat jouw spanning, dat je niks zegt?
8: Ik zeg, druk jij even tromgeroffel. Jij bent hier van een stukje sfeer weer, toch?
6: Oké, nou, dan komt.

dit hoort, hè. Als je dit hoort, dan denk je, dit is toch een fantastische top 5. De ethisch top 810 vanaf maandag te horen van 8 tot middernacht. Zal ik ze even opnoemen?

0: niet meer onder ons. Lonely Boy hoorde je bij de meeste muziek in de middagshow.
1: De 80's top 810 in ja, 40 we gaan seconden.
0: Speel ik mee in de 80's top 810 in 40 seconden. 10 nummers moet je herkennen in 40 seconden tijd. Dan kun je 100 euro aan thuisbezorgd

deel uit van een band die hit scoorde met onder andere Bridge to Your Heart en Right Between the Eyes. Oftewel Nose. Hoe heette deze band? App jouw antwoord via de gratis Radio 10 app en misschien speel jij zo mee voor 100 euro aan thuisbezorgde goed. Als je het weet, hè? Please don't stop.

0: uit Oldenzaal. Dag Melle, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, 21 jaar uit Oldenzaal. Nou ja, gezien het spel de jaren 80 ben je best wel jong dan om mee te spelen. Maar je bent ook helemaal verbaasd dat je mee mag spelen. Waarom ben je zo verbaasd? Want je had een goed antwoord had je gegeven.
1: Ja, ik luisterde het vaak met mijn vader. Dus het was snel aan me doorgegeven. Kom, jij moet nu naar de telefoon.
0: Ja, oké. Okay, nou, dat heeft je vader dan goed gezien. Andrew Gold die maakte in de jaren 80 deel uit van een band die hits scoorde met onder andere Bridge to Your Heart en Right Between the Eyes. Hoe heette die band?
1: Wax.
0: Wax, ja. Werd dat nou voorgezegd of zei je dat nou helemaal uit jezelf?
1: Het was door mij doorgefluisterd, maar ik weet het natuurlijk ook.
0: En dat is je vader die bij je zit, denk ik, of niet?
1: Ja, ja, oké.
0: Nou, Merle en papa, jullie krijgen 40 seconden de tijd om 10 nummers uit de top 80's, top 810 te herkennen. Bij elk fragment moet je zo snel mogelijk de titel of de artiest roepen. En als je het niet weet, pas dan, zetten we de tijd stil, gaan we door naar het volgende fragment. En als het lukt om binnen 40 seconden 10 titels, dan wel artiesten te herkennen, dan hebben jullie €100 aan thuisbezorgde goed.
1: Dat klinkt mooi.
0: Ja, dat klinkt mooi, hè. En dat is, eigenlijk is het makkelijker dan je denkt. En tegelijkertijd is het ook weer moeilijker dan je denkt.
1: Oké, daar komen we.
0: Nou ja, omdat heel veel mensen die spelen dan mee zonder dat ze die druk voelen omdat ze live op de radio zijn. En dan, dan gaat het natuurlijk een stuk makkelijker. En nu moet je het zelf gaan presteren. Hoe heet je vader eigenlijk, Merle?
1: Laurens, inderdaad.
0: Laurens, oké. Nou, Laurens en Merle, zullen we gewoon lekker gaan beginnen? Is alles duidelijk? Moet ik nog iets uitleggen? Nee, toch?
1: Nee, komt goed.
0: Oké, nou, dan komt het helemaal goed. Hier is fragment nummer 1.
2: Wham.
0: Als je het niet weet, moet je passen, hè? Als je het niet weet, dan moet je passen.
1: Pas.
0: Ja, oké. Nou, oké. Laten we hem dan even... Wacht even hoor. Ik heb er nog één. Heel goed. Dat is hem. Van Wax. En dit is nummer 2. Nothing more to say.
2: Abba.
0: Heel goed. Abba. And the winner takes it all. Nou, dat gaat lekker. We hadden net al Too Shy hadden we laten horen. Maar dat had je niet helemaal in de gaten, toch?
1: Nee, hadden we inderdaad
0: niet. Oké, dat was de eerste. Oké, Katja Gugu. Dan is even voor de mensen die thuis aan het meespelen zijn. Ik heb er nog één. Doe maar. Oh, ik dacht dat je zei, doe maar pas. Nee, maar doe maar is hartstikke goed. En 32 jaar sinds een dag of twee. Goed, ik heb er nog één. There's a place in my heart for you, that's the
1: bottom line.
0: Oh. Ik dacht, maar zij was zo groot in de jaren 80.
2: Ja,
0: die
2: was
0: te
2: snel.
0: Ja, Diana Ross en Upside Down. Dat zeggen jullie niet, jullie zijn helemaal met stomheid geslagen.
2: Nee, klopt.
0: Oh, oké. Niks aan de hand hoor. Je hebt er nog steeds 3, je moet er nog 7...

0: Ik wil net zeggen, als je niet weet, moet je passen. Maar misschien moet je het iets sneller doen, want dit kost heel veel seconden. De Time Bandits, de naam Specialized in You.
1: Ah, ja.
0: Ah, oké. Okay. Zou je ook nooit meer vergeten natuurlijk. Ik heb er nog één. What you know is true.
2: Don't have to tell you. In
0: Excess. Heel goed. Never Tear Us Apart. Het zijn allemaal hits die je hoort in de 80's top 810. En dit is de volgende.
2: Mister.
0: Ja. Broken Wings, Mr. Mister. 5 heb je er geraden. 5 moet je er nog. 12 seconden heb je nog over. En dit is de... Oh. Ja, het gaat snel, hè?
1: Ja, heel snel.
0: Oké, okay, dit is de volgende.
2: Melissa
0: Etheridge is goed. I like the way I do. Nog 4. Oh, dit wordt heel spannend. Dit wordt een spannende aflevering. Dit is het volgende fragment. Let op.
2: Eye of the Tiger
0: is ook goed. Nou, dat gaat lekker. Nog 3 moet je er. 5 seconden heb je nog over. Hier is de volgende. Ik raak helemaal in de war. Ario Speedwagon en Keep On Loving You. Jullie maken het heel spannend. 8 heb je er nu geraden. 2 heb je er nog. De hele middagcrew is helemaal aan het meeleven. En ik ben benieuwd of je dat gaat redden in 2 seconden. Of in 3 seconden. 2 fragmenten. Let op. Hier is het volgende fragment. Cher is goed.
3: Halve seconde.
0: Je hebt er een halve seconde nog over om die laatste te raden. Nou, ik ben heel benieuwd of je dat weet. Hier is de laatste. Hadden jullie het geweten of niet?
1: Nee, niet met stukken.
0: Laurens en Merle, hadden jullie het geweten of niet?
1: Nee,
0: het was zo kort, ja. Het waren de Jacksons in Can You Feel It.
2: Ja, helaas.
0: Nou, dat is echt, jullie zijn ingehaald door de tijd, helaas. Maar ik heb wel ander leuk nieuws. En dat zijn de gijsblokjes. Die komen zo snel mogelijk naar jullie toe.
1: Kijk, dat is leuk. Dank
0: dat
1: je
0: is
1: wel.
0: Hartstikke leuk. En als het nou nog lekker weer is, dan drijf ik gewoon met heel veel enthousiasme in jullie glas.
1: Komt goed.
0: Het komt zo snel mogelijk naar je toe. En een fijn weekend, hè?
1: Zeker.
0: Dag Merle, dag Laurens. Hoi.

0: Gijs op 10. En we zijn hier nog net zo lang totdat die files zijn afgelopen. En straks hoor je van Robin waar de files ook weer staan. En wat zit er zo in het nieuws, Martijn?
1: Nou, er komt geen uitgebreid onderzoek naar de veranderingen in de GGZ. En bijna iedereen die kaas eet, die doet iets verkeerd.
0: Oh,
1: wat precies, dat hoor je zo meteen.
0: Oké, en dit hoor je ook zo.

is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En E-ster beter leven XXL kieptijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
5: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de pull-up bar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
6: Even bollen met Select.
7: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
8: Ah, relaxed?
7: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
5: Nog 1 week. Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
9: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
10: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
9: Een initiatief van Pfizer.
11: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
12: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
13: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
14: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 5,99. Lidl, je verdient het.
15: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
14: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar 2,99. Lidl, je verdient het.
16: Chris?
17: Ja?
16: Hoef jij niet te werken vandaag?
17: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
16: Dus, heb je nu...
17: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
16: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
18: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van 599 euro cadeau. Pak hem snel.

0: Radio 10 Nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedenavond.
1: Goedenavond Gijs. Er komt geen uitgebreid onderzoek naar veranderingen in de geestelijke gezondheidszorg. Minister Sofie Hermans wil die aanpassingen in de praktijk laten testen, want anders duurt het volgens haar allemaal te lang. Een van de veranderingen is dat het maximumbedrag voor hulpverleners wordt geschrapt. Daardoor moeten mensen in spoedgevallen altijd bij zorgverleners terecht kunnen. De afgelopen week is iets meer dan 1600 kilo vuurwerk ingeleverd bij speciale inzamelpunten van de overheid. Sinds begin september hebben mensen nu bijna 6 ton aan vuurwerk weggebracht. Er wordt trouwens nog altijd meer vuurwerk in beslag genomen dan er wordt ingeleverd. Sinds het begin van het jaar is meer dan 45.000 kilo vuurwerk onderschept. Op Schiphol is vanmiddag voor het eerst een Airbus A350 geland van KLM. Het is de eerste van 22 van die toestellen die KLM bij Airbus heeft besteld. Topvrouw Marjan Rintel mocht op de eerste vlucht naar Schiphol trouwens niet in de business class zitten, omdat die stoelen nog niet zijn gecertificeerd.
2: Oh.
1: En dat goedkeuren duurt nog wel een half jaar, zegt de Telegraaf. Dat kost KLM miljoenen euro's.
0: Ik dacht, ze heeft te weinig punten of zo. Te weinig flyer.
1: Nee, de stoelen zijn nog niet veilig genoeg.
0: En dus je bent verplicht om een powerbank mee te nemen. Dus dan, als hij die niet bij zich had, had het ook niet gekund.
1: Ja, het is wel fake nieuws. En kaasboer Luc uit Purmerend heeft meegedaan om de titel beste kaaskeurder van Nederland.
0: Oh.
1: En dat is best bijzonder, want hij heeft nog maar sinds 2 jaar een kaaswinkel. Maar het ging hem zeker niet slecht af.
3: Nee, absoluut niet. Ik heb een gouden medaille kunnen bemachtigen.
0: Zo. Ja.
1: Knap toch?
0: Wat goed.
1: Het komt, zegt hij zelf, doordat hij de kaas voor zijn eigen winkel ook altijd test. Elk blokje, daar gaat even de kaasschaaf overheen. Dus hij heeft veel ervaring opgedaan in die 2 jaar tijd. Mm-hmm. Zegt hij bij regiozender NH. Luc heeft nog wel een advies voor kaasliefhebbers. Eet je kaas niet direct uit de koeling.
3: Laat hem eens een keer een kwartiertje, 20 minuutjes liggen voordat je je boterhammetje opeet. Ja, dan zal je merken dat je heel veel meer proeft aan kaas.
1: Ja, lekker zo'n zweetkaarsje.
0: Nee. Dat duurt veel langer. Mijn vader zei het vroeger ook al. Je moet eigenlijk een soort half edammertje en dan met zo'n schaaf. En dan een half uur uit de ijskast.
1: Ja, nog maar 24 jaar is nu dus al de beste kaaskeurder van Nederland.
0: Gouden kaaskop.
1: Ja, toch? Mm-hmm. Radio 10 weer. Vanavond en vannacht droog, kans op wat mist. Uiteindelijk 8 graden. Morgen overdag op de meeste plaatsen droog, vrij veel zon en een graad of 20.
0: Heerlijk. Dankjewel Martijn. We gaan meteen even kijken of het nog druk is op de Nederlandse wegen. Ik weet het eigenlijk niet zo goed. Robin van der Gie, daarentegen, weet dat wel. Goedenavond.
4: Goedenavond Gijs. Het is wel nog steeds druk rond Arnhem omdat de A12 dicht was na een ongeluk. Ook nog druk op de A2 Den Bosch Amsterdam. 3 kwartier vertraging nog tussen knooppunt Everdingen en Utrecht Leidse Rijn. Op de A4 richting Den Haag is de weg wel weer vrij na een ongeluk. Wel heb je nog tussen Nieuw-Vennep en Zoeterwoude Rijndijk een 30 minuten vertraging. En op de A58 ben je ook nog een 30 minuten langer onderweg tussen Tilburg Centrum West en knooppunt Sint-Annabos.
0: Oké, nou heel veel sterkte. Wij blijven sowieso altijd bij je. Niet altijd hoor. Als de files voorbij zijn, dan gaan we ook naar huis. Maar we blijven in ieder geval wel bij je totdat de files zijn opgelost. En zometeen maak je kans op tickets voor de Nacht van de Nederpop XXL in Avas Live. Speel mee met de Nederpiep. Doen we over een paar minuten.
5: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door 123inkt.nl. 123 geregeld.
6: Met deze week in de bonus. Aha,

0: aanbiedingen.
1: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Dat is lekker tafelen, lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdeesem liefde en passie. Lekker bezorgd, bestel bij h.nl of in de AH-app.
4: Maak kennis met de gloednieuwe MG iM5 en MG iM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
5: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
6: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
7: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
8: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor €7. Of sierlijke kaarsenhouders al vanaf €1,99. Dat doe je goed. Vibra.
9: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
10: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
9: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
10: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
11: Hey, Goos. Haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
12: Domino's. We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
13: Weet jij hoeveel een airfryer kost? Een robotstofzuiger? Of een televisie? Prijzenjacht is terug. Raad mee. Vanaf maandag om 7 uur of 6.
14: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Bakkeneind 3 uur in de regen staan wachten. Daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer. Om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
15: Balen zeg. Koffie.
14: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
13: Prijzenjacht wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon.nl. Een groot assortiment met scherpe prijzen.
16: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op Odido.nl.

check het even via radioteam.nl. Nou, wees welkom. Meeste muziek in de middagshow, terwijl het avond is. Het is al 16 minuten over 6. Dit is Gijs op 10. Mijn naam is Gijs Staartman. En samen met

0: is opgelost. En ondertussen is heel voetballiefhebbend Nederland nog een beetje aan het bijkomen van een historisch slechte eerste helft van het Nederlandse elftal. Het gebeurde gisteren tegen Griekenland. Uiteindelijk wist Oranje de 2-0 achterstand in de tweede helft nog op te poetsen tot een 2-2 gelijkspel. Maar het was niet best hoor. Nee, dat zag ook onze bondscoach Xavi Hernandez. Maar in plaats van de schuld bij de matige prestatie van de spelers te leggen, neemt hij de schuld volledig op zich.
1: Yeah, it's my fault, it's my fault, it's my fault.
0: De eerste helft waren we zo slecht. En ik denk dat het mijn fout is als trainer. Dat heeft hij verteld tegen verslaggevers na de wedstrijd. Vind ik wel goed. En verfrissend. Iemand langs de lijn die zijn fout toegeeft. Want ja, een foutje maken, dat kan natuurlijk de beste overkomen.
2: Even serieus jongens, fout in de oorlog, dankjewel. Gaat over om Dirk. Fout in de oorlog. Het was in 43. In de klas van juffrouw Schier.

0: mee.
1: Ik kan me voorstellen als je in de file staat dat je die hele file niet meer ziet als je Olivia Dean op de radio hoort. Nou, zo wordt het ook. So Easy to Fall in Love en Sister Sledge Lost in Music, die hoorde je daar weer voor.
2: Neder.
1: Ja, jaren 80 komen niet alleen tot leven in de 80's top 810. Volgende week gaan we die uitzenden, maar ook op het podium. Van het goede doel tot aan VOF de kunst. En van Toontje Lagen tot Lois Lane. 12 december is het tijd voor de nacht van de Nederpop XXL in Avers Live. De grootste Nederlandstalige popartiesten uit de jaren 80 komen samen om hun geweldige hits live te laten horen. En aan jou te laten horen en dat je ook mee kunt zingen. Je kunt er gewoon bij zijn. Ik geef zo meteen 2 tickets weg aan degene die weet wat er is weggepiept in een enorme grote hit uit de jaren 80. En die is van het goede doel dit keer.
2: Neder.
1: Ja, welke, ja, ik wil het bijna zeggen.

0: Precies hetzelfde. Het is, ik zeg altijd The Cutting Crew, maar het is Cutting Crew. And I just died in your arms tonight.
1: Neder.
0: Ja, nou, we hebben net een... Het is wel leuk, want Martijn, ik zag jou net een beetje meespelen op de achtergrond. Tenminste, op de achtergrond, op de voorgrond, want je zit voor mij. Maar niemand zag dat, want de camera stond niet op jou. Maar je zat echt zo...

0: dus straks weer terug gaat naar huis toe. Maar we hebben heel veel reacties gehad. Heel veel mensen die vinden het hartstikke leuk om naar de Nacht van de Nederpop te gaan. Ja, jij mag het zeggen. Van 1 tot met 8. Je mag een keuze maken.
1: Nummertje 6.
0: Nummertje 6. Hallo nummer 6. Hallo
2: Wendy.
0: Hallo Wendy. Goedenavond. Hey, hallo. Hi.
2: Hallo.
0: Wendy, ik zie hier op mijn computerscherm heel snel Hengelo Overijssel. Daar bel je vandaan?
2: Dat klopt.
0: Oké. Okay. Nou, we hebben net een fragment laten horen. Er is iets weggepiept. Wat was er weggepiept volgens jou?
2: De sterren.
0: De sterren. Even kijken hoor of dat ook zo is. Nee,

0: Gefeliciteerd, Wendy.
1: Dankjewel.
0: Ja, je krijgt 2 tickets voor de Nacht van de Nederpop XXL. 12 december in Avans Live. En laat je even weten na afloop hoe het geweest is.
1: Ja, dat doen we zeker.
0: Oké, nou, hartstikke goed. Fijne avond, hè?
1: En hoe gaat het nu verder?
0: Verder dan gaat Robin... Nee, ik wil niet zelf flauw zeggen, maar... Robin die gaat zo direct even contact met je opnemen en dan komt het allemaal in orde.
1: Oké, dus ik moet aan de lijn blijven.
0: Ja, blijf maar even aan de lijn. Dat is wel zo verstandig. Oké. Dag, ja, Wendy. Dag.
1: Dag.
0: Ja, jij ook. Ga ik ondertussen even aan Martijn vragen wat er in het nieuws zit.
2: Ja, de veranderingen in de geestelijke gezondheidszorg worden niet eerst onderzocht. En sommige mensen die bij de Duitse grens wonen, bijvoorbeeld mensen in Hengelo, gaan toch met opzet tanken in Nederland.
0: Oh, ik ken er ook
2: veel meer geld dus.
0: Oh.
2: Ja, waarom doen ze dat? Dat hoor je zo meteen.
0: Oké.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Je avond van een flinke upgrade voorzien doe je met... Bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac Bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi. Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it. Gerben can do it. Iedereen can do it. Met Can Do.
8: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
9: Je lijmt zelf de treters erop. Zo gepiept.
7: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
10: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
11: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
12: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
13: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
14: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
0: Ja, goedenavond. Vanavond en vannacht bewolkt, maar ook droog bij uiteindelijk 8 graden. Morgen overdag veel zon, weinig wind en een graadje of 20. Nou, net zonder nog behoorlijk wat files. Ik hoop toch echt dat er een hoop zijn opgelost. Maar dat weet Robin van der Gie beter dan ik. Dus ik ga het even vragen. Goedenavond.
15: Goedenavond, Gijs. Nog steeds 27 files. De 3 langste die geef ik je. A1 Apeldoorn-Amsterdam. 20 minuten vertraging nog tussen Stroe en Hoevelaken. A15 richting Nijmegen. 20 minuten tussen Echteld en Dodewaard. En op de A58 tussen Tilburg Centrum West en Knoopend Sint Alabas. Annabos heb je nog steeds 1 uur file door een vrachtauto met pech.
0: Het is professor Barabas. Ja. Ja, Anna precies. Bos is het. Toch?
15: Ja, oké, Gijs Stavelmans.
0: Sorry hoor.

0: platen die al heel lang niet meer op de radio zijn geweest. En als ze niet gedraaid worden, ja, wat gebeurt er dan? Dan vergeet je ze. Nou, dat is niet de bedoeling. Laat maar even weten aan welke plaat jij zit te denken. Welke plaat mag volgens jou niet vergeten worden? Laat het me weten door middel van een WhatsAppje via de Radio 10 app. En dan ga ik hem zo met liefde voor je draaien. Maar eerst het nieuws. Want het is alweer 6:55. Het gaat supersnel. Martijn Nijhuis, goedenavond.
1: Goedenavond, Gijs. De veranderingen in de geestelijke gezondheidszorg in Nederland worden in de praktijk getest. Dat zegt minister Sophie Hermans. Een onderzoek vooraf duurt daar allemaal veel te lang. In de plannen is er geen maximumbedrag meer voor hulpverleners. En daardoor moeten mensen in spoedgevallen altijd bij een zorgverlener terecht kunnen. Een zaak rond een doodsbedreiging aan het adres van schrijfster Lale Gül gaat niet door. Want volgens de OM is er niet genoeg bewijs. Gül zelf reageert vol onbegrip omdat volgens haar de identiteit van de verdachte gewoon bekend is. In Schiedam is een flink deel van een park afgegraven. Het gaat om het park De Plantage. Er zijn zeker 500 dood gegaan. Die waren in het park uitgelaten. Er staan ook waarschuwingsborden. Mogelijk lagen er giftige paddenstoelen.
0: Maar wat ik me dus afvraag, zijn die giftige paddenstoelen daar neergelegd of groeien ze daar toevallig?
1: Dat vraagt iedereen zich af.
0: Ja, want ja. Mijn hond is ook een keer ziek geworden. Maar dat was in het Amsterdamse bos bij Amstelveen.
1: Ja.
0: En daar bleek opeens later dat er vlees met gif is neergelegd door een of andere mafketel.
1: Ja, moet er niet te lang over nadenken. Daar word ik heel boos.
0: Ja, daar word ik ook heel boos. Ja. Oké, goed. En trouwens, ik zag jou net zitten. Mensen die via de webcam die zien dat ook. Jij zit met een toch wel serene achtergrond. Zit jij hier op de webcam?
1: Een neutrale achtergrond.
0: Een neutrale achtergrond. Maar
2: hij is ook een soort Zwitserland. Hè? Ook in een verslaggever.
0: Nee, dat klopt. Ja. Alleen, er staat een soort aangezicht van een aangevreten schaal met witte ballen. Maar nou, Albert Verlinde dus gewoon de helft van al heeft opgegeten.
3: Ja, en wie die andere helft, Gijs Staafman?
0: Nee, maar dat wel een zonde. Ja. Dat laat staan. Maar jij hebt toch ook een hapje gegeten, of niet?
1: We hebben allemaal één snackje
3: gehad. Eén kaas of twee.
0: Nou, dat is wel de grootste.
1: Albert Verlinde hoeft niet meer te eten vanavond. Nee, die heeft geen honger meer.
0: Nee, nou, die heeft al de laatste twee weken geen honger meer, heb ik het idee.
1: Goed, Gijs.
0: Dat durf ik nu te zeggen als hij er niet is.
1: Ik ga je even redden.
0: Dat is niet aardig.
1: Er staan lange files bij tankstations.

0: 17 cent goedkoper dan eerder. Hm. En het was in Duitsland natuurlijk al goedkoper. Dus in sommige gevallen echt 30 cent verschil. Dus ook mensen uit Drenthe gaan massaal de grens over voor hun brandstof.
1: Het is het helemaal waard.
2: Ja, precies.
0: Ja, de verslaggever van RTW Drenthe deed ook nog even een rondje bij een tankstation aan de Nederlandse kant. Dan denk je, daar is natuurlijk niemand. Nee hoor, stonden gewoon mensen te tanken voor de volle map.
3: Je kunt klagen wat je wilt, hoe je bij de klaagmuur bent. Je kunt er wel verschrikken, maar wat maakt het uit? Een dag niet gelachen is een dag niet geweest.
0: Nou, als ik 40 euro extra moet betalen, dan lach ik niet meer, hoor.
4: Dan lach ik ook niet meer, toch?
0: Maar er is ook een man daar, aan de Nederlandse kant, die tankt uit principe in Nederland.
5: Wij zijn Hollanders, hè, weet je. Gewoon hier in Nederland, niet in Duitsland. En die 15 cent per liter, dus zit maar geen bal.
0: Nee, dat

0: even uitleggen. Ik werkte ooit bij een radiostation en wij gingen toen met dat hele radiostation naar Wintersport. En toen stond ik met de directeur toen de tijd heel verliefd naar de berg te kijken waar wij van opzij geschiet. We waren in een bepaalde beschonken toestand waren wij geweest, of de avond daarvoor. Maar toen hebben we echt bijna huilend hebben naar die berg zitten kijken. En toen hoorden we dit nummer, Melee en Beeld Celeste op de achtergrond. Dat is toch mooi? Dat is een mooi praat, toch?
1: Ja, ik snap hem.
0: Ja, dat vergeet je nooit meer. Radda, goedenavond.
2: Goedenavond, Gijs.
0: Goedenavond. Nou, wat fijn om je aan de telefoon te hebben.
2: Hoi.
0: Wat was je aan het doen?
2: Ik was op weg naar de pizzeria om mijn pizza te halen.
0: Oh, wat lekker. En wat zit erop?
2: Dit is een perenpizza.
0: Pardon?
2: Een perenpizza.
0: Een perenpizza? Lisanne, ken jij dat zelfs? Een perenpizza?
1: Peer? Als in het fruit?
0: Ja? Ja. Als in het fruit, ja. We zijn, allemaal, we zijn een beetje verbaasd, Radna. Want ik heb nog nooit van een perenpizza gehoord. Waar smaakt dat? Ja, naar peer waarschijnlijk. Maar is dat te combineren dan met tomatensaus, of niet?
2: Nou, er zit geen tomatensaus op. Ik weet niet meer precies wat erop zit. Iets van gorgonzola en walnoten. Het is een beetje een zoetige smaak, maar het is wel echt heel erg lekker.
0: Oké. Okay.
3: De bananenpizza was op, begrijp ik.
0: Wat zei je?
4: Ik zei de bananenpizza was op, begrijp ik, of niet?
0: Ja, de bananenpizza of de... Nou, ik heb wel eens een chocoladepizza gehad.
4: Dat ze, ja, dat maar ze, dat kan ik me voorstellen dat het lekker is.
0: Ja, dat is een lekker toetje. Nou, dit kan ook als toetje verorberd worden, toch?
1: Met gorgonzola?
0: Met gorgonzola. Nou, ja, het is een beetje... En met een beetje van die hoe noem je dat, balsamico eroverheen. Dat,
2: ja.
0: Nou, Radda, je merkt dat... we krijgen wel een soort beeld van jouw perenpizza. Maar je had ook een geweldig vergeetbrietje. Hoe kom je daar nou bij?
2: Ja, dat is eigenlijk een soort van guilty pleasure. Ik heb jaren geleden op steldansen gezeten. En dit was gewoon zo'n nummer waar je heel lekker op kon dansen.
0: Ja, dat was wel een slijpdans als het ware, toch?
2: Nou, nee, maar het was gewoon een hele relaxte kickstep.
0: Ja. Ja, oké. Nou ja, dat bedoel ik om het te slijpen. Dat is ook heel relaxed natuurlijk. Over welke plaat hebben we het?
2: We hebben het over Knocking Boots van de Candyman.
0: Ja, wat geweldig. Nou, ik ga met liefde voor je draaien. Ik wens je heel veel eetplezier bij de perenpizza. Of met de perenpizza. En ik wens je sowieso een fijne weekend.
2: Hey, bedankt voor het draaien. Dankjewel. Fijne avond.
0: Bij deze en met heel veel liefde.
5: Attention all ladies. The Candyman is on the prowl. And for those that want to get busy, you got to speak up now.

0: Linde.
1: Oh, is dat zo? Nou, de stoel is nog warm, ja.
0: Ja, ja. Dus, nou zeker.
2: En Albert, geval, Albert, dat is toch leuk.
0: We maken allemaal grapjes over Albert, terwijl hij er niet meer is. Nou, terwijl hij, dat vind ik juist wel leuk aan Albert Verlinde. Hij kan het ook heel goed hebben als hij er wel is. En als hij er niet is, dan krijg ik straks wel in een appje zo van... Nou, dit was de laatste keer dat we...
1: Nee, maar hij kan het absoluut hebben, joh.
0: Maar hij kan er wel hij kan er heel erg om lachen. Hij was vanmiddag de gast.
1: Ja, hartstikke leuk. En, althans, ik hoop dat hij het ook hartstikke leuk vond.
0: Nee, het was heel leuk. Tenminste, Martijn vond het iets minder, maar...
1: hartstikke gezellig.
0: Oh, oké.
1: Okay. Iemand die een weerwoord heeft tegen jou.
0: Ja. Oh ja, Rick, die... nee, Rick lachte steeds op de verkeerde momenten.
1: Oh, dat is het.
0: Dat was ik. Ja, dat werd heel pijnlijk. Rick ging op een gegeven moment naar huis. En Albert begreep het wel, dat hij ook wegging, ja. Goed, Dennis, jij hebt een crypto-knijter knoeperd. Laat ik je wel even meteen vertellen, deze week zijn we niet zo goed.
1: Oké, maar ik denk dat deze geraden gaat worden door jullie.
0: Denk je dat?
1: Ja, absoluut.
0: Een plaat die heb jij cryptisch omschreven, of ga je cryptisch omschrijven?
1: Ja.
0: En dat is een nummer wat we straks gaan horen na 7 uur. Nou, kom maar op, even kijken of deze... Dat zou mooi zijn om het zo het weekend in te gaan, toch?
1: Ja, zeker. Ja. Nou, het is ook een hele mooie, het is ook een hele korte.
0: Een hele korte.
1: Het is namelijk een hit over een afbeelding die vooral tussen je oren zit.
0: Hè? Je oren?
1: Afbeelding?
0: Afbeelding?
1: Een hit over een afbeelding die vooral tussen je oren zit.
0: Oh, dat Boyzone, Picture of You.
1: Yes.
0: Nou, dat... Nou! Ik heb er één gewonnen!
1: Wow. Ik zei het toch dat iemand
0: lekker slapen vanavond. Dan zien we Dennis straks na 7 uur.

0: voor gaan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en gaan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
3: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
4: Nee.
3: Proteïneshakes.
5: Gadver.
3: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
6: Lekker bezig.
3: Milner.
7: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
3: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
6: Lekker bezig.
8: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
9: Even bollen met Select.
10: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
11: Relaxed?
10: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
8: Nog 1 week. Boek nu je citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
12: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
13: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week BCL diverse varianten 1 plus 1 gratis. En Jumbo kip of varkensjuwarma 3 of 500 gram ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
12: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Jamaica bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
14: Soms zul je zeggen...
15: Mam, jij bent de beste.
14: Voor degene die je altijd aanmoedigt... je dierbaren en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
16: Montel bestaat 40 jaar... En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
17: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
18: Zeker weten.
17: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
19: Nu bij Quantum, 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
20: In een drukke omgeving goed kunnen horen... is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
21: Van België tot Alamel en van een kopje koffie tot Specialized. Op zaterdag 12 december verandert Avers Live in de grootste nederpoptempel van Nederland. De Nacht van de Nederpop XXL. Met Henk Westbroek, Nol Havens, Erik Mezi, Hans de Mooi en nog veel meer. Een avond vol herkenning, nostalgie en meezingen. Deze week kans op tickets van 10 voor de Nacht van de Nederpop XXL. Alle info radio10.nl.
22: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
23: Let's go for more, for Max, for Max.
22: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
24: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
25: Hij deed echt
0: alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
11: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
18: Ja, de werkweek zit erop hoor. De weekendmodus mag aan, dus met die vrijdagavondsfeer komt het helemaal goed. Wat betreft de muziek, zeker. Onder andere de Dolly Dots, Mister. En ook Boyzone inderdaad komen eraan. Maar eerst het nieuws van 7 uur. Martijn Nijhuis, goedenavond.
25: Goedenavond Dennis. Israël trekt de papieren in van 8 Nederlandse diplomaten op de Westelijke Jordaanoever. Dat had Israël al aangekondigd, omdat Nederland een verbod heeft ingesteld op spullen uit illegale nederzettingen. Volgens minister Berendsen van Buitenlandse Zaken kan het daardoor lastiger worden voor de diplomaten om hun werk daar te doen. Bij een verkeersongeluk in Doetinchem is een dode gevallen. Iemand op een fiets werd er aangereden door een auto. De fietser van 79 kwam daarbij om het leven. Feyenoorder Anis Hadj Moussa is uit de selectie van Algerije vertrokken met een blessure. De aanvaller is teruggekeerd naar Feyenoord, zegt de Algerijnse bond. Hadj Moussa liep een lichte blessure bij de wedstrijd tegen Zambia. En daardoor is hij niet beschikbaar voor de kwalificatiewedstrijd tegen Niger voor de Afrika Cup. Feyenoord speelt op 10 oktober in de Kuip tegen koploper AZ. En voetbalclub Ajax krijgt de Meester Kakadoris-prijs van de vereniging tegen de kwakzalverij. De reden is de sponsorovereenkomst die de club heeft met het supplementenbedrijf Vitakruid. Dat bedrijf doet volgens de vereniging gezondheidsclaims die niet wetenschappelijk bewezen zijn. Ook zou Vitakruid waarschuwingen van het RIVM over de risico's van die preparaten niet serieus nemen. Het Radio 10 weer. Vanavond en vannacht droog. Kans op wat mist. Uiteindelijk 8 graden. Morgen overdag op de meeste plaatsen droog. Vrij veel zon ook. En opnieuw een graad of 20.
18: Lekker hoor, Martijn. Dankjewel. Goed weekend.
25: Yes, dankjewel.
18: Eens even kijken. Flitsmeister die meldt 5 vertragingen. En dit zijn op dit moment de 3 langste. We beginnen op de A4 Den Haag-Rotterdam voor Den Hoorn. 11 minuten. Een lange 3 kwartier op de A58 Tilburg-Breda. Tussen Tilburg Centrum, West en Bavel. En op diezelfde A58 Tilburg-Breda. Maar dan Tilburg-Reeshof en Sint-Annebas. Daartussen vrachtwagen met pech. Zorgt voor een kwartiertje oponthoud.
26: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
27: Fans van voordeel.
26: Aldi.
28: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
26: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
27: Fans van voordeel.
26: Aldi.
29: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
30: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
31: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
32: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
30: Oh.
29: Nog 1 week. Boek nu je citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
33: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
34: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
33: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.

0: en maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
3: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
4: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
5: Vanaf maandag, de 80's top 810. Radio 10.
6: Dennis Verheugd.

0: hit over een afbeelding die vooral tussen je oren zit.
1: Het weekend van 10.
0: Picture of You.
1: Dennis Verheugd.
0: Ja, Picture of You in my mind natuurlijk. Hè. Ja, ja. Het was Boyzone. Het was de crypto-knijter, knoeperknaller van deze vrijdag. Gijs die raadde het gewoon goed, joh. Ik wist niet wat ik hoorde. Dat die is wel. Had ik eigenlijk niet verwacht. En na Boyzone, Mr. Mister, Kyrie. Ja, hoe hoog zal die komen te staan in de 80's top 8 tot de 10, hè? Nou, dat weten we vanaf maandag. Stemmen kan inmiddels niet meer, want de stembussen zijn gesloten. Achter de schermen zijn de stemmen inmiddels geteld. En daar is een hele mooie lijst uitgekomen, zeg. Hè? Ja. En die hoor je vanaf maandagochtend hier op Radio 10. Jan-Willem en Jeroen die geven om 8 uur het startschot. En volgende week vrijdag dan draait Gijs Staveman iets voor 7 uur de nummer 1. Dus ja, ben jij gek op de muziek uit de jaren 80? Nou, dan wil je daar eigenlijk geen minuut van missen. En dat geldt trouwens ook voor de Edische Date. Over zo'n pak een date, kleine 3 kwartier, dan gaan die deuren open. Welke jaren 80 heeft, moet er vanavond absoluut in? Is dat een vergeten pareltje? Misschien een persoonlijke favoriet? Of gewoon een knaller om je weekend mee te vieren? Kan natuurlijk ook, hè? Laat het me weten via de Radio 10-app. Stuur een berichtje of spreek een voice-appje in. Dan kan ik dat laten horen voordat ik je verzoek laat gaan draaien. Spreken we dat af? Mooi. Nou, goedenavond. Dennis Verheugd hier. Op de eerste vrijdag van oktober. Ik hoop dat je een lekkere week achter de rug hebt. En dat je dit weekend eigenlijk alleen maar leuke dingen gaat doen, hè? Nou, ik ga zo dadelijk leuke dingen weggeven. Ja, althans, je maakt er kans op. Het Radio 10 herfstpakket. En die is goed gevuld. En dat pakket, dat kun je winnen. Door zo mee te spelen met het a cappella dilemma. Nou, als je nog niet bekend bent met dat spel, geen nood. Ik ga het je zo meteen uitleggen. Eerst muziek van de Dolly Dots en Christina Aguilera met haar vriendinnen. Ja, eigenlijk ook een soort Dolly Dots.

0: met Radio 10. En natuurlijk ook met de Dolly Dots, hè?
1: Het a cappella dilemma.
0: You're the love me just a little bit more. Inmiddels 5 minuten voor 7:30. En ja, het gaat weer gesmeeld worden inderdaad, het a cappella dilemma. Het is eigenlijk precies wat de naam al zegt, een dilemma. Want ik laat je zo een stukje horen uit een hele bekende hit. Alleen klinkt die niet zoals je gewend bent. De gitaren zijn verdwenen. De toetsen, de drums hebben we toch ook wel vriendelijk verzocht de studio te verlaten. Wat overblijft is alleen de zang. De vraag is alleen, hoor jij genoeg om te weten welke hit het is? De opgave van vandaag komt uit 1996. Een jaar waarin de Spice Girls doorbraken. Waarin de Furbies nog niet bestonden. En waarin deze track regelmatig op de radio werd gedraaid.
2: She knows it's too late as we're walking on by.
0: Oeh, wie hoor je hier? Of hoe heet het liedje ook alweer?
2: She knows it's too late as we're walking on by.
0: Nou, heb jij een vermoeden? Stuur dan de titel of de artiest of beide via de gratis Radio 10 app naar de studio. Want ja, er staat natuurlijk ook iets tegenover, hè. Ja, je maakt kans op het Radio 10 herfstpakket. Met daarin een paraplu. Voor als de

0: Het eten is klaar, aan tafel.
1: Zo, dat ziet er lekker uit.
2: Ja,
3: het is een broodje.
4: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
5: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
6: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
0: Doei doei!

0: eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
1: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
2: De tribute band van Nederland. De Bee Gees by Main Course. Komt naar Ahoy Rotterdam. Night Fever. Staying Alive. Tragedy. 22 november. Tickets beegeesahoy.nl.
3: Nu bij Iris Opticians. Glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij.
4: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
5: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
6: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
5: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
7: Ah, hier kan het.
5: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
8: Shopper de shop. Alleen dit weekend in

0: Blij dat het weer vrijdagavond is.
1: Ja, natuurlijk. Wie niet?
0: Nou ja, ik weet niet waar ik je tref op dit moment. Ben je onderweg naar iets leuks of gewoon lekker thuis?
1: Nee, ik ben lekker thuis.
0: Wat doe je?
1: Ja, ik zit eigenlijk radio te luisteren op dit moment.
0: Ja, en dat hou je lekker vol tot aan middernacht?
1: Nou, dat denk ik wel, want ik heb eigenlijk niet zoveel te doen dit weekend, dus...
0: Nee, nou ja, misschien nog wel even een opgave oplossen. She knows it's too late as we're walking on by. Ja, Amber, hoeveel seconden had je nodig voordat het kwartje viel?
1: Nou, eigenlijk meteen al, want dit is eigenlijk best wel... Ja, dit is mijn karaoke-nummer altijd op vakantie, dus...
0: Dus je hebt het antwoord ook zelf bedacht, of staat er thuis nog iemand mee te luisteren?
1: Nee, helemaal alleen.
0: Een hit uit 1996, jouw amazing knijter. Welk is het?
1: Don't Look Back in Anger van Oasis.
0: Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Ja, het Radio 10 pakket komt naar je toe deze herfst. Want dat is het inmiddels, herfst. In dat herfstpakket een paraplu, een cap en een topper drinkfles voor onderweg.
1: Nou, helemaal geweldig.
0: Heel veel plezier ermee en maak er een mooi weekend van, hè.
1: Dankjewel, hetzelfde.
2: Het a cappella dilemma.

Roel van Velzen en Baby Get Higher hier bij Radio 10. Nou, we kijken even naar de klok. Het is 7:50. Zo dadelijk is het inderdaad weer tijd voor de 80's at 8. Eigenlijk het uur waarin jij de dienst uitmaakt. Daar komt het op neer. Dus nou, vertel het me maar. Waar heb je zin in? Welke 80's hit hoort volgens jou bij deze vrijdagavond? Zo'n plaat die je meteen een goed humeur bezorgt, weet je wel. Of gewoon eentje die je al veel te lang niet hebt gehoord. Of sowieso veel te lang niet gedraaid is. Geef het door via de Radio 10-app. Stuur een berichtje. Of, nou ja, eigenlijk nog leuker, spreek een voice-appje in. Roep gewoon iets. Vertel een herinnering. Doe een verzoekje. Het kan en mag allemaal vanavond. Wellicht hoor je jezelf dan terug op de radio en start ik meteen jouw plaat in. Hè? Dan maken we er samen een ouderwets gezellig uurtje van. Vink ik ondertussen deze even af. Sting? Ja, deze hoef je niet meer aan te vragen.

0: is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
2: Het zit in ons bloed, om te geven om elkaar.
3: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
4: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
5: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
6: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
2: Het zit in ons bloed. San Quin, for life.
7: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
10: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
11: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
12: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.

0: Jumbo.nl/UB40.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct leest voor het kopen de verpakking.
3: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf 3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf 99 cent. Dat doe je goed. Vibra.
4: Even bollen met Select.
5: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
6: Ah, relaxed?
5: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
7: Wil jij met 20% korting shoppen? Zet dan Elsmart Shopping Day in je agenda. Op zaterdag 3 oktober shop je met 20% korting bij onder andere H&M, Look Fantastic, Dr. Martens en Pink Jellock. Check el.nl voor alle deelnemende merken en kortingscodes. Enjoy Elsmart Shopping Day op zaterdag 3 oktober.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Ah, leuk hoor. Zo dadelijk echt alleen maar hits uit de jaren 80. Aangevraagd door jou, hè? Ja, de deuren van de Edis en Eve gaan bijna open. Eerst het nieuws van 8 uur.
10: Goedenavond, ik ben Nejevi Ramirez. Het Openbaar Ministerie eist in hoger beroep 6 jaar cel tegen een 31-jarige man voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk in Oud-Gastel. Hij reed in 2022 met zijn auto op een stilstaande wagen, waarbij een moeder, haar 2 kinderen en een andere vrouw om het leven kwamen. Een 9-jarig meisje overleefde de crash. De rechtbank legde eerder 4 jaar cel op. Ook wil justitie dat de man 10 jaar niet mag rijden. Israël trekt de papieren in van 8 Nederlandse diplomaten op de westelijke Jordaan-oever. Dat had Israël vorige week al aangekondigd, omdat Nederland een verbod heeft ingesteld op spullen uit illegale nederzettingen. Volgens buitenlandminister Tom Berendsen kan het daardoor lastiger worden voor de diplomaten om hun werk daar te doen. De bescherming van zijn medewerkers heeft nu prioriteit, zegt hij. Voetbalclub Ajax krijgt de meeste Cacadoresprijs van de vereniging tegen kwakzalverij. De reden is de sponsorovereenkomst die de club heeft met supplementenbedrijf Vitakruid. Dat bedrijf doet volgens de vereniging gezondheidsclaims die niet wetenschappelijk bewezen zijn. Ook zou Vitakruid waarschuwingen van het RIVM over de risico's van kruidenmiddelen niet serieus nemen. En de bekende namen van de filmstudio's Paramount en Warner Bros. Gaan verdwijnen. Als de fusie tussen de filmstudio's rond is, gaan ze samen verder onder 1 nieuwe naam, Skydance. Dat heeft de topman bekendgemaakt. Volgens hem krijgen de iconische studio's daarmee een nieuwe gezamenlijke identiteit. De fusie is nodig om kosten te besparen en sterker in de markt te staan. Het weer dan nog. Vanavond en komende nacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Lokaal kan een mistbank ontstaan en het koelt af tot 1 graad of 7. En het belooft een warm, zonnig weekend te worden met 's middags rond de 20 graden. En dit was het nieuws op Radio 10.
9: Dankjewel, dan meldt Flitsmeister nog 3 vertragingen. Nou, dit zijn ze alle 3. De A1, Hengelo-Osnabrück voor de Nederlandse grens, 11 minuten. A10, de Nieuwe Meer, Watergrasmeer voor Amsterdam over Amstel, 6 minuten. En de langste te vinden op de A58, Tilburg-Breda voor Bavel, 21 minuten daar.
11: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
12: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nog één week. Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
2: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot 400 euro per persoon. Doei. Live happy.
3: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
4: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
3: Soms heb je even douwe echt.

0: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Shopper de Shopper de Shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels. 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
3: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
4: Van het bos tot in de tuin.
3: Zagen.
4: Snoeien.
3: Blazen.
4: Maaien.
5: Meer maaien.
4: En nog meer maaien.
5: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
4: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
3: Stiel. Sterk werk.
6: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: Even bollen met Select.
8: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
9: Ah, relaxed?
8: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
10: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
11: Weet jij hoeveel een airfryer kost? Een robotstofzuiger? Of een televisie? Prijzenjacht is terug. Raad mee. Vanaf maandag om 7 uur, O6.
12: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
13: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
12: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
13: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
11: Prijzenjacht wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon.nl. Een groot assortiment met scherpe prijzen.
14: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.

0: bepaalt wat er uit de speakers komt zetten. Dus nou, kom maar door met die verzoekjes. Welke 80's hit geeft jou het ultieme weekendgevoel? Stuur een berichtje via de Radio 10 app. Hè. Dat kan gewoon in tekstvorm, maar je mag ook een voiceberichtje inspreken. Eerlijk is eerlijk. Die laatste heeft bij mij toch altijd wel een streepje voor, hoor. Ik bedoel, ja, het is wel leuk om even een stem te horen achter zo'n verzoekplaatje, toch? Ja. En dat dacht Jeroen Leeuw blijkbaar ook. Dus Jeroen, brul het er maar uit, jongen.
1: Hey Dennis, zou je Make Him Your Mind Up van Bugs Fizz willen bedraaien? Alvast bedankt. Goedjes, Jeroen. Hoi, hoi.
0: Hoi, hoi, Jeroen. Leuke suggestie, hoor. Ja, gaan we mee aftrappen.
2: Dag allemaal.

0: Hey Dennis, goedenavond. Ik zag op Instagram jouw lijstje voor de 80's top 810 voorbij komen. En daar stond Talk Talk tussen met It's My Life. Nou, die was ik eerlijk gezegd een beetje vergeten. Wat een plaat blijft dat. Dus bij deze mijn verzoek voor de 80's at 8, It's My Life van Talk Talk. Groetjes van Erik.
1: 80's at 8.
0: Nou, dat klopt helemaal, Erik. Ja, afgelopen maandag heb ik, net als vele andere collega-dj's, mijn stemlijst voor de 80's top 810 gedeeld op de socials.

0: Sterker nog, Tinseltown in the Rain. Ja, dat is toch wel mijn persoonlijke favoriet uit het rijtje. En uit de 80's. Dus, maar leuk dat ik je heb kunnen inspireren, Erik. Dus dank voor je bericht. Ja, wat wil jij horen uit de jaren 80? Of uit jouw eigen stemlijst voor de 80's top 810... die vanaf maandag hier begint? Nou, je hebt nog het hele uur om dat door te geven via de Radio 10-app. Dat heeft Lieke inmiddels ook gedaan. Naar welke tijd gaan we terug, Lieke?
1: Dit nummer doet me denken aan de jaren dat alles nog kon en ik nog blauwe mascara droeg. Ja, ja, dat was samen met je gepermanent haar en de roze pumps de look. En wat luisteren we graag op de vrijdagavond naar een nummer van Jocelyn Brown, Somebody Else's Guy.
2: 80's at 8.

0: Radio 10.
1: Hey Dennis, je vroeg welke plaat ons het weekend gevolg heeft. Nou, voor mij is dat zonder twijfel Everybody Needs Somebody van de Blues Brothers. Zodra die begint, dan kan het weekend officieel van start gaan. Groeten van Robert. Nou, ben ik helemaal met je eens, Robert. Ja, deze heeft precies de juiste vrijdagavond / weekend vibe. Ja, toch? Oorspronkelijk verscheen hij al in 1980, maar pas 9 jaar later werd Everybody Needs Somebody als single weer een hit. En dat was dus in 1989. Het jaar waarin de Berlijnse muur viel, heel Nederland kennis maakte met goede tijden, slechte tijden. En de compactdisc, de cd, definitief terrein won van de LP. Ja, en op deze dag in 1989 ging ook RTL Veronique van start. Station dat we tegenwoordig kennen als RTL 4. Nou, terug naar 2 oktober 2026, want wie hebben we hier?
2: Ja, goedenavond Dennis. Ik wil graag voor 80s at 8 Barbarella met We Cheer You Up horen uit 1989... uit de soft erotische programma van Veronica destijds, de Pen-up Club.
1: Oh ja.
2: Groeten, Arjan uit Groningen.
1: Oh. Hou je in, jongen.
0: 80s at 8, Radio 10.

0: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, luiers en luierbroekjes 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
2: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
3: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com. Nu bij Quantum 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
5: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
6: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Van België tot Annabel. En van een kopje koffie tot Specialized. Op zaterdag 12 december verandert AFAS Live in de grootste nederpoptempel van Nederland. De Nacht van de Nederpop XXL. Met Henk Westbroek, Lol Havens, Erik Mezi, Hans de Mooi en nog veel meer. Een avond vol herkenning, nostalgie en meezingen. Deze week kans op tickets van 10 voor de Nacht van de Nederpop XXL. Alle info radio10.nl.
8: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1 plus 1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
9: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: At 8, Dennis Verheugd.
11: De grootste hits aller tijden. Radio 10.
12: Hey Dennis, met Sandra. Zou jij met Edie's at 8 met Bianco Whose Side Are You On willen draaien? Ik ben aan het opruimen en ik kan wel een beetje gebruiken. Dank je.

0: daarvoor 80's Nederpop.
1: Ja, meteen even een mooi bruggetje naar onze Nederpop-actie. Want ook in dit weekend wordt het spel Nederpiep gespeeld, waarin een woord is weggepiept uit een hele grote Nederpop-hit. En daarmee maak je kans op tickets van 10 voor de Nacht van de Nederpop XXL op zaterdag 12 december in de Avonds Live. Met optredens van Het Goede Doel, VOF de Kunst, Toontje Lager, Lois Lane en vele anderen. Voor nu neem ik je even mee terug naar 1984. Naar een nummer dat eigenlijk een heel ander leven begon dan waar het uiteindelijk terecht kwam. Hans de Boy schreef namelijk een... eigenlijk geen pophit. Hij schreef eigenlijk een soort van chanson, een soort van ingetogen pianoliedje. Het heette Vermoeden van Vrijheid en klonk heel anders dan wat uiteindelijk op de radio terecht kwam. Vervolgens kwam tekstschrijver Herman Pieter de Boer in beeld. Die ging ermee aan de slag, gaf het een nieuwe tekst en ook een nieuwe titel. En langzaam veranderde het van een bescheiden pianodeun in een toegankelijk popliedje. Maar ja, er ontbreekt nog één ingrediënt. Luister zo dadelijk maar eens goed naar die mondharmonica. Die is namelijk van Toets Tielemans. Ja, precies dat geluid geeft het liedje iets deemoedigs, hè? Iets vertrouwds. Alsof je na een lange reis eindelijk weer je eigen straat inrijdt. Dat gevoel. En zo groeide een klein pianoliedje uit tot een van de bekendste Nederlandstalige hits van de jaren 80. Hans de Boy met Thuis Ben. 80's.

0: suggestie.
1: Onethisch en eet.
0: Ook wel een van de krentjes uit de pap, hè? Stand Back van Stevie Nicks. Bekend als zangeres natuurlijk van Fleetwood Mac. Maar dit deed ze in de jaren 80 lekker solo. Stand Back, wat een goede plaat is dat, hè? Dank voor je bijdrage, Brian. Ja, meer van dit soort pareltjes vanaf 9 uur bij Jules van Est in de Top 4000 Classics. Alvast heel veel plezier met hem. Ga ik nog eventjes naar Mireille Timmers. Want Mireille, welke heb jij al heel lang niet gehoord?
2: Mijn ethisch hit die ik al heel lang niet meer gehoord heb. Nou ja, niet op de radio. Wel in mijn hoofd, al weken. I Would Walk 5000 Miles van de Proclaimers.
0: Gaat maar mee afsluiten.
3: Het geluid van de jaren 80.
1: Ethisch at 8.
3: Radio 10.

0: En van de klant van mijn persoontje nog dit. Joep, doei en de mazzel.
1: Doei, tot de volgende keer.
2: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
5: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Investeren. Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
7: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
8: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
9: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
10: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
9: Oh, Otrium?
10: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
11: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproef is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
12: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3.000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
13: Honda, the power of dreams.
14: Het is L Smart Shopping Weekend bij Otrium. 10% extra korting op al onze merken.
15: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
16: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
17: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
18: Wil jij met 20% korting shoppen? Zet dan Elsmart Shopping Day in je agenda. Op zaterdag 3 oktober shop je met 20% korting bij onder andere H&M, Look Fantastic, Dr. Martens en Pink Jellock. Check el.nl voor alle deelnemende merken en kortingscodes. Enjoy El Smart Shopping Day op zaterdag 3 oktober.
19: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
21: Denkt u te weten wie de rijkste Nederlander is? Het antwoord vindt u in de nieuwe Quote 500. Boordevol uitgebreide interviews, inzichten en inspiratie van de rijkste ondernemers van ons land. Bestel hem nu via quotenet.nl/actie.
19: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdij filet, 900 gram voor maar €7,99.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
21: Bestel nu de nieuwe Quote 500 via quotenet.nl/actie.
22: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business.

0: Goedenavond, ik ben Neefi Ramirez. Reis je de komende dagen af naar Frankrijk, blijf dan uit de buurt van de scholierenprotesten. Dat adviseert het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ga niet kijken, maak geen foto's en volg altijd de instructies van de Franse autoriteiten. Zo luidt het advies. Vandaag waren er voor de vierde dag op rij honderden scholierenstakingen en protesten die soms gewelddadig kunnen zijn. Meerdere mannen die verdacht worden van de aan Bolle Jos gelinkte moordaanslag in Overasselt vorige maand zijn geronseld via Snapchat en Signal. Dat heeft RTL Nieuws uitgezocht. Het gaat in totaal om meer dan 30 mannen uit Frankrijk, België en Nederland die voor de klus €10.000 geboden kregen. Het ronselen op de apps gebeurde onder meer door twee broers. Een van hen heeft een TikTok-account met zo'n 30.000 volgers. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten sluit een van de grootste nachtclubs van de stad vanwege een concrete dreiging. Die zou gericht zijn op de omstreden rapper Joey AK, die in de nachtclub zou komen optreden. In 2002 werd de Amsterdamse rapper nog veroordeeld voor ontvoering en mishandeling. Schouten legde de rapper eerder een gebiedsverbod op, maar deze werd verworpen door de rechter. En een Amerikaanse verzamelaar heeft de fonds van zijn leven gedaan. Hij ging naar een inboedelverkoop voor LP's. Toen hij aankwam was bijna alles al weg. Maar in de gang zag hij een klein schilderij staan met schelpen erop. Dat kocht hij dan maar voor €30. En nu blijkt het werk van een bekende schilder uit Chicago te zijn. Dat zomaar €250.000 zou kunnen opleveren. Dan het weer. Vanavond en komende nacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Lokaal kan een mistbank ontstaan en het koelt dan af tot een graad of 7. Het belooft warm en zonnig weekend te worden, met 's middags zo rond de 20 graden. En dit was het nieuws op Radio 10.
1: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
4: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
3: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
1: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kieptij Filet, 900 gram voor maar €7,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en

0: Netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel. Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
2: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
1: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Jamaica bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
3: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
7: Wil jij met 20% korting shoppen? Zet dan Elsmart Shopping Day in je agenda. Op zaterdag 3 oktober shop je met 20% korting bij onder andere H&M, Look Fantastic, Dr. Martens en Pink Jellock. Check el.nl voor alle deelnemende merken en kortingscodes. Enjoy Elsmart Shopping Day op zaterdag 3 oktober.
8: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
9: Even bollen met Select.
10: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
11: Ah, relaxed?
10: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
12: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor €7. Of sierlijke kaarsenhouders al vanaf €1,99. Dat doe je goed. Vibra.
13: Vanaf maandag, de 80's Top 810. Radio 10.
14: Top 4000.
15: Jules van Hest.
16: En wat goed dat je erbij bent op deze heerlijke, lekkere, lange vrijdagavond met de beste hits uit de Top 4000.

Michael Jackson praat vanaf volgend jaar gewoon vloeiend Nederlands. Hè? Hoe is het mogelijk? Want dan gaat namelijk MJ de Michael Jackson musical in première in Nederland. Met dus ook een Nederlands sprekende Michael Jackson. Wie die rol gaat spelen is nog niet bekend. Misschien wel Jim Buckham of Freek Bartels. De hits in die musical die worden wel gewoon in het Engels gezongen. En het gaat over het ontstaan van de Dangerous Tour van Michael Jackson in de jaren 90. In Amerika was hij al te zien op Broadway, ook op West End in Londen en in theaters in Duitsland en Australië met in totaal al 7 miljoen bezoekers. Dus echt een succes. En vanaf volgend jaar kunnen we ze dus gaan zien in de Nederlandse theaters. Black or White in de Top 4000 Classics bij Radio 10, vrijdagavond. En nog lang geen bedtijd, want tot middernacht hoor je de hits uit de Top 4000, de grootste hitlijst aller tijden. Dus pak er lekker een drankje bij, wat borrelnootjes of een beetje chips. En als je in de auto zit, gewoon lekker cruisen over het oneindige asfalt. Met zometeen Duido voor je. En nu Smokey.

Maar niks kan natuurlijk tippen aan het origineel van Dido zelf. Je hoorde Thank You in de Top 4000 Classics bij Radio 10. En hoe gaat het nu eigenlijk met Dido? Nou, ze heeft al 7 jaar geen concerten meer gegeven. En hoe komt dat dan? Ze was wel een klein beetje klaar met dat optreden, zegt ze. En ze wilde gewoon lekker thuis zijn, bij haar gezin. Dus dan weet je een klein beetje hoe de vork in de steel zit. Nou, Paul Simon en Bob Dylan die kunnen juist helemaal geen genoeg krijgen van het toeren. Bob Dylan bijvoorbeeld, die is nu 85. Begint bijna met zijn Lights of Autumn Tour met in november zelfs 16 concerten. En je hoort Bob zometeen. En Paul Simon die is nu 84 jaar en heeft afgelopen zomer 14 concerten gedaan. En nu dus achter elkaar in de Top 4000 Classics bij Radio 10. Bij elkaar goed voor 169 jaar muziekervaring. Bob en Paul.

0: weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
1: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
2: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor Justborn en baby's. Samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners. Samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
5: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
6: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
7: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt. En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
8: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
5: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
9: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Keukenkopers, opgelet! Nu
12: big deals bij Keukenconcurrent.
11: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
13: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
14: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
15: Ben je ook nieuwsgierig? Second.

0: Uit het rijtje van de langste liedjes uit de top 4000.
1: Top 4000. De Top 4000 Classics.
0: Het meeste werk van de Mark en Clark Band Worn Down Piano bij Radio 10. En nu wil ik het even met je hebben over James Bond, geheim agent 007. Want volgend jaar beginnen de opnamen voor de 26e James Bond film. Maar weet je nog hoe de 17e James Bond film heette? Welke was dat ook alweer? Dat was GoldenEye. Met als speciale gadgets een balpen vermomd als handgranaat. Drie keer klikken op die balpen en hij ontplofte. Ook in die film een horloge met ingebouwde laser die zelfs staal kon doorsnijden. Maar de belangrijkste gadget in GoldenEye, de dijen van Famke Janssen. Onze eigen Nederlandse Famke Janssen, de actrice. Want zij speelde namelijk een femme fatale, een echte valse schurk die een opvallende hobby had. Mannen doodknijpen tussen haar dijen. En van de sterke dijen naar de sterke benen van Tina Turner, want zij maakte namelijk de titelsong van GoldenEye. En die hoor je nu in de Top 4000 Classics bij Radio 10.

0: precies wat je vrijdagavond nodig heeft aan extra sfeer. Casey and the Sunshine Band, Give It Up.
1: Top 4000 Classics.
0: En jij bent erbij vanavond. Casey en de Sunshine Band is er dus bij vanavond. Abba en Bob Marley zijn erbij vanavond. Die hoor je zo meteen. En Shakira die gaat morgenavond een concert geven in Spanje. En het wordt wereldwijd uitgezonden via een exclusieve livestream. En nu exclusief in de Top 4000 Classics Underneath Your Clothes.

0: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
1: Nee.
0: Proteïneshakes.
2: Gadver.
0: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
0: Milner.
4: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
5: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
0: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
3: Lekker

0: naar Vodafone.nl.
1: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
2: Zeker weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. UForce, zorgeloos HR.
4: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
3: UForce, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
5: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
6: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
7: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
8: Van België tot Annabel. En van een kopje koffie tot Specialized. Op zaterdag 12 december verandert AFAS Live in de grootste nederpoptempel van Nederland. De Nacht van de Nederpop XXL. Met Henk Westbroek, Nol Havens, Erik Mezi, Hans de Mooi en nog veel meer. Een avond vol herkenning, nostalgie en meezingen. Deze week kans op tickets van 10 voor de Nacht van de Nederpop XXL. Alle info radio10.nl.
9: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst. 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel.

0: Goedenavond, ik ben Nevi Ramirez. Reis je de komende dagen af naar Frankrijk, blijf dan uit de buurt van de scholierenprotesten. Dat adviseert het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ga niet kijken, maak geen foto's en volg altijd de instructies van de Franse autoriteiten. Zo luidt het advies. Vandaag waren er voor de vierde dag op rij honderden scholierenstakingen en protesten, die soms gewelddadig zijn. Een 23-jarige Nederlander is op Ibiza opgepakt met een flinke hoeveelheid drugs en duizenden euro's cash in een huurauto. De man viel op tijdens een routinecontrole omdat hij erg zenuwachtig was, dat meldt het AD. Agenten vonden vervolgens geheime ruimtes achter het dashboard met onder meer ecstasy, cocaïne en ruim 6000 euro aan contant geld. De man wordt verdacht van drugshandel. Wereldwijd moeten 1,7 miljoen Skoda's terug naar de garage. Een schroef in de besturing kan afbreken met mogelijke stuurproblemen tot gevolg. Vorige week riepen Volkswagen en dochterbedrijf Audi en Seat ook al miljoenen auto's terug vanwege hetzelfde probleem. Skoda is onderdeel van Volkswagen. Het is nog niet duidelijk hoeveel auto's in Nederland getroffen zijn. En Jong Oranje heeft zojuist Jong Slovenië verslagen met 2-4... en is daarmee nog in de race voor het EK van 2027 in Albanië. Maar de buit is nog niet binnen. Ze moeten zelf nog winnen van Bosnië-Herzegovina en Israël moet verliezen tegen Noorwegen. Lukt dat niet, dan mist de ploeg voor het eerst in 8 jaar het EK. Vanavond en komende nacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Lokaal kan een mistbank ontstaan en het koelt af tot een graad of 7. Van het weekend wordt het warm en zonnig en rond de 20 graden. En dit was het nieuws op Radio 10.
1: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op

0: Zo, dat ziet er lekker uit.
1: Ja, een broodje.
2: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid,

0: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
3: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
4: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
5: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
6: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
5: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
8: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen.

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
1: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Hoera! Spar is voor de 2e keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
3: Vanaf maandag, de 80's top 810. Radio 10.
4: En even iets om over na te denken. Welke artiest maakte ooit een kersthit speciaal voor honden? Hoor je zo meteen.

0: bent bij Radio 10 en een echte hondenliefhebber. Chris Isaac, You're the Wicked Game. En die liefde voor honden gaat zelfs zo ver dat Chris Isaac een paar jaar geleden zelfs een kersthit heeft gemaakt over honden. Ja, serieus. Dogs Love Christmas Too, zo heet hij.
1: Dogs love Christmas too, just like me and you. No, they don't go shopping or hang up a stocking, but there's lots of things they do.
0: Dat is toch fantastisch? Daar gaat elke hond toch keihard van kwispelen, en jij misschien ook wel. Je bent bij de Top 4000 Classics van Radio 10 op deze heerlijke vrijdagavond. Het kan nog een stapje extremer qua honden, want de honden van Robbie Williams, die mochten toen hij met zijn vrouw Ada ging trouwen bruidsmeisjes zijn op de bruiloft. Ja, je verzint het niet, hè? Je hoort Robbie zo meteen bij Radio 10. En nu, omdat een beetje goede disco op vrijdagavond geen kwaad kan, Karen Young en Hotshot.

Hey, en wat leuk dat je erbij bent vanavond. Jules hier, de top 4000 classics van Radio 10. Geniet van je heerlijke vrijdagavond met Robbie Williams net en She's Madonna. Een rode loper, champagne, galajurken, smokings en winnaars speeches. Vanavond worden namelijk in Utrecht de Gouden Kalveren weer uitgereikt. De belangrijkste Nederlandse filmprijzen. Tracy Ullman, die is daar niet bij, maar zij heeft ook al aardig wel wat film- en tv-prijzen gewonnen in haar carrière. 7 Emmy Awards, 1 Golden Globe en nog heel veel andere prijzen voor Tracy Ullman. Ik denk dat ze daar wel even met de Swiffer overheen gaat dit weekend om ze een beetje af te stoffen. En je hoort Tracy Ullman met lekker veel pit in de top 4000 classics bij Radio 10. Dit is Breakaway.

0: Eurocroc. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karokrok.
1: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels. 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
0: Karokrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
2: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. UForce, zorgeloos HR.
3: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: UForce, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
4: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it, Gerben can do it, iedereen can do it. Met Can Do.
5: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
6: Je lijmt zelf de treters erop. Zo gepiept.
4: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
7: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf 3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf 99 cent. Dat doe je goed. Vibra.
4: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
10: UB40 met Ali Campbell. Komt naar Nederland. Op 15 december staat de band in Rotterdam Ahoy. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/UB40.
11: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.

0: Vanavond en morgenavond staat hij live in Mexico. Elton John.
1: Top 4000 Classics.
0: In het Estadio Banorte Stadion. Daar passen elke avond 87.000 Elton John fans in. Dat is behoorlijk wat. En wat drinken al die Mexicaanse fans bij Elton? Frisdrank. Ja, want Mexico is namelijk het op één na meeste frisdrank drinkende land ter wereld. Na Amerika, dat zou je niet verbazen. Dus kun je nagaan wat voor oerknal dat geeft als al die fans van al dat koolzuur van het frisdrank ineens een boertje moeten laten. Sorry seems to be the hardest word. Je hoorde Elton John bij Radio 10 in de Top 4000 Classics. De muziek leeft voort. Die slogan is te lezen op de site van The Mavericks. Want na het overlijden van hun frontman vorig jaar, Raul Malo, gaat die band gewoon door. Met een propvolle touragenda tot en met maart volgend jaar. En deze gaat mee natuurlijk bij elk concert.

Heb je er ook zo'n zin in? Vanaf aanstaande maandagochtend, 8 uur bij Radio 10. De glansrijke jaren 80 die weer helemaal tot bloei komen in de 80's top 810 van Radio 10. Dus die hele 80's sfeer, weet je wel, dat 80's gevoel, de herinneringen en vooral de muziek. Wordt echt een hele lekkere week.

0: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
1: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
2: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
3: Oh. Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
4: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
5: Keukenkopers, opgelet! Nu
6: big deals bij Keukenconcurrent.
5: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
7: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
8: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
9: Citytrippen? Drakentimmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
8: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
12: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
13: Van het bos tot in de tuin.
12: Zagen.
13: Snoeien.
12: Blazen.
13: Maaien.
12: Meer maaien.
13: En nog meer maaien.
12: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
13: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
12: Stiel. Sterk werk.
14: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
15: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
16: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots. Voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
17: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradin multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct leest voor het kopen de verpakking.
18: Even bollen met Select.
19: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
20: Ah, relaxed?
19: Niet a-relaxed. Maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
21: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
22: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen, zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
23: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
24: Kia. Movement that inspires.
25: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
26: Goedemorgen.
25: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. en is dus een uitlener.
0: Echt waar, joh?
25: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet BTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Neyevi Ramirez. Christa Pike, de Amerikaanse vrouw die woensdag na 2 mislukte pogingen een executie overleefde, is buiten bewustzijn en ligt aan de beademing. Dat zeggen haar advocaten nu. Het dodelijke middel dat Pike toegediend kreeg is niet alleen in haar aderen terechtgekomen, maar ook in de rest van haar lichaam. Artsen proberen in het ziekenhuis nog altijd haar leven te redden. Wereldwijd moeten 1,7 miljoen Skoda's terug naar de garage. Een schroef in de besturing kan afbreken met mogelijke stuurproblemen tot gevolg. Vorige week riepen Volkswagen en dochterbedrijven Audi en Seat al miljoenen auto's terug vanwege hetzelfde probleem. Skoda is ook onderdeel van Volkswagen. Het is nog niet duidelijk hoeveel auto's in Nederland getroffen zijn. Een horrorverhaal uit de Rotterdamse rechtbank vandaag. Een kapper dacht eerder dit jaar naar een knipafspraak te gaan, maar werd 2 dagen lang gegijzeld en mishandeld. Zo bleek vandaag op de voorbereidende zitting tegen een van de verdachten. De man werd vastgebonden met tie wraps, geblinddoekt en gedwongen geld te betalen. Of hij ook heeft betaald is niet duidelijk. En Trudy Naked is de grote winnaar van de Gouden Kalveren die vanavond in Utrecht werden uitgereikt. De film won maar liefst 6 van de 7 nominaties, waaronder die van beste film. De boekverfilming Joe Speedboat was de grote kanshebber van de avond, maar won slechts 1 kalf. Die ging naar acteur Daan Buringa voor beste hoofdrol. En dan het weer. Komende nacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Lokaal kan een mistbank ontstaan en het koelt af tot 1 graad of 7. Van het weekend wordt het warm en zonnig, zo rond de 20 graden. En dit was het nieuws op Radio 10. Het eten is klaar, aan tafel.
3: Zo, dat ziet er lekker uit.
4: Ja, een broodje.
20: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
26: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
27: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
28: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
27: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
28: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
29: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
28: Balen zeg. Koffie.
29: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
30: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
31: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
32: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
33: Oh. Weet jij hoeveel een airfryer kost? Een robotstofzuiger? Of een televisie? Prijzenjacht is terug. Raad mee. Vanaf maandag om 7 uur, of 6.
34: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
33: prijzenjacht wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon.nl. Een groot assortiment met scherpe prijzen.
5: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Wil jij met 20% korting shoppen? Zet dan Elsmart Shopping Day in je agenda. Op zaterdag 3 oktober shop je met 20% korting bij onder andere H&M, Look Fantastic, Dr. Martens en Pink Jellac. Check L.nl voor alle deelnemende merken en kortingscodes. Enjoy Elsmart Shopping Day op zaterdag 3 oktober.
8: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kieptij Filet, 900 gram voor maar €7,99.
6: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
9: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
10: Simyo.
11: Vanaf maandag, de 80's top 810. Radio 10.
12: Je bent hard onderweg naar je nacht met zometeen in de Top 4000 Classics. Een band waarbij knallende ruzie is ontstaan.

Jongens, geen ruzie maken. Dit verwacht je namelijk niet, maar er is ruzie ontstaan bij Live, de band van Ed Kowalczyk. Want een paar voormalige bandleden van Live, waaronder de oud-gitarist en drummer, die hebben Ed Kowalczyk voor de rechter gedaagd. Ed zou namelijk de naam van Live niet langer mogen gebruiken voor zakelijke doeleinden, omdat hij die rechten is kwijtgeraakt. Of ze zijn er samen goed uitgekomen bij de rechtbank, of Ed heeft zich niks van die hele aanklacht aangetrokken, want hij gebruikte die naam Live nog steeds namelijk als hij optreedt. Run to the Water hoorde je in de Top 4000 Classics bij Radio 10. Jules hier, geniet van je vrijdagavond. En welke zangeres, denk je, stond deze week oog in oog met gigantisch grote rode paddenstoelen? Echt metersgroot waren ze. Dat hoor je zo meteen. En nu even ontspannen en relaxen na misschien wel een heel zware en drukke week voor je. Rustig in galop met A Horse With No Name. Dit is America bij Radio 10.

lekker een paar dagen ertussenuit. Dat doet zij goed. Dua Lipa. Ze is op dit moment namelijk op citytrip in Milaan in Italië. Dance the Night Away hoorde je in de Top 4000 Classics bij Radio 10. En op de foto's van haar Instagram is te zien dat Dua Lipa in Milaan heeft genoten van een bord spaghetti. De volle maan, een sportschool, het laatste avondmaal van Da Vinci en een kunstmuseum waar zij was met gigantisch rode paddenstoelen die ondersteboven aan het plafond hingen. In wat voor soort trip denk je dan beland te zijn? Het was lekker dus kunst en cultuur snuiven voor Dua Lipa. En vergeet niet, dit hele weekend maak je nog kans op tickets van 10 voor de Nacht van de Nederpop XXL in AFAS Live in Amsterdam. 12 december is dat. Met onder andere VOF de Kunst, Toontje Lager, Lois Lane en ook het Goede Doel op het podium. Dus een avond vol met ethisch nederpophits. En om of eens een klein beetje de smaak te pakken te krijgen, live het Goede Doel in de Top 4000 Classics, nooduitgang bij 10. Ik moest

0: radio10.nl.
1: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we

0: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kieptijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
3: What a what? And give you a what?
2: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts 5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
4: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
5: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA winkels 30% korting met je HEMA pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
6: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
7: Beste tribute band van Nederland. The Bee Gees by Main Course. Komt naar Ahoy Rotterdam. Night Fever. Staying Alive. Tragedy. 22 november. Tickets beegeesahoy.nl.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je? Maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
9: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
10: Chris?
11: Ja?
10: Hoef jij niet te werken vandaag?
11: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
10: Dus, heb je nu...
11: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
10: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
12: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
13: Keukenkopers, opgelet! Nu
14: big deals bij Keukenconcurrent.
13: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
15: De grootste hitlijst aller tijden.
16: Jules van Hest. En even je gevoelige snaak kietelen zometeen met het prachtige Bright Eyes van Art Garfunkel. Nu Prince en Purple Rain.

0: echt zo'n liedje om even je gevoelige snaar te kietelen.
1: Top 4000 Classics.
0: En Lianne Koster die zegt ook via de Radio 10-app... er zit zoveel emotie in dit liedje. En dan die zielige tekenfilm Watership Down met die konijntjes... waar deze in te horen was. Dan kun je mee opvegen. Zo mooi. Ja, helemaal met je eens, Lianne. Art Garfunkel en het prachtige Bright Eyes... in de Top 4000 Classics bij Radio 10. En van de konijntjes naar een hippie met een extreem hoge libido... filmheld Austin Powers. Deel 4 van Austin Powers is in de maak. Ik kijk daar zo naar uit, jij. Zo'n grappige film is dat. En voor Austin Powers The Spy Who Shagged Me... waarbij de schurk Dr. Evil samen met Mini-Me er alles aan deed... om het leven van Austin Powers zuur te maken... maakte Madonna de titelsong. En die hoor je nu in de Top 4000 Classics bij Radio 10. Dit is Beautiful Stranger.

0: Een van de best geklede 80's artiesten, Billy Ocean.
1: Top 4000 Classics.
0: Want hij staat nog altijd stijlvol gekleed in een smoking op het podium als hij optreedt. Get out of my dreams, get into my car. In de top 4000 Classics bij Radio 10. En die ga je natuurlijk ook voorbij horen komen in de 80's top 810. Die begint maandagochtend. De 80's lijst. En voor nu, maak er een mooie nacht van. Misschien duik je zo wel je bedje in. Ga je de hele nacht doorhalen. Kan ook natuurlijk, omdat je aan het werk bent of gewoon geen zin hebt om te slapen. Kun je zo meteen genieten van de grootste hits aller tijden bij Radio 10 met TLC en The Beatles. En nu een band voor je die echt gek is op confetti. Want bij elk concert dat ze geven gaat er 200 kilo confetti door de lucht. Het is Coldplay, The Scientist.

0: Wil jij met 20% korting shoppen? Zet dan Elsmart Shopping Day in je agenda. Op zaterdag 3 oktober shop je met 20% korting bij onder andere H&M, Look Fantastic, Dr. Martens en Pink Jellock. Check el.nl voor alle deelnemende merken en kortingscodes. Enjoy Elsmart Shopping Day op zaterdag 3 oktober.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
2: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
3: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
4: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Zoals alles voor de cent. Van speelgoed en spelletjes tot Sinterklaasdecoratie en strooigoed. Nu schoencadeautjes al vanaf 99 cent. Dat doe je goed, Vibra.
3: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
5: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
6: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
9: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
10: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
11: Denkt u te weten wie de rijkste Nederlander is? Het antwoord vindt u in de nieuwe Quote 500. Boordevol uitgebreide interviews, inzichten en inspiratie van de rijkste ondernemers van ons land. Bestel hem nu via quotenet.nl/actie.
12: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
11: Bestel nu de nieuwe Quote 500 via quotenet.nl/actie.
13: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
14: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
15: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
16: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
14: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
15: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
17: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
18: Van 12 uur.
19: Goedenacht, ik ben Charlotte Duttler. Bij een steekpartij bij een opvangcentrum voor asielzoekers in Den Bosch zijn een man en een vrouw gewond geraakt. Ze zijn allebei naar het ziekenhuis gebracht en de vrouw is aangehouden. Wat er precies gebeurd is, wordt nog onderzocht. Rij je dit weekend via de Ring van Rotterdam, hou dan rekening met flink wat extra reistijd. De A16 is grotendeels afgesloten en verkeer wordt omgeleid via de Benelux-tunnel. En ook op de A15 en de A27 zijn werkzaamheden. Daardoor extra druk dus op de Ring. Christa Pike, de Amerikaanse vrouw die woensdag na 2 mislukte pogingen een executie overleefde, is buiten bewustzijn en ligt aan de beademing. Dat zeggen haar advocaten. Het dodelijke middel dat Pike kreeg is niet alleen in haar aderen terechtgekomen, maar ook in de rest van haar lichaam. Artsen proberen in het ziekenhuis nog altijd haar leven te redden. En Truly Naked is de grote winnaar van de Gouden Kalveren, die vanavond in Utrecht werden uitgereikt. De film won maar liefst 6 van de 7 nominaties, waaronder die van beste film. En de serie Basta, over het leven en de carrière van Marco van Basten, viel 3 keer in de prijzen. Voor beste dramaserie, beste regie en beste hoofdrol. En dan het weer. Vannacht bewolkt en mistig. Het koelt af tot een graad of 7. Dit weekend wordt opnieuw warm en zonnig met een graad of 20. En dat was het nieuws op Radio 10.

Goedenacht, ik ben Charlotte Duttler. In Den Bosch is een vrouw aangehouden na een steekpartij, vlakbij een opvang voor asielzoekers. Een man raakte gewond, de vrouw zelf ook. Allebei zijn ze naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies aan vooraf ging, onderzoekt de politie nog. En de politie in Amsterdam heeft in augustus 3 jongens van 13, 14 en 15 jaar aangehouden omdat ze worden verdacht van openlijke geweldpleging, zware mishandeling en poging tot doodslag. Dat brengt de politie nu naar buiten. Ze werden op heterdaad betrapt terwijl ze een man ernstig mishandelden bij Centraal Station. De jongens horen bij een groep jongeren die al langer in beeld is bij politie. Christa Pike, de Amerikaanse vrouw die woensdag na 2 mislukte pogingen een executie overleefde, is buiten bewustzijn en ligt aan de beademing. Dat zeggen haar advocaten. Het dodelijke middel dat Pike kreeg is niet alleen in haar aderen terechtgekomen, maar ook in de rest van haar lichaam. Artsen proberen in het ziekenhuis nog altijd haar leven te redden. En ben je van plan om dit weekend via de Ring van Rotterdam te rijden? Hou dan rekening met flink wat extra reistijd. De A16 is grotendeels afgesloten en verkeer wordt omgeleid via de Benelux-tunnel. En ook op de A15 en de A27 zijn werkzaamheden. En daardoor is het dus extra druk op de Ring. Dan nog het weer. Vannacht is het fris, zo'n 7 graden. Vanochtend kan het nog plaatselijk mistig worden. Het blijft wel droog. En later vandaag wordt het zonnig, in het noordwesten wel wat bewolkt. En het wordt zo'n 20 graden. En dat was het nieuws op Radio 10.

Goedenacht, ik ben Charlotte Duttler. Bij een steekpartij bij een opvang voor asielzoekers in Den Bosch zijn een man en een vrouw gewond geraakt. Ze zijn allebei naar het ziekenhuis gebracht en de vrouw is aangehouden. De twee zouden ruzie hebben gehad voordat het misging, zegt Omroep Brabant. De politie onderzoekt nog wat er precies gebeurd is. En de politie in Amsterdam heeft in augustus drie jongens van 13, 14 en 15 jaar aangehouden omdat ze worden verdacht van openlijke geweldpleging, zware mishandeling en poging tot doodslag. Ze werden op heterdaad betrapt terwijl ze een man ernstig mishandelden bij Centraal Station. De jongens horen bij een groep jongeren die al langer in beeld is bij de politie. De co-piloot die de gezagvoerder aanviel tijdens een Fly Dubai-vlucht was door Oman Air al aangemerkt als veiligheidsrisico. Dat meldt ABC News. De man komt ook uit Oman. Er zou extremistisch materiaal bij hem gevonden zijn. Wat dat precies is, is niet bekend. Hoe hij dan toch op die vlucht terechtkwam, wordt nog onderzocht. En Truly Naked is dé grote winnaar van de Gouden Kalveren die vrijdagavond in Utrecht werden uitgereikt. De film won maar liefst 6 van de 7 nominaties, waaronder die van beste film. En de serie Basta over het leven en de carrière van Marco van Basten viel 3 keer in de prijzen voor beste dramaserie, beste regie en beste hoofdrol. Dan nog het weer. Vannacht is het fris, zo'n 7 graden. Vanochtend kan het nog plaatselijk mistig worden. Het blijft wel droog. En later vandaag wordt het zonnig, in het noordwesten wel wat bewolkt en het wordt zo'n 20 graden. En dat was het nieuws op Radio 10.